van met je zijn touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met ander soorten druk.

Wat ik al op je wist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zeg, heet je echt Dior, ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Sommigen willen al je vriendinnen je coachen. Ik swiss, ik heb er veel, geef voden. Watch je spleen,

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en de regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check vonix.nl of de NPO Luister-app.

Me ignition, check alle foto's op je Insta. Zelfs ook die met de meeste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Ben ik niet met je geloof, me ignition. Kan niet wachten tot we zijn, een creepje.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen. Dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Ja, ja.

0: Shine, good morning. Tijd om wakker te worden, toch of niet? Het is even luisteren naar nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check vonex.nl of de NPO Luister-app.
4: Fernando.
0: Rise and shine, good morning. Sluwe olie, Jazinho, stel niks voor. Yes.

0: Star Live, Frenna.
1: Funix. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendcamera staat weer paraat. En op deze mooie ochtend gaan we de dag weer inkleuren met good vibes. Vandaag ook weer lekkere muziek, nieuwe tunes.
8: Wish I could free all the guys that my name's Kiss Stone.
0: Daar straks meer over. Maar natuurlijk de vraag van de ochtend. Welke slechte gewoonte kun je maar niet vanaf komen? Ja, ik heb er genoeg. Ik heb een lijst. Ongezond eten in de avond. Als ik een soort vreedkick krijg, dat ik alsnog gewoon naar de snoepkast ga en dat ik een wijngum naar binnen werk of een of ander lekker chocola. Vandaar ook mijn obesitas situatie. Maar dat is echt een slecht gewoonte. Dat ik echt een soort zoete kou ben. Dat ik om een of andere reden, als ik echt, dat ik zeg niet honger, trek heb, dat ik me ook zeg maar blootstel aan die dingen. Ik moet die dingen gewoon niet halen. Ik moet zoals donder zijn, verstandig. Just say no. Maar wat doet deze guy? Ga naar de freaking Albert Heijn. Haalt die spullen. Stop ze in de snoepmand. En vervolgens zit ik op de bank. En dan zeg ik mijn buik. En dan zeg ik nee. En dan loop ik zoals een zombie loop ik zeg maar naar de snoepkast. En dan ben ik weer slachtoffer van mijn eigen gedoe. Dus dat is een slechte gewoonte. Ik heb er genoeg, man. Tot laat tv kijken is ook een slechte gewoonte. Gewoon lang wakker blijven. Maar door naar mijn sister. Iets zeg maar dat jij ook een aantal slechte gewoontes hebt. Niet hetzelfde als dat ik heb, maar...
9: Nou, bedankt dat jij dat denkt voor mij. dat je eerste zin is. Dankjewel. Iets zeg maar dat jij vol slechte gewoontes zit. Nou ja, dankjewel. Jij ook goedemorgen. Andermal, man. Jeetje, Mina. Maar tuurlijk. Zeker heb ik ook slechte gewoontes. Ja. Ik kan heel slecht, maar dan ook echt... heel slecht de gewoonte laten verdwijnen dat ik mijn telefoon gebruik in de auto. Dat vind ik echt mijn allerslechtste gewoonte.
0: Ja.
9: Dat vind ik zo effed op. En dan mag je me ook vervlammen in de NPO Luister app, want ik weet het ook gewoon. Ik heb er ook geen smoesjes voor. Ik heb gelukkig nog nooit in een onveilige situatie gezeten voor iemand anders ook. Want dat zou natuurlijk het allerergste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, er is een reden dat mijn auto zoveel deuken heeft. Dan zie ik weer even net... een bepaald stoeprandje is net iets hoger dan ik had ingeschat. Of als ik indraai en ik wil nog even net een ander nummer aanzetten van een andere podcast. En dan staat er ineens weer een paal. Ja, het is gewoon slecht. Het is ook gevaarlijk voor andere mensen. Dus wat ben ik nou precies aan het doen?
0: Maar je hebt nooit een boete gehad, hè?
9: Ik loop het af, maar... Nee, één keer trouwens. Één keer.
0: Hij is nu €400. Heb
9: ja, die heb ik één keer gehad. Ja, één keer. Ja, één keer. Wel, denk ik, 2 jaar terug of zo, maar...
0: Maar dat was niet genoeg om jou af te schrikken van... misschien moet ik het laten.
9: Nee, kijk, ik zag het als een soort van opspaarsysteem. Dus ik dacht van, kijk, als ik die €400 verdeel over alle keren... dat ik mijn telefoon heb gebruikt in de auto... dan valt die eigenlijk best mee, dacht ik.
0: Oh, maar,
9: ja, dat is echt slecht. Het is gewoon super slecht, man.
0: Nee, maar we hebben allemaal dingetjes die... niemand is perfect. Ik bedoel, als iemand nu gaat zeggen, hoe durf je dat te doen? Ik durf te wedden dat die persoon die dat zegt... nog 3 lijpere shit gedaan heeft.
9: Nee, maar weet je wat het is, Nando? Het is terecht dat die persoon dat zegt.
0: Zeker.
9: Het slaat ook helemaal nergens op.
0: Ja.
9: Kijk, het enige wat ik even wil weten is... wat dacht jij hoeveel slechte gewoontes ik had dan? Wat dacht jij allemaal? Wat
0: nee, wij lijken best wel veel op elkaar. Dus wij hebben zoveel aparte dingen.
9: Kijk uit wat je zegt nu, hè?
0: Ja.
9: Wat vind je dat ik apart heb dan? Nu wil ik het weten ook. Want je openingszin is, je hebt heel veel slechte gewoontes.
0: Waarom denk je dat? Weet ik niet. Wat voel ik?
9: Wat voel je? Ik wil wel weten wat je voelt.
0: Zeg maar, ik denk dat jij zeg maar ook, zeg maar... Kijk, jij bent net als hoe ik ben. Zeg maar, wij zijn...
9: Zeg nou maar gewoon wat je wilt. Nee, je wil het heel netjes brengen. En je bent net als ik.
0: Wij zijn heel lief en wij... helpen bepaalde mensen die de hulp niet, zeg maar, verdienen.
9: Maar? Of is dat de slechte gewoonte?
0: Dat is een slechte gewoonte.
9: Maar dan valt het nog mee. Ik was wel bang, hoor.
0: Nee.
9: Je denkt gewoon iets anders. Wat denk je? Jawel, je liegt tegen mij.
0: Als je aan het luisteren bent...
9: Ken je dat liedje passief? Liegt tegen mij?
0: Welke slechte gewoonte?
9: Je liegt.
0: Kan je niet vanaf komen? Nee, ga je niet voor de bus op de radio.
9: Maar wat denk je dan?
0: Ik ga je even vertellen.
9: Oké, straks naar dit nummer wil ik het wel gaan horen.
0: Als je goed hebt gekust,

0: Brian en Leslie, vorig jaar schoof je aan in mijn podcast Real Talk om te vertellen hoe het nou precies is gegaan met Cassie, hoe hij haar aan de haak heeft geslagen, of zij hem. Nou, dat was de vriendin van Cassie, of vriend van Cassie, totdat ze P. Diddy tegenkwam.
1: Hij moet echt over erheen komen, hoor.
0: Ja, hij, is heel, hij is helemaal... Hij
1: waarom, was, heb je, waarom heeft hij het er weer over?
0: Ja, hij
1: get over, over yourself.
0: Ja, maar ik denk dat het, zeg maar, het was de liefde van zijn leven en Diddy, take that, heeft zeg maar haar gesnatcht van hem.
1: Ja, maar waarom moet je daar nog zoveel ik jaren later
0: sommige mensen
1: weer
0: blijven lang hangen in dingen.
1: Maar om dan in een podcast weer... Ik weet ja, niet, ik vind daar wat van. Maar waar ik ook wat ja, van vond, wat ik wel even wil weten. Want je gooit net 4 keer eruit op de radio. Je bent echt mijn grote broer. Dus ik kan alles hebben van je. Van, ja, je hebt sowieso heel veel slechte gewoontes. Ik wil dan toch wel van eentje weten. Wat vind je van mij? Wat voor slechte gewoonte ik heb?
0: Nadat jij de ABN AMRO bent voor sommige mensen.
1: Oh
0: dat sommige
1: God,
0: vrienden oh gewoon profiteren. Hebben nooit doekoes. En willen ja, altijd zeg maar ja, teren op jouw zakken. En jij bent zo lief. Jij gunt mensen heel veel. Zelfs mensen die zeg maar, ik weet niet, parasiet.nl. Maar dat is het.
1: Noem je mijn vrienden naar parasieten?
0: Niet allemaal, maar er zitten een paar ertussen.
1: Oh,
0: er zitten een paar. Nee, maar ja, ja, ja maar,
1: nee, je mag het zeggen. Je
0: er zitten een paar ertussen
1: ja,
0: die altijd aan jou vastkleven. En die willen, die zeggen nooit nee wanneer jij serveert. Maar wanneer gaan ze jou serveren?
1: Ja, maar dan hebben ze geen geld voor om mij te serveren.
0: Ja, maar dan moeten ze andere vrienden zoeken. Ja, het kan niet zo zijn. Het is een wederkerig
1: iets. Dan moeten ze ook broke friends zoeken of wat?
0: Nou, kijk. Ik vind dat... Kijk, vriendschap is... Het is onvoorwaardelijk. Het is ja, ook zoiets van... ook al geef ik een stukje van mijn brood of iets. Dat is, het kan niet zo zijn dat jij altijd investeert in een bodemloze put.
1: Ik hoop dat ze niet meeluisteren.
0: Ik hoop het ook niet. Ik heb geen namen genoemd, maar je nee, weet wie je bent.
1: Ja, en ik weet ook wie jij bedoelt. Oké, laten we even naar Jerome gaan over geld gesproken en bad habits. Ja. Want ja, Jerome, hoe is het met jou?
2: Nee, met mij gaat goed. Maar ik hoop trouwens dat ze wel meeluisteren.
0: Oh. Ah, jij herkent dit wel, Jerome.
2: Ja, ja, min of meer.
0: Vertel.
2: Het ligt eraan hoe lang je bevriend bent, zeg maar.
0: Hoe bedoel je?
2: Nou, kijk, ik heb vriendschappen bijvoorbeeld van 10, 20 jaar.
0: Bro, je telefoon klinkt echt cracked op. Kun je even...
1: Nee, maar hij zit in de auto.
0: Oh, okay.
1: En zijn slechte gewoonte is juist dat hij laatst ook met zijn telefoon in zijn
0: hand. Okay,
1: dus laat hem op die car kitten.
0: Oké, okay, praat maar dan. Ja, praat maar dan.
2: En bijvoorbeeld, als het een tijdje minder gaat met die Mattie, dan betaal ik gewoon. En dan, wanneer het weer beter met hem gaat, dan betaalt hij. Dus zo.
0: Oh ja, maar dat is organisch. Maar bij deze personen waar ik het over heb, daar is altijd zeg maar rock bottom. En dan,
1: ja, maar kijk, ik heb zoiets van, als ik het kan delen, dan doe ik het.
0: Het kan, maar soms moeten mensen ook, als ze nooit doekoes hebben, moeten ze gewoon ophouden met aannemen. Op een gegeven moment wordt het vervelend. Moet je gewoon zeggen, nee Donna, ik hoef het niet.
1: Ja, dat gaan ze echt niet
0: zeggen.
1: Ik
0: ga niet met je mee, want dan moet je weer betalen. Nee, maar dat is gewoon...
1: Dat gaan ze nooit zeggen.
0: Ja.
2: Ja, je kan er niet zomaar van uitgaan.
0: Snap je? Dat bedoel ik.
1: Ja,
0: je kan niet vanuit gaan dat degene altijd betaalt. Dat is vervelend.
2: Ik zou mezelf zelf bezwaard voelen.
0: Amen! Zie je wat ik bedoel? Kijk, nu ben ik wakker.
1: Nee,
0: kijk,
1: ik snap het. Ja, ik snap het ook. Maar als je weet dat je het niet hebt en een ander heeft het wel, ja, dan snap ik dat ze op mij leunen.
0: Dat het profiteren en golddigger.
2: Nee, maar je kan toch ook wat anders gaan doen wat niet veel geld kost?
0: Ja.
1: Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Maar ik voel me dan schuldig, snap je? Dan denk ik, oké, ik werk wel 7 dagen in de week, maar ja.
0: Nu werk je extra voor ze.
1: Ja, oké.
0: Dus je hebt toch een slechte gewoonte waar je niet vanaf kan komen? Ja.
2: Ja, waar ga je patatje eten in plaats van naar een duur restaurant?
0: Ja,
1: Jerome heeft wel gelijk, man. En dan je hebt ook gelijk.
0: Maar het is gewoon bescherming, hè? Want op een gegeven moment, je moet een keertje, weet je wat je moet doen?
1: Oh,
0: je moet helemaal niks, maar...
1: Oh nee, wat moet
0: ik... Laat je portemonnee thuis. En dan gewoon opeens... Oh, ik heb hem niet.
1: Dan zit ik in de cel, want dan gaat niemand betalen.
0: Dan gaan we samen afwassen, puur om het af te leren.
1: Oh my goodness gracious. Jerome, over geld gesproken, vertel even, want ik had een slechte gewoonte. Ik heb heel veel slechte gewoontes blijkbaar, maar dat ik mijn telefoon in mijn hand houd tijdens het autorijden. Maar dat is bij jou ook niet helemaal goed gegaan, hè?
2: Nee, dat heb ik ook wel eens. En ik ben niet aangehouden, maar ik kreeg wel een boete op de deurmat. Dus waarschijnlijk met een camera of zo, ik weet het niet. Dus ik heb constant telefoon in mijn hand. Heb. Maar ook als van thuis komt, even een appje sturen. Ja, dan stuur ik wel iets terug. Gewoon oké, of een smiley of iets.
1: Hé, dat is een dure smiley geweest hoor. Een smiley voor €450. Dat is een hele dure, oké, een heel duur duimpje.
2: Ja, klopt. Maar ja, je hebt het zelf gedaan. Dus.
1: Ja, is ook
0: ik wil, wat ik mooi aan jou vind, bro. Je neemt je verantwoordelijkheid. Je hebt het zelf gedaan. Sommige mensen worden boos op justitie, op het leven. Nee. Jij neemt hem gewoon van, ja, ik heb zelf die smiley gestuurd. Dan de volgende keer geen smiley. Ja.
2: Ja, en ik heb volgens mij, denk ik, bijna 30 jaar mijn rijbewijs. En in die 30 jaar misschien 3 keer zo'n boete gehad.
0: Ja,
1: dan heeft hij ook zo'n leensysteem. Van, ja. Prima.
2: Maar de vorige boetes waren volgens mij die ik voor de telefoon had, was volgens mij 200 of zo, 270.
0: Ja.
2: Dus dat is al best wel een tijd geleden. Dus
0: Weet je, het is accepteren. Weet je?
2: Het is wat het is. Ja.
0: Take it as it comes. Maar een hele goeie wat je zei over die vrienden hoor. Dus we gaan het even opnemen.
1: Oh, het gaat er ook om.

0: Pop Smoke with Heat met zijn idool 50 Cent en Roddy Ricch met The Woo Baby. Zometeen Fresh en KM met Bare Minimum. Welke slechte gewoonte kun je maar niet van afkomen? We hadden het op een gegeven moment over ja, slechte gewoonte van Donna die ik net benoemde, maar die velen van ons ook hebben. Dat je sommige mensen op life support hebt die dan ja, niks, die niet willen werken, die altijd op jouw zakken willen teren. Toen zei Hassan, ik ga niet naar buiten als ik geen geld heb. Dat vind ik wel een mooie.
1: Vind ik ook een mooie. Dat is eigenlijk ook wat de luisteraar van net eigenlijk zei. Wat Jerome zei van, ja, weet je, dan moet je gewoon andere dingen gaan doen. Als je geen geld hebt. Ja. En dat is ook prima.
0: Of zeg gewoon, nee, hoeft niet. Want ik heb het niet, dus ik ga niet mee.
1: Precies.
0: In plaats van, ik ga mee en ik stuur een ticket die nooit aankomt. Mieke zegt, ik blijf altijd alles uitstellen. Zelfs simpele dingen schuif ik door tot het laatste moment. En dan heb ik weer stress.
1: Dat is ook een moeilijke habit om vanaf te komen, lijkt me.
0: Zo.
1: Dat het je gewoon niet lukt om je ertoe te zetten om het ook echt daadwerkelijk te gaan doen.
0: Ja, maar dat is dan liggen. Dan ben je dan.
1: Sommige mensen zijn ook. Nee, niet altijd. Sommige mensen zijn ook neurodivergent. Dus ze hebben bijvoorbeeld ADD, ADHD, wat dan ook. Waardoor ze gewoon taken niet zo makkelijk overzien. En dan die stressprikkel nodig hebben om het wel te gaan doen. Dus het is soms ook gewoon hoe je brein is gewired.
0: Ja.
1: Ik zie ook een appje in de NPO Luister-app binnenkomen van Lian. Die zegt, hey Nando en Donna, waarom zie ik niemand over TikTok in uitroeptekens? Dat is echt mijn bad habit. Mijn screentime is 7,5 uur per dag, waarvan 90% TikTok is. Wauw.
0: Ja, TikTok is

0: Fresca, fresca and bare minimum. Rise and shine, good morning. Zometeen Broederliefde met Maak Me Niet Heet. Wat temperatuur betreft, veel bewolking vandaag. Later een beetje zonnetje op je bolletje. 19 tot 24 graden. Irma van NOS op 3, goedemorgen.
1: En goedemorgen. De man die vast zat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdagavond werd vlakbij het terrein van de Vierdaagse Feesten een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten. De politie heeft nog niemand anders opgepakt. En dan naar de Rotterdamse wijk De Es. En voor wie het niet kent...
2: Nou, het is een prachtige wijk hier in Rotterdam en het ligt ook direct aan het water. En je hebt hier echt prachtig uitzicht. Mensen komen hier graag om langs de kade te wandelen. Er zit ook een prachtig natuurgebied bij, dus ja, echt een prachtig gebied.
1: Nou, dat klinkt ideaal zou je zeggen, maar vanaf vanavond geldt er 's nachts een gebiedsverbod. Er is namelijk veel overlast.
2: Nee, het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied. Heel veel overlast van toeterende auto's, mensen die paraderen met hun auto's.
1: En die overlast gaat zo ver dat de burgemeester dus een gebiedsverbod heeft ingesteld. Vanaf 11 uur 's avonds mag je straks niet meer de wijk in, tenzij je er woont of werkt of op bezoek gaat bij vrienden. Anders krijg je een bekeuring. En het is voor zover bekend de eerste keer dat er voor een hele wijk in Nederland zo'n gebiedsverbod geldt. En het Amsterdamse Kwakkoe-festival stopt volgend jaar, in de huidige vorm tenminste. Komt volgens de organisatie onder andere door de stijgende kosten en de strenge vergunningsregels van de gemeente. Kwakkoe ontstond ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi, speciaal voor jongeren uit Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een groot evenement met live optredens, workshops en lezingen. En de laatste festivaldag is op 2 augustus. Of het festival dan helemaal verdwijnt of terugkomt in een andere vorm, dat is nog niet duidelijk.
0: Fernando.

0: people. Ik weet niet, man. Ik krijg het gevoel dat ik gewoon in Zuid-Afrika ben als ik die tune hoor. Dat ik gewoon letterlijk in een township daar aan het lopen ben. Dat gevoel krijg ik van dat nummer. Ik ben daar nooit geweest. Ik hoop daar ooit een keer naartoe te gaan naar Zuid-Afrika. Ik zou sowieso een African tour willen doen. Dat ik langs alle Afrikaanse landen ga en dat ik gewoon daar ga checken hoe de sfeer is, de music, de culture. Dat lijkt me tof om dat allemaal gewoon te filmen te doen. Ik weet niet.
1: Dat lijkt me ook echt heel erg tof.
0: Staat op de list.
1: Wat zou je daar dan allemaal gaan halen?
0: Nou, ik zou sowieso bijvoorbeeld, als we het hebben over Nigeria. Ik weet nog dat Wizkid een keer zei van, yeah, you should come over here and check out the artists en dit en dat. Dus ik zou bijvoorbeeld, ook omdat mijn achtergrond muziek is, zou ik dus kijken naar de nieuwe talenten die daar zitten.
1: Nice.
0: Ik zou kijken naar de culture, dus dingen die mensen niet weten van zeg maar, in dit geval Nigeria. Of in Ghana, of in Djibouti, whatever. Dus dat je op een gegeven moment al die plekken gaat onderzoeken. Hoe mensen daar leven, maar ook hoe muziek hun

0: Snap je?
1: En, dan zou ik op zoek gaan naar de Fernando's in die landen. Bijvoorbeeld wie is op dat gebied of in die landen verantwoordelijk voor het pushen van muziek en de culture. En wie, snap je? Dus ook die mensen een gezicht geven van hey, en hun bedanken voor het feit dat zij in hun land mooie dingen doen van supporting their culture. Dus,
0: heel dope, heel dope. Ja. Als ik ergens naartoe zou gaan, zou ik natuurlijk naar Congo gaan.
1: Ja.
0: En ik denk wat ik ook heel nice zou vinden om dat te laten zien, is dat, kijk, tuurlijk wordt Afrobeats echt wel populairder nu. Ik denk dat we 10 jaar geleden niet naar zoveel Afrobeats luisterden als dat we nu doen. Maar dat eigenlijk ook heel veel instrumenten, heel veel soorten muzieklines, melodieën, ook echt al sowieso uit het continent kwamen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Congolese Rumba. Die werd al in heel veel stromingen van muziek gebruikt. Want soms ook als ik Congolese muziek laat luisteren aan mensen, zeggen ze, oh, maar ik ken deze sound ergens van. En dat komt omdat het al voor zoveel artiesten echt een inspiratiebron is geweest. Michael Jackson heeft ook Congolese Roomba-gitaren bijvoorbeeld gebruikt en bepaalde lines, bepaalde rimmen, tikken, tikken, tikken, tikken, tikken. Dat is super Congolees. Dus ik denk dat ik dat ook heel leuk zou vinden om te laten zien van, ja, het is niet eigenlijk iets nieuws waar je naar hoeft te luisteren, maar het is er al en waarschijnlijk ken je het ook al. Dus dat zou ik ook heel dope vinden.
1: Ja, ik hou ervan, man. Ik heb sowieso een fascination met the motherland, man. Het is een van die mensen die ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden heb leren kennen, was Ray Vanny. Een artiest uit Tanzania. Hij had op een gegeven moment zijn muziek gestuurd naar Phonix. En die tunes werden niet uitgezocht of gekozen van, dat was nog een hip. Maar ik vond het liedje zo leuk. Ik heb gewoon een liedje misselijk maken 3 keer per dag, elke ochtend gedraaid.
0: Oeh, nou ben ik natuurlijk wel benieuwd welk het is.
1: Ja, en toen kreeg hij een Shazam-bericht. En toen zag hij dat hij die komende 2 weken, dat allemaal dingen uit Amsterdam, Rotterdam. En toen zei hij van, oh, but I see you posting my music. Thank you very much.
0: Nice.
1: En een half jaar later ging hij werken met de J Balvin. Ging hij werken met Maluma. Heeft Maluma ook een versie gemaakt van zijn song. Ik heb het over Tetema, Ray Vanny.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Kom, Cuba Libre. The tradition continues.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Onderschrijf.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zometeen de Stink featuring Morad met Mansori. Ja man, en we spelen weer 5 voor Fernando. Wees scherp, wees spits. De benaderingsvraag, nou sowieso de kwalificatievraag is... Welke zangeres heeft nummers met Kevin, Ronnie Flex en Idali? Precies, die... Die we ook draaien. Ze staat op de nieuwste single van Kevin die we ook draaien. Dus laat hem doorkomen via de NPO Laster app. Irma van NOS op 3, wat heb je voor ons?
3: Goedemorgen. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger Iran aangevallen. En daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran dan weer Amerikaanse doelen in de regio onder vuur genomen. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van die schepen zou brand zijn uitgebroken, maar de bemanningsleden hebben de aanval overleefd. In Peru zijn 10 familieleden omgekomen bij een brand in een huis, onder wie 5 kinderen. Volgens lokale media werd het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken en vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. De afperser is nog niet opgepakt. Ali B. gaat vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Deze week werd duidelijk dat hij door het evenement was geboekt om te vertellen over ondernemerschap. En die aankondiging leidde tot ophef en gedoe, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat die veroordelingen nog niet vaststaan, mocht Ali B. dit wel doen. Maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel en heeft in overleg het bezoek van Ali B. gecanceld. En de wereldbeker is pas net uitgereikt en het clubvoetbal gaat alweer beginnen. FC Twente moet vanavond aan de bak in de 2e voorronde van de Europa League. Ze nemen het op tegen het Hongaarse Ferencváros. Zerouki staat in de basis, net als de nieuwe aanwinst Wout Weghorst. Want hij is fit genoeg, zegt trainer John van der Brom.
4: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En ja, die gaat ook starten, dus geen discussie over.
3: Ajax komt ook in actie. Zij spelen een voorronde voor een ticket voor de Conference League. En het Servische Vojvodina is daar de tegenstander. En het weer, het is bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in Friesland tot 24 in Limburg.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check vonix.nl of de NPO Luister-app.
7: Fernando.
2: It's a good vibes only, baby. Distinct and Morad.

0: de liefde, KMJ Bikini. Nou, maar dit weekend nog geen bikini dragen.
1: Yo, Fernando, Fuaka, Fer, Nan, Mr. Good Vibes, Only.
2: Yes, yes, Phonix. Goedemorgen.
3: This is

0: dat je daar alleen zit, toch? Daar ga ik hiervan vanuit. Of het moet anders staan aangegeven met een gedeelde woning. Bijvoorbeeld, afgelopen weekend, hoor deze Tory, dacht een gezin ook dat ze een weekendje met elkaar zouden hebben. Maar niks bleek minder waar te zijn. Wat gebeurde er? Dit gezin kreeg de schrik van hun leven. Voor aankomst hadden ze nog gevraagd of de hele woning voor zichzelf. Hebben wij? Je moet voorstellen, je komt daar en je zegt, is deze woning van mij? Ja, het is voor jou. Waarop de eigen antwoorden dat die weg zou zijn.
1: Maar toch is het niet helemaal zo gelopen uiteindelijk. Want toen het gezin aankwam, stond dus de wasmachine aan. Maar de man, de eigenaar, die was dus nergens te vinden. Nou, in de woonkamer daar hing een wandje. En het gezin die wilde kijken wat erachter zat. En daar in de duisternis, daarachter, lijkt net een horrorverhaal dit, maar het is echt gebeurd. Hoorden ze dus uiteindelijk iemand roepen. En dat bleek de eigenaar van de woning te zijn, die verstopt zat. Nou, dan ben je wel getraumatiseerd.
0: Maar waarom?
1: Dan ben je wel echt. Dus je ziet een wasmachine aan staan. Je denkt al dat je alleen bent. Vervolgens zie je ergens wel iets van een klein muurtje. En daar zit iemand achter.
0: Maar waarom zat hij daar? Wat is dit voor verhaal? Wat
1: deed hij daar? Ik heb zoveel vragen.
0: Wat deed hij daar?
1: Ik heb zoveel vragen. Ja, het in ieder geval is het heel eng. Ja, ik ben even verder aan het kijken. De politie, die is nu aan het, die is onderzoek aan het doen.
0: Zou ik ook doen, ja. Ik wil ook onderzoek doen.
1: Want niemand snapt dit. Hij is niet gearresteerd, maar de politie is er wel naartoe gegaan. Die zegt, ja, er is niks strafbaars gebeurd. Het is vooral gewoon heel raar.
0: Wat voor verhaal is dit?
1: Hij
0: zit hier gewoon te schreeuwen.
1: Ja, hij had zich verstopt.
0: Voor wie?
1: Ja, maar dat weten we niet. Dus de politie is onderzoek aan het doen waarom die daar zat. Maar hij is ook niet gearresteerd. Dus ik vraag me ook af hoe je onderzoek kan doen naar iemand die niet gearresteerd is. Weet je wat ook kan met dit soort mensen? Ja, dat ze dan s'nachts bijvoorbeeld gaan kijken bij die mensen of zo. Dus hij verstopt zich om vervolgens wel bij die mensen te komen.
0: Ik verstop me van dit verhaal.

0: So cool.
1: 5 for Fernando.
0: Ja.
2: Sound the alarm, wou je zeggen?
0: Sound the alarm.
2: Ik zie weer heel veel foute antwoorden, Nando.
0: Wat zie je voorbij komen?
2: Kijk, de vraag was, zodat je even weer scherp gesteld wordt. De vraag was, welke zangeres heeft nummers met Kevin, Ronnie Flex en Idali? Nou zie ik Jens zeggen Maan, dat is fout. Patrick zegt Jade Lauren, is ook fout. Je kan er ook kennen van liedjes als... Vandaag ben jij de baddie en ik een sugar daddy. Na, na, na, na, na. Ik luister niet naar dat liedje, maar ik ken hem wel half.
0: Ja.
2: En die... ik kan vannacht niet slapen, nee, nee. Na, na, na, na, na, na, na. Je hoort het, ik luister niet naar deze artiest, maar... De verse bij Jij Hebt Mij is... Ja, jij hebt mij, daar ben niet met mij, want dat is echt apart. Ja, nu weet je het wel, kom op.
0: Ja, wie is dat? Huh?
2: Nu weet je het wel.
0: Precies.

0: Uiteraard in 30 seconden. Ja, waren vragen een vraag? Wat was de kwalificatievraag weer, Donna?
1: De vraag was, welke zangeres heeft nummers met Kevin, Ronnie Flex en Idali? En nu heb ik twee goede antwoorden gezien in de NPO Luister-app. Nou, wel meer goede antwoorden. Maar Naomi en Jeroen waren het snelste.
2: Jazeker.
0: Goedemorgen. Naomi, Jeroen, what's poppin'?
2: Good morning.
0: Good morning. Ja, goed. Ja, het antwoord wisten jullie toch? Het antwoord is...
2: Roxy Dekker.
0: Roxy Dekker! Jazeker. We gaan beginnen met Naomi.
3: Yes.
0: Ben je ready?
3: Zeker, ja.
0: Oké.
3: Go! Een groot vakantiepark in Parijs. Voor kinderen.
0: Euro Disney, Disneyland.
3: Ja. Je gaat naar buiten, het regent. Wat pak je?
0: Paraplu.
3: Een droogpauw. Ja. Wijn met sparkle. Geef je een
0: gek al, maar... Fuck, ik drink die champagne.
3: Ja. Phoenix Award. Was geen festival, geen feestje, maar een...
0: Award? Wat zei ze?
3: Nee,
1: ze zei iets van...
0: Phoenix
1: Award, geen festival, maar... Een, ze wilde naar evenement toewerken uiteindelijk. Is ook wel heel moeilijk uit te leggen, hoor. Maar heel goed gedaan, Naomi. Je hebt 3 punten gescoord, geen strafpunten. Dus we blijven op 3.
0: Ja.
1: Nou, Jeroen?
2: Ja, spannend.
0: Ready.
2: Ik ga het best doen.
0: Okay.
1: You got this.
0: Go.
2: Geze rapper heeft een hit met Zaza.
0: Frenna.
2: Yes. Als je naar de bios gaat, wat eet je dan?
0: Popcorn.
2: Als je bij de douane bent, wat moet je laten zien?
0: Paspoort.
2: Deze vis zwemt in de zee en hij heet Flipper.
0: Dolfijn.
2: Juist. De laatste weet ik niet wat ik daarmee moet doen.
1: Is ook een hele moeilijke. Hij had ook nog skincare als woord. Is ook wel een hele lastige. Maar ja, hij hoefde eigenlijk alleen maar de tijd nog verder uit te zitten. Want Jeroen had er 4. Dus Jeroen gaat morgen naar... Is morgen al de finale?
0: Ja.
1: Wauw, het was al vrijdag. Oh, wauw. Hey.

0: bezig. Morgen ga je voor de beker. De Champions League beker. De enige beker die we hebben. Nog beter dan de FIFA beker. Trust me. Deze wil je hebben. Morgen dus. Als je wint. Dan is het van jou.
1: Cool. Nou, okay, top. Nou, tot morgen.
2: Tot morgen.

0: so amazing. You done knows what we do, right? Straks Robert Blokland met hete filmnieuws. Welke film moet je bekijken in de bioscoop? Daar straks meer over het weer is wat het is. Hè. Het is 19 tot 24 graden vandaag. Irma van NOS op 3, good morning.
1: Ja, goedemorgen. Er is in Frankrijk weer een bosbrand uitgebroken. In de buurt van Bordeaux dit keer. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In het westen en zuidwesten van Frankrijk blijft er de hele week een verhoogd risico op natuurbranden. En 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm waar tienduizenden Nederlanders last van hebben. Bij die ziekte krijg je eerst een beetje buikpijn, maar uiteindelijk leidt het tot diarree, afvallen, een ijzergebrek en vermoeidheid. Het begint meestal tussen je 15e en 35e. En onderzoekers willen de ziekte nu stoppen voordat mensen klachten krijgen.
2: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden 1500 mensen gezocht die willen meedoen. En als je vandaag langs de Euromast komt, dan kan je wel eens de Rotterdamse burgemeester zien afdalen. Burgemeester Carola Schouten beloofde bij de gemeenteraadsverkiezingen dat ze ging afzeilen van de Euromast als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Nou, en dat bleek het geval. En dus mag Schouten haar enorme hoogtevrees op de proef gaan stellen. Maar...
3: dat doe ik met liefde, want het is belangrijker dat we zoveel de opkomst echt hoger zouden krijgen ook dan 4 jaar geleden. En ik hoorde ook nog overigens dat premier...
4: Rob Jetten, hè?
3: Ja, premier. Premier Rob Jetten, dat hij ook inderdaad meegaat. Dus hij is van harte welkom in Rotterdam.
4: Kijk er naar uit.
3: Zeker.
1: Ja, premier Jetten zou er dus ook bij zijn, maar die heeft blijkbaar een goede smoes gevonden. Zijn agenda laat het vandaag niet toe, maar hij gaat op een later moment alsnog afzeilen van de Euromast, zegt hij.
0: Fernando. Onze agenda laat het wel toe om lekkere muziek voor je te draaien. Dit is Punta.

0: Jonah Frezen met Panna, Panna, Panna, Panna. Je weet hoe laat het is, hè? Tijd voor filmnieuws, want het is donderdag. Roberto Milano, Roberto Milano!
1: De enige echte!
2: Goedemorgen, vrienden!
0: Goedemorgen! Ja, man.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waar moeten we voor naar de bioscoop gaan? Wat is die film?
2: Nou ja, in elk geval de Odyssey, want die draait nog steeds en die gaat door het dak wereldwijd. Echt iedereen wil die film zien. En volgende week krijgen we ook Spider-Man erbij, dus dan kan je zeg maar 5 uur lang Tom Holland en Zendaya zien als je allebei de films achter elkaar gaat kijken. Dus er komt niet heel veel uit deze week, maar wel een hele toffe horrorfilm en die is Hokum. En het is een beetje een variant op The Shining van Stephen King. The Shining is dat wereldberoemde boek met Jack Nicholson als schrijver in een afgelegen hotel die helemaal gek wordt. Met die scène met die bel en dan roept hij, here's Johnny! En nou ja, dat is een thema wat wat vaker wordt verfilmd. En nu ook met Adam Scott, dat is die hele leuke acteur uit Severance. En hij speelt ook een schrijver die op zoek is naar inspiratie. Hij gaat naar Ierland dit keer, naar een afgelegen hotel in de bergen. Ook weer, alleen dan ja, zonder sneeuw uiteraard, want het is Ierland. Mensen waarschuwen hem van, doe dat nou niet, want er is hier een heks die vroeger gestorven is en die iedereen geterroriseerd heeft. En die leeft nog in dat gebouw. En hij denkt van, nou, ik geloof daar niet in. Ik heb niks met bovennatuurlijke mythen. En ik ga het toch proberen. En dat is natuurlijk nooit slim in dit soort films. Dus hij wordt belaagd door die heks en komt op een gegeven moment dat hotel niet meer uit. En dat is een hele enge film die vooral, dankzij simpele effecten, toch een enorme spanning weet op te bouwen. Als je echt houdt van spookhuisfilms, is dit een hele mooie nieuwe klassieker in het genre.
0: Oké, wat voor cijfer?
2: Oh, je vindt het nu wel eng, Donna.
1: Ja, ik word er helemaal. Ik ging al helemaal om me heen kijken ook of ik niemand voorbij zag lopen. Ik kan hier echt niet tegen.
2: Nou, dan moet je. Die heks is ook dood. Op een gegeven moment zie je die heks, want die bestaat natuurlijk wel. En dat is zo'n eng beeld. Ik heb daar nachtmerries van gehad. De nacht dat ik de film gezien heb. Dat is echt doodeng.
1: Nou, geef maar een cijfer in plaats van meer uitleg, want ik vind het nu al eng.
2: En hij heeft hele enge tanden en van die hele holle ogen. En nou ja, een 7,5. Een vette 7,5. Voor mensen die ervan houden. Ja, zeker.
0: Oké, staat genoteerd. 7,5. Helemaal top. Amigos, tot volgende week.
2: Tot volgende week en dan gaan we lekker Spider-Man doen. Yay!

0: Drake, Lil Baby, Girls Want Girls.
1: Are you ready?
2: Yeah!
0: I'm ready. You ready, ready?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste.

0: top of fashion. Kim gas net Kardashian, ik heb die spullen in station. Denk alleen aan papier, ze kan mij niet impressen.
1: Hey, nieuwe dingen toch, zoetigheid voor je oren. Wil je nieuwe tracks checken en ontdekken? Check en volg dan die playlist Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Ontdek de hits van morgen vandaag. Tunes van Equals, THC, LeBlanco, Rick Ross. Genoeg om op te noemen, maar Franglish. Ga checken, man. Ja, toch?
2: Yo, het is your boy Bilal Wahib. Je weet dat je luistert naar de frisste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch. Ruh!

0: Buju Banton. Wil je nog meer van deze tunes? Ik heb ze gepropt en gestopt in die ene playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Irma van NOS op 3. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Goedemorgen. De dierenbescherming wordt overspoeld met kittens. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roep Ram. Bij Roep

0: altijd goed.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
0: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
1: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
3: KM Italië met nu meteen slaan. Paraat met de actualiteit, Irma van NOS op 3. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. In de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet in. Die maatregel komt na jaren van grote overlast door mensen van buiten de wijk.
5: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
6: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
4: Volgens experts is zo'n verbod bijzonder, want het is voor zover bekend de eerste keer dat er voor een hele wijk in Nederland een gebiedsverbod geldt. En door het overbelaste stroomnet en extreem weer komen ook stroomstoringen steeds vaker voor. Het gebeurde ook gistermiddag in een deel van Eindhoven. Daardoor kwam het dagelijkse leven grotendeels stil te liggen. Zo was het ineens donker in een kledingwinkel.
7: Nee, ik kan het niet zo goed zien, maar we zien genoeg. En als we het beter willen zien, gaan we gewoon naar buiten.
8: En betalen?
9: Dat is het lastige. Contant. Kan, maar een tikkie sturen kan dus ook.
10: Ik weet ook niet hoe de diepvries ontdooit. Wat er dadelijk, ja, dat kan ik denk weggooien gelijk.
11: Niks doet het.
8: En daar baalt u van?
11: Ja, behoorlijk.
8: En wat mist u het meest?
11: De radio.
4: En het is druk bij de dierenbescherming. Er worden de laatste tijd veel jonge kleine katjes bij hen gedumpt. Veel opvangplekken kunnen geen kittens meer kwijt, zeggen ze bij Hart van Nederland.
12: Er zijn nu al 400 kittens meer binnengekomen dan vorig jaar. Mensen die ze ook zomaar achterlaten. Ik maak me wel zorgen over hoe mensen soms met dieren omgaan.
4: Soms worden er ook kittens naar het asiel gebracht die last hebben van schimmels. En omdat die kleine katjes veel verzorging nodig hebben, worden ze vaak doorgestuurd naar gastgezinnen. Maar ook daar is het goed zoeken naar een opvangplek. En het weer, het is bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in Friesland tot 24 in Limburg.
13: Festival FOMO.
14: Hell no.
13: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
14: Oh my god.
13: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
15: Fernando.
3: Good vibes only, baby. KM, Ida.

0: wakker, wakker worden.
1: Hey.
0: Kiepe haren, kiepe banger, baby. Ben jij tijdens de middelbare school op wel eens samengezet tijdens een groepsproject met iemand die je echt niet mag? Donald heeft wel eens een keer meegemaakt dat je met iemand zit en die denkt...
1: Ja, dan ben je al uitgetuned van heel die opdracht voordat die opdracht begint. Je hoort die namencombinatie en je denkt, ah, nee.
0: Och. En dan denk je, waarom hebben we het hierover? Dat is namelijk een van de conflicten die zich afspeelt in de nieuwe film Police. Twee Turkse agenten die gaan samen op missie om een hacker te pakken. En onderweg gebeurt er van alles. Maar je begrijpt wel, bij zo'n film hoort er een hele vette trailer.
2: Ik zoek een topagent. Ken, ik heb voor jou een partner.
3: Echt waar?
4: Jullie Turken kennen elkaar allemaal?
5: Is mijn eerste missie, lad.
0: Een hele bekende stem hoor je daar. Vriend van de show, mijn broeder van een andere moeder. Superstar, een van de beste en grootste comedians van Nederland. Ik zeg het niet zomaar, het is een feit. Najib Amali!
6: Oh, wat een aankondiging. Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, mijn broeder. Je speelt hoofdagent.
6: Ja, ik ben gepromoveerd. Ik heb agent gespeeld. En nu ben ik hoofdagent.
0: Maar waarom past deze rol bij jou? Want jij kan eigenlijk alles spelen. De laatste film, volgens mij de Tata's, was je alles in die film. Je was ook detective.
6: Ja, ik zag jou ook daar, hè?
0: Ja, wat een rol zo.
6: Ja, vriend. Ja. Jij bent ook superstar.
0: Moving up in the business.
1: Wacht even.
0: Ik hoor allemaal dingen op de achtergrond.
1: Ja,
0: dat is niet met een jeep, dames en heren.
6: Dat is bij jou toch? Dat is bij jullie toch?
0: Dat is bij de NOS.
1: Dat gebeurde even iets bij de NOS.
0: Dat was Irma, iets op de achtergrond. Maar het regent wel laat.
1: Ik dacht, nu gaat hij schiet ook al in een soort rol. Dit is een nieuwe comedy act of zo.
6: Nee, hoor. Ik zit heel stilletjes in de kamer, speciaal voor jullie.
1: Het was
6: een bescheiden rol hoor. Ik bedoel, het is een klein rolletje. Het was één draaidag. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. En ik speel dan dus die hoofdagent die twee agenten bij elkaar zet. En het leuke was om met Murder te werken, met Senan.
0: Ja.
6: Want de rest heb ik nooit gezien. Dat is gek, hè? Dan zit je in een hele film, maar dan zie je maar twee acteurs. Maar ondertussen plakken ze en knippen ze alsof je de hele film aanwezig bent geweest.
0: En bij de première zegt ze, hallo, wat een fijn samenwerken.
6: Ik had die Duitse actrice, heb ik nooit... Ik doe alsof ik met haar praat, maar ik heb haar nooit aan de lijn gehad in het echt. Dus op de première ontmoet ik de rest van de crew. Ja.
1: Kan je iets meer vertellen inderdaad over die rol? Want we weten nu waarom die goed bij je past en dat het leuk was met Murder bijvoorbeeld op set. Maar ja, waar gaan we eigenlijk naar kijken? Wat voor soort rol is het?
6: Nou, het is een soort van best wel serieuze rol. Het is niet echt een comedy-rol die ik heb. Dat doen die jongens. Maar ik moet ze op pad sturen. Maar er klopt iets niet aan deze agent. Dus ik kan niet alles verraden, maar er klopt iets niet aan deze agent. Hij stuurt ze dus op missie, maar ondertussen.
1: Oh.
6: Snap je?
1: Ik begin hem te snappen, inderdaad.
6: Ja, oké. Ja, ik kan het niet verraden, want weet je wel, dan vertel ik de clue. Maar er klopt iets niet aan deze agent. Het is niet een agent waarvan je denkt van, dat is een goede agent. Ja. Nou, daarna geef ik al te veel weg.
0: Oké, er is iets aan de hand met die agent.
6: Op het einde ga ik dood. Oh shit, heb ik al verraden. Nee, ik ga niet dood. Nee.
1: Shit man, in de hoeveelste minuut?
6: Nee.
1: En je hebt natuurlijk ook heel veel rollen gehad in Nederlandse films.
6: Ja.
1: Waarom dacht je bij deze van, ik zeg ja?
6: Ja, geld. Echt puur geld. Het was gewoon...
1: Inflatie raakt ons allemaal, Najib. Het is voor iedereen moeilijk.
6: Nee, maar in Nederlandse film, daar verdien je echt... Het is echt heel slecht. Nee, ik was gevraagd door Senan. En hij heeft een aantal films gemaakt. En we waren ook bezig om samen nog iets op te zetten. En toen kwam dit voorbij. En toen dacht ik, waarom niet? Het was één draaidag. Dus, en er bestaan geen kleine rollen, zeggen ze altijd. Dus ik voel me nooit echt te min om een klein rolletje te doen of iets in te spreken of één zinnetje. Ik doe dit met liefde. Ja, en het is leuk om te doen en dan zie je het zo ineens op het grote doek. Echt? Ik was daar wel heel erg, ik was daar 103 kilo.
0: Dus
6: daar schrok ik wel even van.
0: Okay.
6: Ja, mijn buik die kwam zeg maar zo over mijn broek heen.
0: Ja, dat is mijn leven nu.
6: Dat is nu niet meer, hè?
0: Ja,
6: dat is nu niet meer. Maar
0: nu heb je een 8-pack.
6: Ja, nee, maar dan kijk je zo naar jezelf op het grote doek. Denk je, zo, er zitten twee agenten in dat pak, snap je?
1: Of die dubbelrol, toch een grotere rol.
0: Die dubbelrol, ik heb een dubbelrol, dubbelagent.
1: De Jeep dacht als de kleine rol is.
6: Ik niet, hoor.
1: Hij had zijn teen niet.
0: Nee, man, bro.
6: Nee, dat kon niet. niet.
0: We gaan hem checken. Hij draait vanaf deze week, vanaf vandaag in de bioscoop.
6: Ja.
0: Dus ga hem checken. We volgen jou, we houden jou goed in de gaten. Want jij bent altijd stiekem met dingen bezig. En jouw film komt er ook
6: uit. Ja, hou me goed in de gaten. Want ik kom heel graag weer een keertje vertellen over mijn volgende project. Die komt in december uit. Dat is mijn eigen film, die heet Skeer.
0: Ja, dat weten we. En jij bent alles behalve Skeer, broer. Komt goed.
6: Ja, dat is waar. Maar nu gaan we naar Polis.
0: Ik hou van jou, bro. Dankjewel.
6: Ik ook voor jullie.
0: Lobby.
6: Dankjewel.
0: Hola. Oké, bye.

0: op bij North Sea Jazz. En een dag later zat hij voor een mysterieus, geheimzinnig mini-concert voor een aantal fans op te treden. En binnenkort kan je terugzien bij Omroep Zwart. Ik was erbij. Ik heb het een en ander voor je vastgelegd en gefilmd. Mocht je wat beelden willen zien, check dan mijn Instagram. Fernando Halman op Instagram. Voor het beelden van Burna Boy. En over burning gesproken, ik heb iets anders voor je. Want een Amerikaanse vrouw heeft namelijk de McDonald's aangeklaagd. Niet omdat de wc's vies waren. Soms zijn ze ook. Maar over dat er een dier in het eten zat. Wel eens verhalen gehoord. Maar ze heeft namelijk letsel opgelopen. Ik lag aan die tijd, maar dit is wel heftig. Ze heeft namelijk brandwonden opgelopen in haar mond. Dan denk je, hè, wat is gebeurd daar? Nou, haar tong is niet zo goed aan toe, want het kwam door het eten van wat frietjes.
1: Ja, van de frietjes dus. Dus die vrouw die beweert dat de friet oververhit was. En dus uiteindelijk niet geschikt om te eten. Dus ja, je snapt al, we zeiden het al, maar dit is natuurlijk in Amerika. Want in Nederland krijg je misschien alleen een soort extra servetje als je met zoiets komt. En voor de rest krijg je helemaal precies niks. Maar door dit incident klaagt ze dus nu wel McDonald's aan en vraagt ze een schadevergoeding. Want het personeel had volgens haar beter op moeten letten.
0: Ah.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat ze zou krijgen. Maar heb jij eigenlijk wel eens geklaagd, bijvoorbeeld Nando, bij een restaurant of zo? Of... zo, gezondheid.
0: Nou, ik heb wel een keer gezegd dat ik het eten niet lekker vond. Omdat ik daar regelmatig kwam.
1: Ja.
0: Ik zei, dit en dit smaakt anders. Zeg maar, het vlees is minder goed gebakken als normaal. Dit heeft een... En toen zeiden ze, ja, je hebt gelijk. Want we hebben nu sinds 2 weken hebben een andere kok in de keuken. En jij bent een van de eerste die het opviel. Zeg, ja, ik kan niet koken, maar ik kan heel goed, zeg maar, proeven. Dus ik proef ook gelijk ook bij een van mijn favoriete appeltaartplekken. Ik proefde gewoon dat het... De appeltaart een andere textuur had. Toen zei ik van, het klopt gewoon niet. Er is iets wat... Gisteren bij mijn vriendin ook maakten ze chili con carne. Ik kon merken dat ze een ander soort vlees had gebruikt. Ik proef het gewoon.
1: Maar kreeg je dan iets daarvoor? Ik bedoel, ja, als je het niet lekker vindt, heb je gewoon pech, toch?
0: Daar krijg je gewoon een klap op mijn hoofd van, nou, je eet gewoon wat de pot schaft, maar in een restaurant. Dan krijg je dan gewoon van het huis. Krijg je gewoon gratis.
1: Echt?
0: Ja, ja.
1: Dat heb ik nog nooit meegemaakt, hoor. Dus het dan gaat.
0: Dan gaan we samen uit eten, dan gaan we het laten lukken. Nee, maar dat is als je een vaste klant hebt. Vaste klant.
1: Ja, oké, een vaste klant. Ja, oké.
0: En dan vinden mensen het ook fijn als jij het ook naar je zin hebt. Want zeg maar, ik ben iemand, ik draag ook uit waar ik graag kom. Dus als ik bijvoorbeeld ergens lekker eet, dan promote ik soms plekken.
1: Ja, oké. Maar even voor de normale man, als hij gewoon uit eten gaat en hij vindt het niet lekker, krijgt hij het meestal niet terug, hoor, het geld. In Nederland krijg je het vaak echt niet terug.
0: Nee, in Nederland krijg je niks terug. Maar dit is gewoon ook omdat je een vaste klant bent. En gewoon, ja. Maar ik vond het heel lief voor van die mensen ook. Dus,
1: tuurlijk.
0: Maar ik ben wel iemand als het niet... Heb jij het wel eens gehad dat je dan iets...
1: Ja, ik klaag meestal niet, man. Ik heb zelfs als ik een haar zie zitten, denk ik, ja, laat maar.
0: Nee, haar heb je een probleem.
1: Nee, ik eet het gewoon.
0: Nee, wat?
1: Ja, kijk,
0: haar in je eten, je eet gewoon?
1: Luister.
0: Ik weet niet waar het haar vandaan komt.
1: Ik leg die haar wel even aan de zijkant.
0: Nee,
1: maar ik heb geen zin om over te gaan klagen. Ja, dat duurt te lang. Ik heb honger. Ik heb geen zin.
0: Je hebt honger als er één haar in zit. Dat is de haar dat je ziet. Dat betekent, er is geen... Let op, hè. Het is letterlijk. Ja. Er is geen haar op mijn hoofd. Letterlijk. Die freaking het eten gaat eten met haar erin.
1: Ik heb geen tijd. Ik heb gewoon trek. Dan moet ik het weer terug gaan sturen.
0: Ga
1: ik moet
0: buren.
1: Weer een foto maken. Dan moet ik weer naar de buren. Ik heb er allemaal geen zin in.
0: Nee.
1: Dus ja, luister nou. In het leven moet je soms gewoon delusional zijn. Dus ik doe alsof ik die haar niet heb gezien. Ik leg die haar naar de zijkant. Ik doe die haar in een servetje. Ik eet het eten op. Het smaakt hetzelfde. Er is niks aan de hand. Ik leef nog steeds. Klaar.
2: New music. Nieuw op Buddies.
3: Kat Neuf featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
2: Funny.

0: nooit goed. Ja, man. We gaan een mooie minuut spelen. Wat gaan we weggeven, Donna?
1: We gaan weggeven tickets voor zomercarnaval.
0: Ai.
1: Gezellig, hè? Leuk, al die tickets weggeven. Leuk, man.
0: Heerlijk. Vond ik leuk, man, om vroeger om te presenteren, man.
1: Goal single. Je had een leuk uitzicht.
0: Ja, was leuk. Was leuk om te doen, al die jaren. Ik weet niet wie het nu doet, maar het was wel tof.
1: Die heeft er vast ook heel veel plezier in.
0: Sowieso, shout out aan iedereen die het nu doet. De mooie minuut, de kwalificatievraag. In welke Italiaanse stad staat het Colosseum? In welke Italiaanse stad staat het Colosseum? Ciao bello, malello, malello. Precies.
2: Ja, ik wist het eerst niet en ik was dus al verliefd geworden. En toen kwam ik er via een vriendin achter, want die zei van ja, het klopt niet. Hij is nooit 7.

0: zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen hem van, Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: veel bewolking. Late zon 19 tot 24 graden. Jemar van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Erasmusbrug in Rotterdam is weer open voor verkeer. De brug was gisteren de hele dag gesloten nadat twee trams tegen elkaar waren gebotst. Die trams zijn nu weggehaald en er rijden dus weer auto's en trams. En bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, waarvan één iemand zwaar gewond. Hoe het met diegene gaat of hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En in Italië kunnen moeders en kinderen van maffiafamilies uit het criminele leven stappen als ze dat willen. Daarvoor heeft het parlement deze maand een wet aangenomen, zegt correspondent Angelo van Schijk.
2: Ze krijgen een nieuwe identiteit, kunnen verhuizen naar een andere stad of krijgen simpelweg ook psychologische begeleiding en ook economische begeleiding om een ander leven op te bouwen.
1: Soms komen kinderen al op hun 14e of 15e in aanraking met justitie. Ze worden ingeschakeld door hun vader of oom om criminele klusjes op te knappen en om zo alvast aan dat leven te wennen. Italië wil met deze nieuwe aanpak die keten doorbreken. En het Amsterdamse Kwaku-festival stopt volgend jaar, in de huidige vorm tenminste. Komt volgens de organisatie onder andere door de stijgende kosten en de strenge vergunningsregels van de gemeente. Kwaku ontstond ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi, speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Maar het groeide uit tot een groot multicultureel evenement.
3: Voor de sfeer, gezelligheid, je ontmoet mensen die je jaren niet ontmoet hebben.
4: Nou, het toernooi zegt me niets. Ik kom enkel voor het eten.
5: Als ik thuis een beetje verveel, kom ik hier om mensen kijken en lekker eten, drinken, mensen zien, heel Europa. Komen ze allemaal hier.
1: Nou, de laatste festivaldag van Kwaku is deze zomer op 2 augustus. Of het festival daarna helemaal verdwijnt of terugkomt in een andere vorm is nog niet duidelijk.
0: Fernando. Wat wel duidelijk en zeker is, zometeen spelen wij de moord.

0: We're all gonna make it a very good morning. Zometeen Iris Star met Tornado. Dat is een tornado, gaat Larissa er doorheen. Want Larissa, die zegt dat ze morgen niet gaat slopen. Good morning.
1: Morgen.
0: Goedemorgen. Wat doe je? Wat spook je uit?
1: Ik werk in het groen bij Ergon.
2: Ja, ze is aan het werk, Nando. Dus ze wil ook even snel gewoon die moordende menu doen. Dus stel die vrouw niet te veel vragen.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: In welke Italiaanse stad staat het Colosseum?
1: Rome.
0: Ah, precies. Welke artiest bracht de hit One Dance uit?
1: Ik ken hem, maar ik kan even niet op, kan er niet opkomen, nee.
0: Oké, okay, maar welk frisdrank helpt tegen misselijkheid?
1: Nog één keer?
0: Welk frisdrank helpt tegen misselijkheid?
1: Cola.
0: Ja! Van welk Nederlandse artiest is het nummer Coca Body?
1: Welke Nederlandse artiest Coca Party?
0: Coca Body.
1: Volgens mij was Broederliefde?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, nee. Hoeveel is 33 keer 3?
1: 33 keer 3?
0: Ja.
1: 9.
0: 9?
1: Nee.
0: Nee.
1: Laat maar.
0: Nee, maar nee. Bij welk sport is de bal niet uit als je hem over de lijn speelt naar de service? Nou, dat is een kutvraag voor deze.
2: Nou, dan nou.
0: Ik ga ja, dat is lastig. Ik ga ze niet raden.
2: Oké, okay, doe dat.
0: Ja, een dier geeft melk.
1: Nee.
0: Nee, maar dan gaan ze nooit raden.
2: Nou, heb een beetje vertrouwen in Larissa, joh.
0: Ik heb vertrouwen in haar, maar dat is lastig. Moest ze te lang nadenken.
2: Nee, maar je intonatie was gewoon niet goed.
0: Oh,
2: bij welke sport is de bal niet uit als je hem over de lijn speelt na de service?
0: Oké, okay, goede intonatie. We gaan haar vragen. Wat is het antwoord?
1: Is dat, weet je sport? Baseball?
0: Zie je? Precies. Intonatie helpt ook niet. Ja, maar ja. Ja, het is gewoon. Het is gewoon lastig.
2: Hoeveel heeft ze er goed, is de echte vraag.
0: Ja.
1: Ik denk een stuk of 4.
0: Ja, denk ik.
1: Serieus.

0: Kijk, je bent wel positief,
1: het
0: weet je.
1: Het kan dat ze de vier goed heeft. Wat de computer zegt. De computer zegt, Larissa. Ja, ik weet het. Wat is dat?
2: Ja?
1: Ja, twee.
0: Je hebt twee goed.
2: Nee. Hey, joh, maakt niet uit.
0: Maakt niet uit. Je hebt het hartstikke goed gedaan, joh.
1: Ja, joh.
2: Nee, dat klopt. Dat komt wel goed. De ene keer heb je gelukt, de andere keer niet.
1: Snap je wat ik bedoel? Zo zit het leven in elkaar. Dank je wel.
2: Hey, geen probleem.
1: Shout-out aan jou, man. Lobby. En met de juiste intonatie. 0909-38-38.
0: Ja, ik zou misschien helpt dat. Als je even... Nee. Jawel, je moet die zins opbouwen.
1: Maar soms kan je zien dat het gewoon te lastig is om te raden.
0: Nou, laat even kijken wat iemand anders zegt.
1: Oké, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
1: Hey, vertel.
3: Drake. De antwoord op je vraag is... Three Things One Dance. Drake.
1: Ja, doe maar dat dansje.

0: Ja toch, lekker bezig. Dat weet ik, goed. Van welke Nederlandse artiest is nummer Coca Body? Frenna. Noem het 33x3, 99. Bij welk sport is de bal niet uit als je hem over de lijn speelt na de service? Padel.
1: Goeie intonatie, Nando.
0: Padel. Had je niet geweten? Padel?
2: Nee, wel die 99.
0: Zie je?
1: Er zijn echt wel mensen die padel spelen, hoor.
0: Ja, maar niet iemand die... Welk sport is de bal niet uit als je op de lijn
1: speelt? Als je dat speelt, dan weet je dat. Ja, maar...
0: niet iedereen padelt.
1: Nee, dat is duidelijk. Ja. Ik ook niet. Maar ja, er is vast wel iemand die het weet, Nando.
0: 100%.
1: Je moet een beetje vertrouwen hebben in de mensheid.
0: Ja, degene die de vraag heeft bedacht, weet het antwoord. Maar...
1: Snap je?
0: Hey. Nee, maar het is... Ja, toch? Welk dier geeft melk? Een koe.
1: Verder zijn we niet gekomen.
0: Nee.
1: Dus gefeliciteerd, ga naar zomercarnaval.
0: Hey. Veel plezier. Good vibes. Iris Star. Tornado.

0: better. Better. Keep it hot and keep it banging, baby.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste releases. You ready? Let's get it.

0: Good vibes in the morning. Check en volg die playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify.
1: Nando Champions League.
0: KM, blijf rustig. Ajax.

0: Prachtig! Irma, good morning. Wat heb je voor ons?
1: Ja, goedemorgen. Hoe zou jij je ultieme voetbaldreamteam samenstellen? Nou, fans over de hele wereld hebben die vraag beantwoord. En de uitkomst hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Trek in iets echt lekkers? Ga naar Roepram bij

0: goed. TheorieToppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonicsAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phoenix Afro. Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Phoenix. In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Rise and shine, zometeen Miguel Cadel met de Get Started Mix. Maar eerst Irma van NOS op 3 met het nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het is gordroog in Nederland. En ook in de rest van Europa. En dat heeft alles te maken met klimaatverandering, zeggen onderzoekers in een nieuw rapport. Job is onderzoeker bij het KNMI en hij werkte daar ook aan mee. Hij legt uit waarom het zo droog is.
5: Wereldwijd warmt de aarde op. Europa is een continent wat nog wat sneller opwarmt dan wereldwijd gemiddeld. Maar ja, hogere temperaturen leiden simpelweg tot meer verdamping. Dus als je eigenlijk een beetje hetzelfde weertype nu hebt als vroeger in de zomer, ja, dan zie je toch dat er bij dezelfde omstandigheden al meer water verdampt.
4: En daardoor droogt de bodem sneller uit. Door de droogte staan rivieren als de Rijn en de Donau extreem laag en staan sommige poelen in Nederlandse natuurgebieden zelfs helemaal droog. En de man die vastzat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdagavond werd vlakbij het terrein van de Vierdaagse Feesten een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten. De politie heeft nog niemand anders opgepakt. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens het bedrijf bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen. En dan nog één keertje over het WK voetbal. Fans wereldwijd hebben hun dreamteam gekozen. En daarin zitten natuurlijk Messi, Mbappé en Haaland. Maar ook een verrassende naam. Onbekend voor het WK en nu wereldberoemd. De doelman van Kaapverdië, Fosinha. Hij kreeg bijna 40% van de stemmen. Fosinha wist met Kaapverdië, dat debuteerde op het WK, verrassend de tweede ronde te halen. Mede door zijn reddingen. En er zitten trouwens geen spelers uit het Nederlands elftal in het dreamteam. En het weer, het is bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in Friesland tot 24 in Limburg.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check vanx.nl of de NPO Luister-app.

Yeah. Ben ik niet met je, ja girl, ik mis je echt, geloof me. Yeah. Gifts on the regular, liebie net Christmas. Yeah. Girl, wat heb je nodig? Ik stuur money for your business. Ja, we slapen samen, maar we liggen op het distance. Dus zeg ik wil je love en daarom doe die shit niks.

0: Zometeen Kevin featuring Roxy Dekker. Je hebt mij. Nou, qua weer, wat heb ik voor je? Nou, een beetje bewolkt, een beetje zon later. 19 tot 24 graden. Daar staat Irma van het nieuws, NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over zorgstages in het mbo. Die zijn verplicht binnen de zorgopleidingen, maar ze zien steeds vaker nepzorgbedrijven. Studenten die doen alsof ze daar stage lopen.
2: Maar komen helemaal niet op die stage, maar krijgen wel een afgetekende stagekaart. En kunnen op basis daarvan dan hun diploma halen. Op het moment dat docenten daar op bezoek gaan, ja, dan worden dingen in de scène gezet. En dan heeft een docent zoiets van, ja, dit klopt niet. Dit is helemaal geen zorgbedrijf. Ik zie helemaal geen persoonlijke spullen. Ik zie nauwelijks cliënten. Wat is hier aan de hand? Ja, dat zijn de zaken waar men tegenaan loopt.
1: Hoe vaak het precies voorkomt is nog niet duidelijk. De MBO-raad heeft een soort rechercheur aangesteld die dat gaat onderzoeken. En er komen tijdens de zomervakantie meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Een arts zegt tegen RTV Noord dat ze in anderhalve week al 8 kinderen hebben gezien, waarvan 4 op dezelfde dag. Ja, en dat komt niet omdat er meer barbecues aangaan. Het gaat juist vaak fout met hete thee of koffie, bijvoorbeeld door een wiebelig campingtafeltje. Maar ook hete glijbanen en kinderzitjes in auto's kunnen voor brandwonden zorgen. En het zal je maar overkomen. Je denkt een privévakantiehuis te hebben geboekt, maar vervolgens blijkt de eigenaar de hele tijd in de woonkamer verstopt te zitten. Nou, dat overkwam een vrouw in het Ierse Wexford. In de woonkamer van haar vakantiewoning stond een scheidingswand die uiteindelijk niet veel meer bleek te zijn dan een dun gipsplaatje. En toen haar partner na een paar dagen die wand iets wilde verschuiven, liet hij los. En daarachter bleek de eigenaar zich te hebben verstopt. De vrouw had het vakantiehuis geboekt via booking.com en die site doet inmiddels onderzoek naar de zaak. De woning is voorlopig in ieder geval niet meer beschikbaar.
0: Fernando. Wij stoppen niet in onze woning, want we zijn gewoon hier. Dit is Kevin en Roxy Dekker.

0: gebeurt er van alles. Maar je begrijpt wel, bij zo'n film hoort er een hele vette trailer.
1: Ik zoek een topagent. Ken, ik heb voor jou een partner.
2: Echt waar?
3: Jullie Turken kennen elkaar allemaal?
4: Ja, yeah, is mijn eerste missie, lad.
0: Een hele bekende stem hoor je daar. Vriend van de show, mijn broeder van een andere moeder. Superstar, een van de beste en grootste comedians van Nederland. Ik zeg het niet zomaar, het is een feit. Najib Amali!
5: Oh, wat een aankondiging. Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, mijn broeder. Je speelt hoofdagent.
5: Ja, ik ben gepromoveerd. Ik heb ooit agent gespeeld. En nu ben ik hoofdagent.
0: Maar waarom past deze rol bij? Want jij kan eigenlijk alles spelen. De laatste film, volgens mij de Tata's, was je alles in die film. Je was ook detective.
5: Ja, ik zag jou ook daar, hè?
0: Ja, wat een rol zou.
5: Ja, vriend. Ja. Jij bent ook superstar.
0: Move it up in the business.
6: Wacht even.
0: Ik hoor allemaal dingen op de achtergrond. Dat is niet met een jeep, dames en heren.
5: Dat is bij jou toch? Dat is bij jullie toch?
0: Dat is bij de NOS.
6: Oh, er gebeurde even iets bij de NOS.
0: Dat was Irma, iets op de achtergrond. Maar het regent wel laat.
6: Ik dacht, nu gaat hij schiet ook al in een soort rol. Hij gaat dit is een nieuwe comedy act of zo.
5: Nee, ik zit heel stilletjes in de kamer, speciaal voor jullie.
6: Het was
5: een bescheiden rol hoor. Ik bedoel, het is een klein rolletje. Het was één draaidag. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. En ik speel dan dus die hoofdagent die twee agenten bij elkaar zet. En het leuke was om met Murder te werken en met Zenan.
0: Ja.
5: Want de rest heb ik nooit gezien. Dat is gek, hè? Dan zit je in een hele film, maar dan zie je maar twee acteurs. Maar ondertussen plakken ze en knippen ze alsof je de hele film aanwezig bent geweest.
0: En bij de première zegt ze, hey, hallo, hey, was fijn samenwerken.
5: Ik had die Duitse actrice, heb ik nooit... Ik doe alsof ik met haar praat, maar ik heb haar nooit aan de lijn gehad in het echt. Dus op de première ontmoet ik de rest van de crew. Ja.
6: Kan je iets meer vertellen inderdaad over die rol? Want we weten nu waarom die goed bij je past en dat het leuk was met Murder bijvoorbeeld op set. Maar ja, waar gaan we eigenlijk naar kijken? Wat voor soort rol is het?
5: Nou, het is een soort van best wel serieuze rol. Het is niet echt een comedy rol die ik heb. Dat doen die jongens. Maar ik moet ze op pad sturen. Maar er klopt iets niet aan deze agent. Dus ik kan niet alles verraden, maar er klopt iets niet aan deze agent. Hij stuurt ze dus op missie. Maar ondertussen.
6: Oh.
5: Snap je?
6: Ik begin hem te snappen, inderdaad.
5: Ja, oké. Ik kan het niet verraden, want weet je wel, dan vertel ik de clue. Maar er klopt iets niet aan deze agent. Het is niet een agent waarvan je denkt van, dat is een goede agent. Ja. Nou, geef ik al te veel weg.
0: Oké, is iets aan handen.
5: Op het einde ga ik dood. Oh shit, heb ik al verraden. Nee, ik ga niet dood. Nee.
6: Shit man, in de hoeveelste minuut?
5: Nee,
6: je hebt natuurlijk ook heel veel rollen gehad in Nederlandse films. Ja. Waarom dacht je bij deze van, ik zeg ja.
5: Ja, geld. Echt puur geld. Het was gewoon...
6: Inflatie raakt ons allemaal, Najib. Het is voor iedereen moeilijk.
5: Nee, maar in Nederlandse film, daar verdien je echt... Het is echt heel slecht. Nee, ik was gevraagd door Zenan. En hij heeft een aantal films gemaakt. En we waren ook bezig om samen nog iets op te zetten. En toen kwam dit voorbij. En toen dacht ik, waarom niet? Het was één draaidag. Dus, en er bestaan geen kleine rollen, zeggen ze altijd. Dus ik voel me nooit echt te min om een klein rolletje te doen of iets in te spreken of één zinnetje. Ik doe dit met liefde. Ja, en het is leuk om te doen en dan zie je het zo ineens op het grote doek. Effect. Ik was daar wel heel erg, ik was daar 103 kilo. Dus daar schrok ik wel even van.
0: Okay.
5: Ja, mijn buik die kwam zeg maar zo over mijn broek heen.
0: Ja, dat is mijn leven
5: dat
0: nu.
5: Dat is nu niet meer, hè?
0: Ja,
5: dat is nu niet meer. Maar
0: je bent een 8-pack.
5: Nee, maar dan kijk je zo naar jezelf op het grote doek. Denk je, zo, er zitten twee agenten in dat pak, snap je?
6: Toch die dubbelrol, toch een grotere rol.
0: Die dubbelrol, ik heb een dubbelagent.
6: De Jeep dacht als de kleine rol is.
5: Ik haal het niet, hoor.
6: Hij had zijn teen niet.
0: Nee, maar bro.
5: Dat kon niet.
0: We gaan hem checken. Hij draait vanaf deze week, vanaf vandaag in de bioscoop.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
3: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow Wachty, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zometeen muziek van Henkie T. en Ira Star. Eerst het nieuws met Irma van NOS op 3. Hi Irma.
3: Goedemorgen. Bij nieuwe natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd. Een gebied van bijna 2000 hectare in de buurt van Bordeaux staat in brand. Honderden brandweermensen zijn bezig met blussen. Volgens de autoriteiten in departement Gironde zijn zo'n 12.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Ja, die waren op vakantie en die waren vakantie aan het vieren op een van de 6 campings in het gebied. En hier krijgt een van de campinggasten van de brandweer te horen dat hij snel moet vertrekken.
4: Vous prenez votre véhicule tout seul et vous évacuez le camping, d'accord? Vous êtes surpris là.
5: Ben oui, mais bon, s'il faut, il faut.
3: Wat moet, dat moet, zegt hij. En vanavond komen FC Twente en Ajax in actie. Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen de Hongaren van Ferencvaros. En Ajax speelt een voorronde voor een ticket voor de Conference League. Het Servische Vojvodina is de tegenstander van de Amsterdammers. De aap die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit zijn verblijf in Beekse Bergen, is terecht. Het 4-jarige mannetje werd gevonden in een vangkooi die was geplaatst als onderdeel van de zoekactie die al weken bezig was. Het dier bleef rustig en is meteen medisch onderzocht, zegt Beekse Bergen. De kuifmangabee is terug in het park en verblijft de komende 30 dagen in quarantaine. En daarna gaat hij naar een Duitse dierentuin. En als je vandaag langs de Euromast komt, kan je wel eens de Rotterdamse burgemeester zien afdalen. Burgemeester Carola Schouten beloofde bij de gemeenteraadsverkiezingen dat ze ging afzeilen van de Euromast als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. En dat bleek het geval. En dus mag Schouten haar enorme hoogtevrees op de proef gaan stellen. Maar...
6: Dat doe ik met liefde, want het is belangrijk dat we zoveel de opkomst echt hoger zouden krijgen ook dan 4 jaar geleden. En ik hoorde ook nog overigens dat premier...
7: Rob Jetten, hè?
6: Ja, premier. Premier Rob Jetten, dat hij ook inderdaad meegaat. Dus hij is van harte welkom in Rotterdam.
7: Kijk er naar uit.
6: Zeker.
3: Ja, premier Jetten zou er dus ook bij zijn, maar die heeft blijkbaar een goede smoes gevonden. Zijn agenda laat het vandaag niet toe, maar hij gaat op een later moment alsnog afzeilen van de Euromast, zegt hij. En het weer, het is bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in Friesland tot 24 in Limburg.
2: Dankjewel Irma, dit was het nieuws van NOS op 3.
8: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god!
8: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
2: Chanel. Ben jij al een beetje opgestart? Zometeen gaan we dat samen doen. Eerst muziek van Ira Star. Dit is Henkie T.

hier op Funix. En een hele goede morgen, Donna en Fernando. Hebben je ochtend met je gestart en Tante Chanel gaat je door de ochtend heen trekken. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Ja, je hoort het al, Quincy, die is lekker op vakantie. Dus Tante Chanel gaat lekker je werkdag met je starten naar die middag toe werken. En misschien herken jij dit ook, hè? Maar op die grauwe, grijze ochtenden zoals deze, ik start gewoon minder goed op. Het voelt een beetje alsof ik een zonnepaneel ben. En dat klopt eigenlijk ook. Het heeft dus iets te maken met vitamine D, maar ook met cortisol. Meestal schrikken mensen heel erg van dit woord, maar je hebt cortisol nodig om alert te zijn. En zodra zonlicht, echt puur zonlicht, je ogen hit, begint je lichaam het aan te maken. En ook serotonine maakt je lichaam dan aan, het gelukshormoon. En ja, het klopt dus, we zijn een soort zonnepaneel, want op deze grauwe, grijze dagen is de lichtintensiteit gewoon een stuk lager. Dus vandaag is het gewoon even een wat rustigere ochtend. Het mag allemaal iets langzamer dan normaal. Wees lief voor jezelf, want aan mij is dus de taak om jou een beetje wakker te maken. En iemand, een artiest die mij op dit soort ochtenden altijd wakker kan maken, is de man die zijn vrouw nooit kleren laat dragen, Kanye West.

0: Laugh Now, Cry Later met Lil Durk hier op Phonics. En je brein wakker maken kan hier bij Rewind tijdens de Morning Mashup. Die heb ik al voor je klaarstaan en ik heb een tipje van de sluier. Marokko.
1: In the Morning Mashup.

parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

Zeg het meteen, Katniff, Young Felix, Kleine John, hier op Phonix. In the morning. Morning. Mashup. Ja, twee tunes tot elkaar gemixt. Tot één. Tijdens de morning mashup kan jij raden om welke twee tunes het gaat. Dat kan je zometeen troppen in de Empleo luister-app. Maar. Het is heel belangrijk dat je dat zo snel mogelijk doet. Want ben jij de allereerste die het juiste antwoord doorstuurt? Dus de namen van de artiesten van beide tunes en de titel van beide tunes, dan krijg jij een heel leuk Phonix goodie pakket. Dus zet je radio even wat harder, zet je oren goed open, brein even aan. Oké, ready, hier komt-ie.

0: WhatsApp.
1: Ja, weet jij om welke twee tunes het gaat? Pak dan je NPO-luisterapp erbij en laat het me weten. Wie weet ben jij de allereerste met de goede antwoorden en dan win je dat Phonics Goodie-pakket.

0: Twee tunes die gemixt zijn in één tune. En alleen jij kan raden welke twee nummers je hoort.
1: In the morning.
2: Morning. Mashup.
0: Ja, er zijn al wat antwoorden binnengekomen in de NPO Luister-app, maar kloppen ze allemaal dat niet helemaal? Moniz die stuurt sowieso broederliefde met Jarcinho. En Ramon stuurt SBMG en Pook. Laten jij en ik nog één keer luisteren naar de Morning Mashup van vandaag.

Ja, om het wat makkelijker voor jou te maken, heb ik twee hints. Beide hints gaan over een ander nummer. Er zitten twee nummers in de Morning Mashup. Hint 1 is een stad in Marokko. En hint 2 is, hij is geen Burna Boy, maar hij trad wel op bij een Burna Boy concert. Herken jij beide tunes? Pak dan nu je NPO-luisterapp erbij en laat me weten welke je hoort.

Ja, Cor en Frenna hier op Phonics. In the morning. Morning. Mashup. Jij en ik spelen het spel dat je dagelijks met je grote vriend Quincy speelt. Vandaag even met Tante Chanel en ik heb weer twee heerlijke Phonics tracks bij elkaar gemixt. En aan jou was het om te raden welke tunes je hoorde. De persoon die het allereerste het goede antwoord in de NPO Luister-app stuurde, die won natuurlijk een leuke Phonics prijs. Er zijn een hele hoop dingen binnengekomen in de NPO Luister-app, maar laten we nog één keer luisteren naar de Morning Mashup van vandaag.

0: Up.
1: Ramon zei broederliefde. Die ging er gewoon vanuit dat beide van broederliefde waren. Tamim die stuurde Casablanca van Equals. En Kleine John samen niet alleen. En Jamma die stuurde Jonna Fraser, ik kan je niet laten. En Equals Casablanca, klopt dat?

Ja, Jamma, jij was de allereerste die het goede antwoord stuurde in de NPO Luister-app. En dat verdient natuurlijk een prijs. Jij krijgt een mooie Phonics goodie naar je huis opgestuurd. Hartstikke gefeliciteerd. En voor jou, ja, morgen staat er weer een nieuwe Morning Mashup voor je klaar. Maar ik kon het toch niet laten om deze te draaien. Equals Casablanca, geniet ervan.

ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: na de reclame. Rewind door je speakers met muziek van Bokke 8 en Rauw Alejandro. Maar eerst Irma, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ja, goedemorgen, met het zomerse weer worden er heel veel nieuwe spullen ingeslagen. En straks hoor je welke winkel daar flink van profiteert.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in

0: Winder Sing, Kali Boy en nog veel meer. Snowacht die, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
3: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Philatalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent.

0: om Cuba Libre. The tradition continues.
1: Zometeen muziek van Bokke 8 en Rauw Alejandro. Eerst het nieuws met Irma van NOS op 3. Hi Irma.
2: Goedemorgen. Een grote groep Nederlanders heeft nog steeds geldzorgen. Zo'n 5000 Nederlandse gezinnen kunnen hun energierekening niet betalen. Volgens het CBS is dat aantal in het afgelopen jaar niet gedaald. Huishoudens die geld tekort komen door de hoge energieprijzen hebben het zelfs nog lastiger dan een jaar geleden. Vaak wonen ze in huizen die slecht geïsoleerd zijn, waardoor de energierekening veel hoger uitvalt dan bij anderen. En de bestuurder van de tram die gisteren in Rotterdam op een andere tram botste, is weer uit het ziekenhuis. Het vervoersbedrijf van de tram hoopt hem vandaag of morgen te spreken. Zij proberen erachter te komen waarom het gisteren op de Erasmusbrug zo misging. 15 mensen raakten bij de botsing gewond, van wie 1 ernstig. En de Action profiteert van het hete zomerweer. De Nederlandse winkelketen verkocht de afgelopen maanden veel ventilatoren, strandhanddoeken, opblaaszwembaden en barbecues. En daardoor steeg de omzet in het afgelopen halfjaar met 14% tot 8,3 miljard euro. En er komt een einde aan het Kwakkoe-festival in Amsterdam. In ruim 50 jaar groeide het uit tot een van de grootste multiculturele festivals van Nederland, met eetkramen, sport, dans en muziek. Maar de organisatie krijgt het door alle regels financieel niet meer rond.
3: Nou ja, dat zijn de regels voor parkeerbeheer, handhaving, schoonmaak. Ja, noem het maar op. Alle regels die de gemeente je oplegt om een festival te organiseren. En dat geldt echt niet alleen voor ons hoor. Dat geldt voor alle andere festivals. Maar voor zo'n groot festival in zo'n buurt als Amsterdam Zuidoost, 4 weekenden lang, is dat ongelooflijk begrotelijk.
2: En ze willen de oplopende kosten niet doorberekenen aan de bezoekers. En daarom stopt het festival na dit jaar. Of het nog terugkomt in een andere vorm is nog niet duidelijk. En het weer, het is bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in Friesland tot 24 in Limburg.
1: Dankjewel Irma, dit was het nieuws van NOS op 3.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Zomercarnaval. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
1: Teruggeven aan de community. Wie doet dat? Je komt erachter naar Pongo van Russian en Rauw Alejandro. Dit is Uno op Bokke 8.

iets wat ik jou en mijn verantwoordelijkheid vind, is teruggeven aan onze community wanneer we succesvol zijn. En dit vind ik dus een perfect voorbeeld.

0: waar het allemaal begon. Phonix deed letterlijk voor het WK een serie die Het Pleintje Van heette. En in Amsterdam-Holendrecht is er een nieuw voetbalplein geopend. Het Adidasplein. In samenwerking met Daily Paper. Een merk dat ook echt zijn roots heeft in Amsterdam. En dit vond, ik zag het en ik dacht, wauw, dit is hoe het hoort. Teruggeven aan waar het voor jou allemaal begon. Om een beter leven te creëren voor de mensen die na je komen. Dus ik dacht, ik ga er ook even aan meedoen. Ik ga een artiest uit Holendrecht voor je draaien. En dit is Jay Koppig.
1: Met de klokje op de blok. Batman pull up, doe eens wat doe je moet dak. In de strap, die non potifici taf.
2: De mij rappen zijn op.

Zometeen dus een bakkie bizar. Zet je drankje alvast klaar, want ik weet zeker dat je dit verhaal geweldig gaat vinden. Net als deze tune. Dit is Party Next Door met For Certain.

0: Ja, het is 11:30 en dat kan maar één ding betekenen.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Ja, vandaag heb ik weer een bizar verhaal voor jou om straks thuis te delen. Of natuurlijk bij het koffiezetapparaat. Alleen de vraag voor jou, hoe loopt het bizarre verhaal af? Dat kan jij zo meteen laten doorsturen in de NPO Luister-app. Dus pak er maar alvast bij, zo kan je lekker snel meereageren. En terwijl je hem erbij pakt, neem even een slokje van je drankje, strek even je benen. Je bent natuurlijk super hard aan het werk. En vandaag neem ik je dan ook mee op vakantie naar het eiland Mykonos, samen met iemand die wij allemaal kennen, influencer Samuel Onua. Alleen ja, man is iets te veel van zijn vakantie aan het genieten, want hij is opgepakt voor iets. Ja, aan jou de vraag, waar is hij dan voor opgepakt? Is het antwoord A, hij liep naakt over straat? Is het antwoord B, hij bereed een standbeeld? Of is het toch antwoord C? Hij schreeuwde dat hij naar Pluto gaat. Laat het weten via de NPO Luister-app.

0: Is het antwoord A, hij liep naakt over straat? Antwoord B, hij bereed een standbeeld? Of antwoord C, hij schreeuwde dat hij naar Pluto gaat? Nou, we kregen een memo van onze grote vriendin Nanda.
1: Hey, tante Chanel. Ik denk dat het antwoord A is. Ik denk dat hij naakt over straat ging lopen voor zijn vlog. Om meer likes en volgers te krijgen in dit geval.
0: Nou, Dokla die zegt ook, het is sowieso A. Maar volgens mij is B ook een beetje waar. En Brigitte zegt, het is alle drie. Nou ja, het juiste antwoord is ook inderdaad. Alle antwoorden zijn juist. En nou wil ik wel even een kleine disclaimer geven. Malik stuurt het ook. Jullie zijn erg. Het is alle drie gebeurd. Maar hij is gedrogeerd. Hij deed het niet voor de lol of zo. Ruben Onua legt het uit op zijn Snapchat-verhaal. Nou, dat hebben we ook even erbij gehaald. En daarin schrijft Ruben in het kort. Hij kreeg uit het niets een acute psychose. Hij krijgt nu de juiste zorg. Nou ja, er gaan video's rond waarin het lijkt alsof hij in een psychose zit. Want hij was naakt een standbeeld aan het bereiden. En toen hij werd gearresteerd, schreeuwde hij dat hij naar Pluto ging. Ik heb hier even een kort fragmentje daarvan. Luister even goed mee, want het is van een afstand opgenomen.
2: Ga naar Pluto, broer. Water, 100 jaar. 300. Doe maar live in mijn anus.
0: Doe maar live in mijn anus. En kijk, weet je, de enige reden waarom ik hier comfortabel mee ben om hier een grap over te maken is, hij maakte ook de hele dag mensen belachelijk. Over je bent zo arm en je bent zo dit. Kijk, ik praat het delen van deze video niet goed. Ik weet ook niet of ik zou kunnen zeggen dat omdat hij mensen belachelijk maakt, dat dit delen en zijn privé en zijn psychose hier grappen om maken, dat dat oké is. Maar mensen waren hier ook niet van aan het genieten als hij niet een klootzak was. Dus ja, crazy, maar maandag staat er wel weer maandag. Nou, morgen staat er weer een vers bakkie bizar voor je klaar. Dit is 24 Hours, Stormzy en Odile op Phonics.

0: Juju. En ja, als het internationaal hier is als een trotse Haagenees, moet ik toch een beetje Moula B voor je draaien.
1: Felix!
2: Busy. Run it, bitch.

Money maken is verplicht voor mij. Maar ken je gekke kech, zo'n eeuw fix van mij. Fix een bitch, ben met neefjes. Nieuwe waggies, geen occasions. Geen Chinezen, heel veel Asian. Full rotation, geen relation. Heb geen tuintje in mijn hart, maar wel een tuintje in je huis.

0: Aaliyah, More Than a Woman hier op Phonics. Ja, na de reclame ga jij en ik kletsen over je tante die je per ongeluk een dode muis voert. En je hoort muziek van Chief en Ronnie Flex. Maar eerst het nieuws met Irma. Wat zit daarin?
1: Ja, een klein raadsel. Hij was 5 weken weg. Hij zat 3 weken in een bos. Hij is nu gelokt met lekker eten en eindelijk gevangen. Over wat of wie ik het heb, dat hoor je zo.

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Winder Sink, Caliboy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakkafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent, Tribal Kush en DJ Jay Stax. General tickets en een beperkt aantal VIP tickets zijn nog beschikbaar. Scoor ze nu via CubaLibreParty.com. Cuba Libre, the tradition continues.
3: It's complicated met Jay
1: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
2: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
6: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
9: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
9: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
9: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
9: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Je tante voert je een dode muis. Dat zometeen. Eerst muziek van Idali, Arif Semsky. En dit is het nieuws met Irma van NOS op 3.
12: Goedemiddag. In de buurt van Bordeaux zijn duizenden bewoners en toeristen geëvacueerd. Nou, dat is uit voorzorg, want in de buurt van de Franse stad woedt een natuurbrand. Het is de zoveelste in korte tijd, zegt correspondent Saskia Houtuin.
13: Frankrijk heeft dit seizoen al behoorlijk wat natuurbranden achter de rug. Maar dit zou volgens Franse media gaan om een ongekend hevige brand. Meer dan 2000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan in het departement Gironde, ten noorden van het kustgebied bij Arcachon. En het brandgebied neemt nog altijd toe in hoge snelheid. Sinds vannacht zijn honderden brandweermensen daarvoor op de been. Zo'n 12.000 personen hebben het gebied in allerijl moeten verlaten. Dat zijn inwoners, maar ook veel vakantiegangers. 6 campings zijn inmiddels ontruimd.
12: Bij de natuurbrand in Bordeaux zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. In India is een tunnel ingestort door een explosie. 22 mensen kwamen daarbij om het leven. Waarschijnlijk is er gas vrijgekomen in de tunnel, waardoor die explosie ontstond. Reddingswerkers hebben het er ook moeilijk door de giftige gassen en flinke rookwolken. En de ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen is weer terecht. Nou, en deze dierenexpert vertelt dat er ruim een maand is gezocht naar het beest.
14: Ja, dat was wel een heel proces, want het was, hij is 5 weken heeft hij losgelopen en de laatste 3 weken zat hij in een bosgebied. Daar hebben we 10 camera's opgehangen, zodat we wisten wat zijn looproutes waren. En op de looproutes hebben we een vangkooi kunnen neerzetten. En zo hebben we hem kunnen verleiden met lekker eten om de vangkooi in te lopen.
12: De aap was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. En de dierentuin dacht dat het aapje dat helemaal niet zou kunnen. Verkeerde inschatting dus. De kuif Mangawe is terug in het park en verblijft de komende 30 dagen in quarantaine. En daarna gaat hij naar een Duitse dierentuin. En het weer, het is bewolkt, maar vanmiddag is er steeds vaker zon. Bij 19 graden in Friesland tot 24 in Limburg.
11: Dankjewel Irma, dit was het nieuws van NOS op 3.
15: Festival FOMO.
16: Hell no.
15: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
16: Oh my god.
15: Met deze week zomercarnaval. Meer info, check funix.nl of de NPO Luister-app.
11: Muizenwater krijgen van je tante. Hoe het zit, hoor je nou populair van Idali en Ronnie Flex. Dit is Bommei van Chief.

Ja, je familie is je bloed. Maar misschien zou ik dit niet kunnen vergeven, hoor. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Ja, vandaag niet met Quincy, vandaag met Tante Chanel. En ik heb me weer een verhaal voor je. Stel je nou eens voor. Je bent op bezoek bij je tante en je vraagt om wat water. Weet je, ze is bezig, ze is druk in de keuken. Dus ze pakt even snel een Stanley Cup, ze voelt eraan. Ze schudt, je hoort die water zo klots, klots, klots. Maar het is een dichte thermoskan. Je weet toch, die Stanley Cup, zo die vrouwending. Nou, ze geeft het aan je en jij neemt een slok en je denkt al, het proeft al een beetje zwaar. Je drinkt rustig en opeens... Ja, hij is leeg. Dus je gaat hem vullen. Je doet hem open. En wat zie jij in die Stanley Cup? Een dode muis. Een dode muis in de Stanley Cup. En dat water heb jij net gedronken. Kennelijk heeft je nichtje gisteren een muis gevangen met die Stanley Cup. Waarom en hoe, weet niemand. Maar je tante wist ook van niks. Maar je tante heeft je net wel dode muizenwater gevoerd. Nou, wat zeggen de comments? Mia zegt, sorry, maar ik had mijn tante in elkaar moeten slaan. Dit heeft 40.000 likes. Emika zegt, ik ga mijn keel vervangen. En Dylan zegt, Scott, je tante, gelijk. Die hele kant van de familie is vanaf nu dood voor me. Nou, een beetje heftig, maar misschien deel je die mening. Misschien heb je een hele andere mening. Pak je NPO Luister-app en deel hem. Deel je mening met Tante Chanel. Je kan een appje sturen. Een spraakmemo is natuurlijk wel een stukje leuker. Stel je nou eens voor, je tante voert je per ongeluk water met een dode muis erin. Wat doe je met die tante? Wat ga je doen?

0: Pater, ik ben opa geworden vandaag, man. Ik heb een kleindochter genaamd Alia, vandaag geboren. Zet me goed met een gekke song van je dan, alsjeblieft, man.
1: Ik ben je niet vergeten. Je bent jarig.

0: Stel je voor, je bent bij je tante. En je tante, je vraagt haar om wat te drinken. Ze pakt in alle haast even een Stanley Cup. Hij voelt al zwaar. Je neemt een slokje. Je blijft drinken. Hij is leeg. Je gaat hem vullen. En wat zie je? Als je hem gaat vullen, dat er een dode muis in dat water zat. Want kennelijk heeft je nicht gisteren een dode muis gevangen in haar Stanley. En je tante heeft niet gekeken, dus ze wist het niet. Ze deed het niet expres, maar ze heeft je wel dode muizenwater gevoerd. Wat doe je dan?
1: Funnies Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Ja, niet met Quincy vandaag. Vandaag lekker met tante Chanel. En ja, de NPO Luister-app kon hier echt niet heel makkelijk overheen stappen, merk ik. Brandon, die zegt, nou, ik heb gedronken. Nu moet jij ook drinken. Eerlijk is eerlijk. En ergens, ik snap het, misschien zou het oplossen. Maar toen dacht ik, oude mensen hebben een ander immuunsysteem. Stel je voor, je laat je tante die dode muizenwater drinken en ze gaat dood. Dan heb je dat weer gedaan. Ongemakkelijk. Naldo zegt, ajo, niet zeiken. Is gewoon goed voor je weerstand. Nanda stuurde deze memo.
2: Tante Chanel, ik zou die kant van de familie, sowieso het gezin van mijn tante, zou ik echt helemaal niet naartoe gaan. Want je weet maar nooit wat je nog meer te eten of te drinken krijgt, waar ze dan zogenaamd niks van af weet of iets dergelijks. Maar echt niet. No way!
0: Suhela is het er mee eens. Die zegt zelfs, mijn tante zou zulke dingen echt expres doen. Ze heeft ook muizen op mijn andere nicht de bruiloft losgelaten. En dan reageer je gewoon niet meer. Je gaat me niet meer context geven, meer thee, bruiloft, muizen. Oké, nou, we kregen ook nog een memo van onze grote vriend Dogla.
3: Mijn tante, haar hele leven is schuld bij mij. Elke maand gaat ze maar wat moeten passen. Ik bepaal het bedrag zelf. Je moet kijken als je wat voor me zet in een beker of op een bord of wat dan ook. En niemand gaat me wat kunnen vertellen. Haar kinderen niet. Niemand. Gewoon, ik wil dat. Net als hoe je gewoon niet wilde kijken om wat in een beker voor me te zetten. Zo ga ik ook met je leven. Crazy bitch.
0: Ja, je tante heeft in ieder geval een groot probleem. Maar laat hem onthouden, dit is een nep scenario. Nou ja, het is wel echt gebeurd op TikTok. Zoek het even op terwijl je luistert naar Boef, Christian D. en Jack Chirac.
4: Jacques Chirac.

0: Starlife, Frenna. Kijk even naar de klok. Hoe laat is het? 1:05. En het kan maar één ding betekenen. Over 10 minuten is het namelijk...
1: Kwart voor Quincy.
0: Ja, kwart voor Quincy, maar zonder Quincy vandaag is het kwart voor Chanel. Het moment om samen met jou even die middagdip weg te jagen. Even wat extra energie erin. Jij mag bepalen wat ik op ga zetten op de radio. Dus pak je NPO Luister-app erbij. Stuur een tune door waar je energie van krijgt. Maar vandaag ook een thema. Ik wil tunes die je graag zou willen horen op... je begrafenis. Ja, die van mij, dat is Wine & Cotch. Want ik vind dat mijn kist net zo hard moet schudden... als dat ik heb gedaan in het leven. Dus pak je NPO Luister-app erbij, stuur een berichtje. Je weet dat de spraakmemo natuurlijk het allerleukste is... en die zet ik ook sneller op. Welke tune wil jij sowieso horen op je begrafenis?
2: Wine & Cotch, girl, Wine & Cotch.
3: I'm like the bucket too. Me like the breast.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar

En dat betekent dat het kwart voor Insie. Nou ja, als je goed draait om 12:15, dan draai je 12:15. Helaas is het vandaag niet 12:15, maar het is wel 12:15. En het onderwerp dat ik vandaag voor je had was tunes die jij heel graag op je begrafenis wil horen. Nou, hier heb ik de 3 requests. Zijn interessant, vooral de laatste.

Ja, ik hoop dat je een beetje genoten hebt deze week van Rewind met Tante Chanel. Want morgen ben ik er niet. Ik weet niet wie er morgen is. Misschien is het Quincy, misschien is het iemand anders. We komen erachter. Jij moet natuurlijk wel lekker blijven luisteren. Want de enige Chris en Fruitig zit al voor je klaar om je door die middag heen te trekken.

0: actief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia, Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Balkon, Cuba Libre, the tradition continues.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch, Peter.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken...

0: itscomplicated@phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/news.
4: Phoenix, yeah!
5: Fawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Goedemiddag, ik ben Steef met het nieuws van NWS op 3... met zometeen een politicus die van de Euromast afging. Ja, wie het is, hoor je zometeen. Eerst dit. In Spijkenisse is een nepagent van 13 jaar opgepakt. De politie zegt dat hij een pinpas en ruim 20.000 euro aan sieraden heeft gestolen. Of de jongen van 13 alleen handelde of door iemand werd aangestuurd, wordt nog onderzocht. De Belgische prinses Eleonore gaat komende september studeren in Utrecht. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Eleonore is de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde. En of ze ook in Utrecht gaat wonen, is niet bekend. Er komt een einde aan het Kwakkoe-festival in Amsterdam. In ruim 50 jaar groeide dat festival uit tot een van de grootste multiculturele evenementen van Nederland, met eetkramen, sport, dans en muziek. Maar de organisatie krijgt het door alle regels financieel niet meer rond.
1: Nou ja, dat zijn de regels voor parkeerbeheer, handhaving, schoonmaak. Ja, noem het maar op. Alle regels die de gemeente je oplegt om een festival te organiseren. En dat geldt echt niet alleen voor ons, hoor. Dat geldt voor alle andere festivals. Maar voor zo'n groot festival in zo'n buurt als Amsterdam Zuidoost, 4 weekenden lang, is dat ongelooflijk begrotelijk.
0: Ja, ze bedoelt het duur waarschijnlijk. Ze willen de oplopende kosten niet doorberekenen aan de bezoekers. En daarom stopt Kwakkoe na dit jaar. Of het festival nog terugkomt in een andere vorm is nog niet duidelijk. En burgemeester Carole Schouten van Rotterdam heeft vanochtend haar hoogtevrees overwonnen. Ze kwam haar verkiezingsbelofte na en ging afzeilen van de Euromast. Ja, het eerste wat ze dacht toen ze daarboven stond.
2: Toen dacht ik wel, waarom had ik dit eigenlijk toegezegd? Maar als je wat belooft, dan moet je het nakomen. En ik heb gelukkig hele goede mensen had ik daarboven die mij hielpen om echt stap voor stap inderdaad over die rand heen te komen.
0: Ja, het moeilijkste stukje was over de rand gaan, want Carole Schouten had zich nog zo voorgenomen niet naar beneden te kijken.
2: Dus ik zei, ik ga niet over de rand kijken, zei hij, dat moet je wel doen. Maar met name waar ik mijn voeten moest neerzetten. Dus ik heb mij heel gefocust op waar ik mijn voeten moest neerzetten. En ik heb toen niet echt, dat ik dacht, god, wat een mooi uitzicht of zo. Daar heb ik niet echt op gelet.
0: Schouten zei in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen dat ze zou gaan afzeilen van de Euromast als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. En dat bleek dus het geval. En vanochtend was dan het moment van de waarheid. Het weer, het is bewolkt, maar vanmiddag is er ook steeds vaker zon bij 19 graden in Friesland tot 24 in Limburg.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

een vriend die in een restaurant de hele menukaart uit zijn hoofd gaat leren. Om uiteindelijk toch voor diezelfde burger te gaan. Nou, gelukkig hoef je vandaag niks te kiezen. Ik heb alvast 3 smaakmakers uit de Funnix X-Chart voor je. We beginnen met het voorgerecht. Fresh, KM en Lassa, bare minimum. Deze week.

de remix. Bij Bruno verbaasde me ook niet heel erg, want terwijl andere kinderen Sesamstraat keken en daarna naar bed gingen back in the days, stond hij dus als kleine Elvis al in de familieshow van zijn ouders. Damn, gewoon samen met zijn broers, met zijn zussen, trad hij gewoon zo'n 6 avonden per week op. Hij heeft ook dus nooit een normale bedtijd gehad, weet je wel. Alleen

Delisa featuring FJ met So Amazing hier op Phonics. Hij zeggen dat de mannen liegen, toch? Nou, dames, we see you! Zometeen vertel ik hoe ik erachter kwam dat mijn ex, terwijl wij in een relatie zaten, met iemand anders ging daten. Nog erger, ik kende die guy, hè? Daar zo meer over in een linecheck naar Jonna Fraser en Jayon. Dit is Panna.

0: Je zou maar in real life zien dat jouw partner aan het daten is met een ander.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Want elke werkdag duiken jij en ik in de lyrics van onze favoriete Phonics-artiesten. Ja, we kennen de tunes allemaal, maar wat wordt er nou precies gezegd? Bijvoorbeeld in de linecheck van vandaag, The Boys and Leia van Pink Pantress en Ice Spice. Zij zeggen dit in die tune. The Boys and Leia, The Boys and Leia, a.k.a. Die man is van het liegen. In mijn geval was het alleen het meisje was een leugenaar. Want mijn ex vertelde mij namelijk ooit dat ze een avondje met haar vriendinnen ging chillen. Nou, prima, dacht ik. You do you. Ga ervan genieten. Dan ga ik dat ook doen. Ik ging met de boys even poelen in de stad. Dus ik loop zo met mijn jongens, hè, langs de grachten. En ik kom haar ineens tegen. Maar niet met haar vriendinnen, maar met een zogenaamde collega. En dat vond ik al verdacht, toch? Want je zegt je gaat met je vriendinnen, maar ik zie je met een guy en dat zou je collega zijn. Later kwam ik erachter, na onze relatie, dat die collega haar al echt een half jaar probeerde mee uit te nemen voor een date. Dus ja, technisch gezien was ze wel met iemand aan het chillen. Alleen, ja, het woord vriendinnen was nogal creatief gebruikt, zeg maar. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jou nu. Wat is de ergste leugen die jij ooit in een relatie hebt gehoord? Dat je echt dacht van, ja, really? Je liegt om dit? Ben ik even benieuwd naar. Laat even weten de NPO luisteren. Wat is nou de ergste leugen die jij ooit in een relatie hebt gehoord?

0: De ergste leugen die jij ooit in een relatie hebt gehoord.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ik vertelde net dat ik er wel eens achter kwam dat de ex van mij ging dus met haar vriendinnen chillen in de stad. Om er vervolgens achter te komen toen ik daar ook in de stad was, dat ze daar aan het chillen was met een collega van haar. Zogenaamd een collega. Ja, een leugentje om best wel zou je zeggen, maar ik hou niet van die leugens in de relatie. Hè. We hebben het over Pink Pantress, Ice Spice, The Boys A Layer. Maar niet alleen boys, dus ook dames kunnen liegen. Maar goed, wat is nou de ergste leugen die je ooit in een relatie hebt gehoord? Ricardo die schrijft in de NPO Luisterrap dat ze zegt dat ze van me houdt, maar vervolgens met twee andere jongens bezig is. Dus hoe bedoel je houdt van me? Oeh, ik voel gewoon je pijn, Ricardo. Ik voel hem gewoon. Claudia, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij kwam afgelopen maandag achter iets heel heftigs. Vertel.
3: Ja, nou, ik ben met een jongen. En ik ging ongeveer van september tot april met hem. En toen is hij in april vreemd gaan. En waar ik erachter en daarna kwam hij maandenlang bij mij thuis om voor tweede kans en zo, sorry zeggen.
0: Maar even voor de duidelijkheid, hè, Claudia. Je ging van september tot april. Maar was het in april ook uit? Of ging het uit omdat hij vreemd ging?
3: Toen was het uitgaan omdat hij had gezoend met een andere meisje.
0: Oké. Ja, vertel.
3: En maandag kwam ik erachter dat hij de afgelopen maanden de hele tijd een vriendin heeft gehad. En dat hij de hele tijd langskwam voor de tweede kans.
0: Dus Amang probeerde jou eigenlijk terug te winnen. Maar in de tussentijd had hij dus ook een vriendin.
3: Ja, klopt.
0: Ik ben in shock. Oké, dit was afgelopen maandag. Maar hoe ben je erachter gekomen, Claudia?
3: Ja, ik was naar zijn huis toe gegaan. En toen deed zijn zusje de deur open. En

0: Toen zei ze dat hij op vakantie is. En toen had ik nog iemand gebericht. En toen had ze een foto gestuurd dat hij met zijn nieuwe vriendin op vakantie is.
1: Dit is lijp. Dit is lijp. Maar ik ben zo invested in het verhaal. Maar wat doe je dan? Heb je die man uitgescholden? Heb je die, contact gezocht met die vriendin? wat gaan we doen, Claudia? Ik ben met je.
0: Ik heb al die screenshots gestuurd naar die vriendin. En ja, tuurlijk. Ik heb hem ook uitgescholden.
1: Ja, kijk, je kan niet zeggen dat het goed is, maar ik, bij deze, je hebt mijn toestemming, want dit is echt belachelijk wat die man gedaan heeft. Dus eigenlijk de titel van de track, die klopt toch?
0: Ja, klopt zeker hoor.

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: altijd goed.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent, Tribal.

0: Libre. The tradition continues.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van in totaal bijna 900 miljoen euro. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor, vertelt mijn Brussel-collega Roemer.
1: Als je daar bijvoorbeeld zoekt naar een hotel in Antwerpen of nieuwe voetbalschoenen of een vlucht naar Mallorca, dan krijg je allemaal opties aangeboden door Google zelf. En als je voor een van die opties kiest, krijgt Google daar ook geld voor. Nu is dat op zichzelf geen probleem, dat mag Google doen. Maar, zegt de Europese Commissie vandaag, het is wel een probleem dat je die opties van Google zelf veel prominenter te zien krijgt dan de alternatieven van andere aanbieders. Ja, en dat mag niet, want daarmee misbruikt Google de macht die het heeft doordat die zoekmachine zo ontzettend populair is.
0: En daarnaast krijgt Google ook nog een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. En door de droogte komt ook de natuur steeds meer in de problemen. Poelen bijvoorbeeld op de Veluwe raken nu steeds leger waar wilde dieren uitdrinken. Om ze te helpen komen nu boeren in actie. Ze halen met hun trekkers opgevangen regenwater uit een opslagplaats en brengen het dan naar die droge poeltjes toe op de Veluwe. Verslaggever Mark Robin Visser ging mee met zo'n boer.
2: Ga je gang, Vincent. Op de trekker, ja, en dan... Dan kan hij gaan pompen, hè? 7 kub water, geloof ik. Hoe lang doet zo'n poel daarmee in het bos?
3: Ja, afhankelijk van hoeveel wild er een beetje bij komt. Kan het met een paar dagen, misschien wel een dag, soms wel weken. Het is een beetje verschillend. Maar de poel moet dan wel vol zitten.
0: En ook de planten en bomen op de Veluwe hebben het nu zwaar door die droogte. Bomen komen zelfs al in de herfststand en laten bladeren los. En een Vlaams discriminatiebureau doet onderzoek naar Sophie Straat. De Nederlandse zangeres zei op een festival in Gent dat alle witte mannen naar achteren moesten en ruimte moesten maken voor vrouwen en queer personen. Dit deed ze eerder al ook op het Nederlandse festival Best Kept Secret en kreeg ze vervolgens te maken met veel online haat en doodsbedreigingen. Ondanks dat er applaus klonk naar haar oproep op het Belgische festival, zijn er volgens het Belgische antidiscriminatiebureau wel tientallen meldingen binnengekomen over discriminatie dus na het optreden van Sophie Straat. Het weer, op steeds meer plekken breekt de zon door. Het is maximaal 24 graden. Morgen droog met nog meer zon dan vandaag. En het wordt ook ietsjes warmer.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Central Sea Horizon, Ira Star met Where Do We Go?

deze week. Elke werkdag speel jij natuurlijk de Beatblender 5 tracks van één artiest in een hele snelle Blender Roundup. Aan jou de vraag, welk artiest hoor je vandaag? En ik ga je vertellen, hij gaat vandaag heel snel. En ik ben benieuwd of jij dus kan raden welk artiest erachter verstopt zit. Want weet je het antwoord? Drop hem dan zo snel mogelijk in de NPO Luisterapp. Dit spel gaat om snelheid als je kans wil maken op exclusieve Phonix sokken. Die kunnen dus voor jou zijn. Dus open alvast de NPO Luisterapp. Gun je heel even de tijd. Hè? Pak je telefoon. NPO Luisterapp. Download hem, open hem. Ga naar chat toe. Ben je ready? Luister goed. Dit is hem vandaag. Wie heb je gehoord? 5 hele korte snippets aan muziek van één artiest.

liggen een parfum met je sandwiches. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes.

0: Jade Lauren met Hoog hier op Phonics. Beatblender. En ik ga toch even moeten ingrijpen, want ik zie allemaal antwoorden voorbij komen in de NPO Luisterapp die, ja, niet al te best zijn. Gennairo en Alper, die denken dat het Tyla is.
1: Daniel.
0: Nick gaat voor Zoe Tauran. En dan zie ik Ramon, die denkt dat het Jade Lauren is. Ja, Ramon is sowieso de weg kwijt. Want hij ging me vorige week nog vertellen dat Argentinië het WK zou winnen. Dus Ramon! Nope! En Rashid?
2: Ah, hij is lastig vandaag, man, Chris. Ik zeg je eerlijk. Ik heb weinig vrouwelijke artiesten, dus ik zou het niet weten. Ik zeg Beatrix.
0: Nee, Beatrix is ook niet goed. Ja, 5 tracks van 1 artiest. Maar welke artiest? Dat is jouw vraag. Het antwoord erop, daar moet je achter zien te komen door te luisteren naar de Beatblender. Plus je krijgt een extra hint van me mee om je toch nog ver op weg te helpen. Want de zangeres, hè, die in de Beatblender van vandaag zit, die heeft echt heel veel pech gehad deze week. Haar hele huis heeft dus waterschade opgelopen. Terwijl ze haar huis dus net helemaal had verbouwd. Ze moet nu alles weer opnieuw gaan doen, dus oprecht, ze heeft heel veel pech. Gewoon balen. Maar deze artiest zit dus wel in de Beatblender. Met waterschade dus deze week. Wie is dit?

0: vandaag. Maar wie is het? Wie was het? Ik zie antwoorden voorbij komen van Zoe Tauran, Tyla, Jade Lawrence, Sigourney Kay. Nee, helaas niet goed. Want deze zangeres heeft echt heel veel pech gehad deze week. Sterker nog, haar hele huis heeft dus waterschade opgelopen. Ze had haar huis ook net verbouwd, dus alles moet weer opnieuw gedaan worden. Dus het is echt, gewoon kloten. Daar ben ik gewoon eerlijk over. Maar wie is dit? Moet je eerlijk toegeven, hij was inderdaad heel lastig vandaag. Ik denk, het donderdag ga ik toch een soort van superblender van maken. Maar ik ben toch heel blij dat het ook hele goede antwoorden binnen zijn gekomen in de NPO-luisterapp. Want het antwoord is...
1: Oh, door die hint, ik weet het nu.
2: Bro, het is 100% Tabitha. Als het geen Tabitha is, dan weet ik het niet, bro. Het is Tabitha, 100%.

0: En wie gaat er dan vandoor met die exclusieve Phonics sok? Wie was het allersnelste in de NPO luisterapp? De eer gaat vandaag naar Jonna! Jawel, bro, gefeliciteerd!
1: Dankjewel, man.
0: Hey, het is je van harte gegund. Je kwam echt mega snel de NPO luisteren. Sterker nog, jij zat met 2 seconden verschil met de nummer 2. Zo kan het gaan. Heerlijk, man. Hey, sowieso die Phonics sokken die komen jouw kant op. En welke track van Tabitha wil je horen, Jonna?
1: Doe maar van Busy, blijf bij.

was Chandrao Alejandro en Wizkid met Pongo tijdens de soundtrack van jouw werkdag. Zometeen ook Bokke 8 en Jo Silvio met de extra. En ook Caro komt voorbij, de man die toch wel is gaan vliegen sinds hij meedeed aan Van Extended R&B seizoen. Hij is nu helemaal part of de ADF squad natuurlijk, maar welke artiest had hem daarvoor ontdekt? Is dat A, Lil Kleine, B, Boef of C, Rotjoch? Dus welke artiest had Karel ontdekt voordat hij nu helemaal part is op de ADF squad? A, Lil Kleine, B, Boef of C, Rotjoch? Het antwoord hoor je zo meteen. Meneer is Bilal Wahib met Trofee.

0: Money Flex, DJ Dylan, ADF Eentje, Trap Money, Biggie en Karel. En over Karel gesproken. Voordat hij onderdeel werd van ADF Squad, nam iemand anders hem onder zijn vleugels mee. En hij vertelde erover in de Topspeel de podcast.
1: De eerste tune die ik dropte kwam een beetje, tenminste ging niet viraal, maar het ging hard op rapnieuws. En toen kwam Boef ineens bij me van, joh, lijkt me lauw om een keertje te zitten en te kijken of we voor elkaar kunnen doen. Dus daar ben ik toe getekend. Ja. We zijn uiteindelijk niet tot een album gekomen. Maar ja, ik heb er wel gewoon een goede tijd gehad, veel geleerd en veel sessies gedaan. Dus dankbaar man, daarvoor.
2: Echt, ik werd helemaal gek man. Ik was zo enthousiast toen dat gebeurde. Ik ging naar mijn ouders toe, ik zei, joh, Boef heeft me gedaan en ik ben helemaal gek.
0: Shout-out naar Boef sowieso. OCS, Burleson, Bailey en Jane zet ik alvast in de wachtrij voor je. Maar nu eerst gaan we feesten met ja, toch wel de leider van de strijders, a.k.a. Party with a Jugga Bun. Dit is Midas de Jugga Bun. Gewoon hier op Phonics.

fashion zitten. Mannen die hun nagels laten doen. Is dat voor jou een ik? Of denk je, nou, moet gewoon kunnen. Zometeen een man die er geen genoeg van kan krijgen. Maar daar ook heel veel backlash op krijgt. Ja, wie het is, dat hoor je zometeen. Nu is

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phoenix.nl/vacatures.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Steeds meer jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen GGZ-instellingen er vaker voor om minder te behandelen. Er gaat om honderden vrouwen tussen de 15 en 30 jaar die bijvoorbeeld chronisch suïcidaal zijn of een eetstoornis hebben. En een deel van hen gebruikt veel sociale media. En dat is zorgelijk, zegt mijn nieuwsuurcollega Cecile.
1: Want sommige vrouwen maken van hun ziekte hun identiteit. Dat zie je ook online terug. Ze posten bijvoorbeeld video's over hun leven in de GGZ-kliniek. En op zich is daar nog niet zoveel mis mee. Maar wat je op die video's ook ziet, is dat deze vrouwen zichzelf verwonden. Je ziet ook verwondingen aan armen, ook hoofdwonden van bijvoorbeeld het bonken met je hoofd tegen een muur. En dat soort video's kunnen ook weer zorgen voor een besmettingsgevaar.
0: Ja, die filmpjes zouden namelijk andere vrouwen weer negatief kunnen beïnvloeden en psychologen maken zich daar zorgen over. De politie heeft een wel heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij stal een pinpas en €20.000 aan sieraden. Of de jongen alleen handelde of door iemand werd aangestuurd, wordt nog onderzocht. Foodwatch wil dat de Efteling gaat stoppen met het geven van onbeperkt frisdrank aan kinderen. De Voedselstichting noemt de samenwerking met Coca-Cola niet oké, waarbij kinderen een herbruikbare beker kunnen kopen en die vervolgens op 4 plekken in de Efteling kunnen bijvullen met frisdrank. Foodwatch is een petitie gestart. De Efteling zegt tegen nu.nl dat ze best wel in gesprek willen gaan. En Carola Schouten zegt opgelucht te zijn dat het erop zit. Vanochtend ging ze afzeilen van de Euromast. Ja, het moeilijkste stukje was natuurlijk over de rand gaan. Maar Carola Schouten had zich nog zo voorgenomen om niet naar beneden te kijken.
2: Dus ik zei, ik ga niet over de rand kijken. Zei hij, dat moet je wel doen. Maar met name waar ik mijn voeten moest neerzetten. Dus ik heb mij heel gefocust op waar ik mijn voeten moest neerzetten. En ik heb toen niet echt, dat ik dacht, god, een mooi uitzicht of zo. Daar heb ik niet echt op gelet.
0: Schouten zei afgelopen maart bij de gemeenteraadsverkiezingen dat ze ging afzeilen van de Euromast dus als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Nou, dat bleek het geval. En vanochtend was dus het moment van de waarheid. Op steeds meer plekken breekt de zon door. Het is maximaal 24 graden vandaag. Morgen een droge dag met meer zon dan vandaag. En het wordt ook ietsjes warmer.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check Funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: hand. Bijvoorbeeld de influencer en de ondernemer Kosso, die is daar vrij duidelijk over.
1: Als jij als jonger zijnde je nagels lakt, ja, dan mag je voor mij ook meteen make-up opdoen, botox, lipfillers, want je bent gewoon vrouwelijk bezig.
0: Ja, hij vindt het dus heel vrouwelijk. Bad Bunny bijvoorbeeld zou volgens die logica ook meteen in dat hokje belanden, want hij staat dus bekend om zijn opvallende manicures, zijn gekleurde nagels en zo. Alleen werd hij daar in 2018 tijdens een tourstop in Spanje zelfs voor geweigerd. Hij wilde gewoon zijn nagels laten doen. Maar de salon daar behandelde daar alleen vrouwen. Dus ze zagen vooral een man met nagellak en niet de wereldster die daar voor hun neus stond. Achteraf gezien hadden ze misschien toch beter even kunnen vastleggen. Want Debi, Tira, Mas, foto's van Bad Bunny hoor je nu.

Glow in the Dark, SFB en Fili Moredo in speakers. En we dansen door met KM, Idali, Bent Over. En aangezien het weekend ons al loert van een afstandje, dopen we de powerpokkel zo meteen om even lekker in die vibe te komen. Daar zo meer over naar 30 Degrees van Christian D. en Dior.

0: Phonics. Hey, en die donderdagmiddag is gevaarlijk, toch? Want voor je het weet zit je metaal al in het weekend.
1: De Powerpokoe!
0: Want kijk, je moet nog even, maar in je hoofd ben je echt al plannen aan het maken van wat ga ik doen dit weekend, met wie ga ik wat doen, waar. Of gewoon het gevoel van morgen komen we gewoon dichter bij het weekend. Dat is toch gewoon lekker. Alleen je moet eerst nog even door die

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

natuurlijk nog één dag. Maar welke tune is dat voor jou? Wat wordt jouw power pokoe? Ik zag Badros in de NPO-luisterapp sliden. Met een track waarvan ik nu al ga zeggen, hou je goed vast. Want ik weet niet waar je nu zit te luisteren, as we speak. Maar wat we wel weten, het wordt een bump

featuring Ozuna met Monotonia hier op Phonics. Een hele goede middag, Chris en Vrijdag door je speakers met zometeen ook nieuwe muziek van Iron Star. Tornado komt jouw kant op, naar deze van Summer Walker en Usher. Come through! We got-

Nou. Yo Chris, als ik naar jou luister, naar jouw muziek vandaag, is mijn dag weer helemaal compleet. Want jij draait altijd het lekkerste muziek van heel Funhicks. Dankjewel.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Bol.com. Cuba Libre. The tradition continues.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Funnyx Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funnyx Afro.
2: Luister op Funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS 3. Google heeft 2 boetes op de deurmat gekregen van de Europese Commissie. Het totale bedrag 900 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat de zoekmachine zijn eigen diensten voortrekt. En dat gebeurt eigenlijk heel simpel, namelijk als je iets intypt op Google, vertelt mijn collega Roemer.
1: Als je daar bijvoorbeeld zoekt naar een hotel in Antwerpen of nieuwe voetbalschoenen of een vlucht naar Mallorca, dan krijg je allemaal opties aangeboden door Google zelf. En als je voor een van die opties kiest, krijgt Google daar ook geld voor. Nu is dat op zichzelf geen probleem, dat mag Google doen. Maar, zegt de Europese Commissie vandaag, het is wel een probleem dat je die opties van Google zelf veel prominenter te zien krijgt dan de alternatieven van andere aanbieders. Ja, en dat mag niet, want daarmee misbruikt Google de macht die het heeft doordat die zoekmachine zo ontzettend populair is.
0: En daarnaast krijgt het bedrijf ook nog een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt in de online winkel van Google. Die kunnen namelijk niet om de zoekmachine heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen. In de haven van Antwerpen zijn gistermiddag 5 mannen opgepakt rond een drugstransport. Er werd 800 kilo cocaïne in beslag genomen. Informatie over het naderende transport kwam bij de recherche uit Den Haag vandaan. En daarop werd besloten die partij te onderschippen. De 5 verdachten zijn allemaal opgepakt terwijl ze in een bus zaten op het haventerrein. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat gedaald naar bijna 30%, zegt de Europese organisatie die cijfers bijhoudt. En de Onderwijsbond slaat alarm over zorgstages in het mbo. Er zijn allerlei malafide leerbedrijven te vinden waar studenten certificaten kunnen kopen, zodat het lijkt alsof ze hun stage hebben afgerond.
2: Bedrijven worden opgericht als zorginstelling, zijn dat eigenlijk niet. En vervolgens gaan stagiaires daar naartoe en lopen daar dan een half jaar stage, bij wijze van spreken. Maar komen helemaal niet op die stage, maar krijgen wel een afgetekende stagekaart. En kunnen op basis daarvan dan een diploma halen.
0: En zo'n stage is een verplicht onderdeel van de mbo-zorgopleiding. De Onderwijsbond wil dat er betere controles komt op dit leerbedrijf. Ga naar het weer toe. Vanavond overal droog met nog prima wat zon. Morgen een droge dag. En de zon gaan we dan vaker zien dan vandaag. Het wordt ook weer ietsjes warmer.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Youssef en Wes.
6: Ja, door je speakers met zometeen muziek van DJ Dylan, ICSB, Colombiana, Eerst Distinct en Mora. Dit is A Man, sorry.

0: Idali and Ronnie Flex Wine Snow the remix.
1: Yusuf and Wef. Phonics.
0: Een hele goede middag, hart voor weinig, nooit zagrijnig. We zitten er weer klaar voor, Joes en Wef.
2: Klopt, maar zonder Noorden, want Noorden is in Kroatië, heeft de zomertour.
0: Hey, dus, die man gaat de wereld over.
2: Niet normaal.
0: Kroatië.
2: Ja, dus die hoor je maandag weer.
0: Zwitserland, was hij toch aan het skiën?
2: Nee, was hij niet. Hij was niet in Zwitserland, hij was ergens anders in Oostenrijk. Ja.
0: Maar sneeuw
2: is niet hetzelfde. Hey, even wat anders. Ik zag iets voorbij komen op mijn timeline. Ik kan niet geloven dat dit echt gebeurt.
0: Wat dan?
2: Want dit is natuurlijk een hele happening. Iedereen kent het festival Kwakkoe wel. Maar het gaat na 15 jaar gewoon stoppen in zijn huidige vorm.
0: Hoe bedoel je?
2: Ja, dus hoe ze het festival nu doen, dat gaan ze dus niet meer doen.
0: Waarom?
2: Ja, ze hebben dus een statement gedeeld waarbij ze dus stoppen. En ze zeggen dus dat het te maken heeft met de kosten die steeds hoger worden. De regels voor de vergunningen. En dat het gewoon moeilijk is om het nog betaalbaar en toegankelijk te houden.
0: Ja, want ik hoorde ook best wel wat mensen klagen over dat vroeger was Kwakkoe gratis. Ja. En nu moet je ervoor betalen en dat soort dingen. Ja. Heeft het ook daarmee te maken, denk je?
2: Ik hoop het. Ik vind het heel erg jammer. Ik denk mijn leukste herinnering was toch wel dat je... Ja, je ziet ook gewoon kinderen. Ze zijn lekker aan het eten terwijl ze live naar muziek luisteren. Het is echt een bijeenkomst van goede vibes, live optredens.
0: Goed eten.
2: Heel goed eten. Oh my god. Ja. Dus ik zou het echt super jammer vinden als het gewoon niet meer doorgaat.
0: Ik denk dat het ook goed is om even te checken bij de luisteraar hoe zij ernaar kijken, weet je?
2: Want... Ja, klopt. Iemand die ik heel erg goed ken, Panka. Hij is namelijk MC en hij heeft daar vaker gestaan bij Kwakkoe. En we gaan hem even checken wat hij dus van het nieuws vindt.
0: Oké, zometeen dus.
2: Ja.
0: Het is verdrietig nieuws hoor, ik zeg je eerlijk. Veel mensen kijken elk jaar ernaar uit. En...
2: Zoveel festivals die nu ook stoppen. Het kan toch niet zo zijn dat Kwakkoe nu ook gaat stoppen?
0: We gaan er zo achter komen. Yeah.

0: brengt ons wat summer love. En ja, Vef.
1: Ja.
0: Kwaku, dat is er gewoon niet meer.
1: Nee, dat is niet waar wat je zegt.
0: Oh. Dat stopt.
1: Nou, het stopt in zijn huidige vorm.
0: Oké.
1: Vanwege dus de stijgende kosten. Nou, als je nooit op Kwaku bent geweest, kan ik je vertellen dat de sfeer heel bijzonder is. Je kan er goed eten, dansen en je verschillende live acts. En we gaan bellen met MC Panka, die al jaren op het festival staat. En een hele grote Kwaku-ganger is. Hallo Panka.
2: Hallo.
1: Ja, ik zag je filmpje voorbij komen op Instagram. Hoe kwam het nieuws eigenlijk bij je binnen?
2: Ontzettend verdrietig en ontzettend hard. Mijn moeder heeft me geappt. Mijn moeder die is heel erg meegaan met mijn shows. Dus ze was direct spitsen bij in de ochtend, kreeg het bericht.
1: Ja, want waarom is het dan zo speciaal voor jullie? Gewoon specifiek dit festival?
2: Het is iets wat ook in de families rondgaat. Ik heb vroeger naar mijn oom gekeken toen hij voetbalde, toen ik nog in een kinderwagen zat. En ja, laten we zeggen 15, 16 jaar later stond ik er zelf op te treden tot aan nu.
1: Wat leuk. Speciaal.
0: Ja, en wat maakt dit festival Kwaku dan anders dan andere festivals?
2: Je hebt voor de mensen die niet vaak komen, die kunnen gewoon genieten van alles. Er is zoveel eten, er is zoveel sensatie, zoveel cultuur. En voor mensen die er al jaren komen, die komen dan mensen weer tegen na lange tijd. En het is een soort van ontmoetingsplek, schuine streep, gewoon iets wat bij je leven hoort. Gewoon.
1: Ja, ik vraag me dan af, hè. Wat gaat er gebeuren als Kwaku nu echt stopt? Want het is natuurlijk niet zeker of het helemaal gaat stoppen.
2: Ja, ik denk dat er dan... Er zijn al heel veel kreten geweest dat er ontevreden was. Maar ik denk dat er nu vanuit een nieuwere hoek ontevreden gaat komen. Bijvoorbeeld de nieuwe mensen die echt heel erg veel plezier hebben beleefd aan Kwaku en niet de negativiteit meetrekken. Dus ik denk dat er alleen maar verdriet en pijn uit.
0: Ja, want ik vertelde het net een beetje dat mensen eerst zeiden van... ja, vroeger was Kwaku gratis, nu moet je ervoor betalen en dat soort dingen. Bedoelde je dat?
2: Ja, dat is voor de mensen die natuurlijk heel veel herinneringen aan Kwaku hebben.
0: Ja.
1: Nou, ik hoop echt dat het volgend jaar... Ja. Ja, het klinkt even heel rot om te zeggen... maar je kan tot 2 augustus nog steeds naar Kwaku gaan. Je kan je kaartjes halen op kwakufestival.nl.
0: Juist nu moet je gaan.
1: Juist, om te laten zien dat we het nog keihard nodig hebben.
0: Ja. Kwakufestival.nl, daar kan je checken voor meer informatie.
1: En Panka, dankjewel voor je tijd.
2: Geen probleem.
0: Komt goed, Panka. Panka klinkt ook verdrietig. Panka.
1: Het is toch ook geen leuk nieuws?
2: Ik ben ook best wel verdrietig, moet wel zeggen.
0: Ja, ik hoor je man. Het gaat allemaal beter worden, hopelijk. Na moeilijke tijden komen altijd makkelijke tijden.
2: 100% daar geloven we in.

0: Donna Fraser hoor je hier op Funix. En zometeen is het tijd voor het meest legendarische spel op de Nederlandse radio tussen 4 en 7.
1: Middag tentamen. Het gaat niet zo goed in.
0: Nee, want wat is de stand op dit moment?
1: De stand is.
0: Het is 3-0 voor Noorden, wat ik heb begrepen. Je hebt drie keer verloren deze week. Ja. De maandag, de dinsdag en de woensdag.
1: Maar als ik vandaag win, dan ben ik alsnog de weekwinnaar. Want dan heb ik wel gewonnen op de allerlaatste dag.
0: Maar ik heb al iemand in mijn team. Dat is van Noorden.
1: Klopt inderdaad. Dus maar, wil jij mij komen steunen? Wil je mij een keertje laten winnen? Dan kan je team even een NPO Luisterapp sturen.
0: Ja, kost je helemaal niks. Is gratis.
1: Belangrijk. En je kan wat winnen.
0: En je kan ook... Ja? Oh ja, er zijn prijzen deze week, hè? Ook, prijzen ook. Nou, zometeen meer.
2: Ja, ik wist het eerst niet en ik was dus al verliefd geworden. En toen kwam ik er via een vriendin achter, want die zei van ja, het klopt niet. Hij is nooit 7.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen hem van, Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Yusuf en Wes. Met zometeen ook heerlijke bangers. Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair. Eerst tijd voor Young T en Bugsy. Dit is de DaBaby remix, Don't Rush. Yusuf.

0: Mama?
1: Wat is dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Nee, ik heb niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft.
3: Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
4: Ja, middagtentamen time.
0: Ik vind het niet eerlijk. Jij komt binnen in het middagtentamen. Je staat al 3-0 voor.
4: Nee, ik moet nog spelen.
0: Heb iemand, ja, maar jij hebt al iemand in je team en ik er niet.
4: Ja, jij moet wel even hosselen voor iemand in je team.
0: Ja, ik vind het gewoon niet leuk. Ik heb echt het idee dat jullie, ja, ik weet niet, soort van aan het
4: samen
0: spelen zijn. Ja, ik weet
4: dat
0: niet.
4: Sowieso. Wij zweren sowieso samen, Sander en ik. En ook Mana. Ja, iedereen.
0: Iedereen is tegen mij. Nou, Als je dit hoort en je vindt het heel erg zielig voor mij, dan kun je team even in de MBO luisteren. Op sturen en dan gaan we jullie verslaan. En dan gaan wij de weekwinnaar worden en met de prijs naar huis gaan. En jullie gaan lekker een potje janken vandaag.
4: Oké, onthoud al deze woorden, mensen. We gaan zo meteen spelen en dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Is die dinges van Noordin goed?
0: De Luc, hij is heel goed.
4: Luc, is die goed?
0: Jazeker.
4: Oké, shout out naar Kuhl, man. Zo meteen Kuhl met mij. Let's go.

0: 20s.
1: Moolah Bay. Sort. Your city, your sound.
2: 20. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

0: lekker duifje.
1: In welke stad vind je de Martini-toren?
2: Joes. Groningen.
1: Zo dan. Maakt 1-0.
3: Hoe weet jij dit?
4: Haram!
5: Het middagtentamen.
2: Ik heb gewoon kennis, algemene kennis en
3: hoe
2: zo.
3: Hoe weet jij dit?
2: En dit heb je nodig voor een algemene kennisquiz.
3: Niet normaal gewoon. Nou ja.
2: Ja.
3: Kennisquiz.
2: Ja. 5 vragen, net al eentje gehad. 1-0 dus voor mij. Oh in mijn team zit de winnaar van de afgelopen dagen met Noorden. Dat is Luc. Luc, what's up, Broski?
6: Yo, yo.
2: Hey, je ziet het, hè? Gelijk 1-0, hè? Snel, hè?
6: Nou, niks aan de hand.
2: Niks aan de hand.
3: En in mijn team zit Alper. Hallo.
7: Hallo, goedenavond.
3: Man. Goedenavond. Ja, we moeten het toch op een manier gaan laten lukken.
2: Ja.
7: We gaan ons best doen.
2: Meer dan je best kan je ook niet meer helpen.
7: Ja, dat kan wel. Dat kan zeker
2: wel. Sander, de quizmaster. Yes.
1: Ja, wat je zei, we hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Luc of naar Alper. Onderbreken van de vraag mag, maar dan word je niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag. En ja, het is donderdag. Luc die heeft al de hele week gewonnen met Noordin. Dus het kan of een clean sweep worden, of echt net aan dat Youssef opfokt. Maar ja, nou, we gaan in ieder geval voor de prijzen vandaag.
2: We gaan voor de prijzen. Ben je ready, Wef?
3: Let's go.
2: We hebben mensen aan de telefoon ready, Luc en Alper?
6: Ja, zeker.
2: Sander ready?
1: 100%, jij?
2: Altijd ready, let's go.
5: Het middagtentamen.
1: Met 1-0 voor Youssef op de laatste dag. Vraag 2. Wie staat in de dikste 1000 met de tunes Be Careful en I Like It? Be Careful en I Like It.
2: Youss.
1: Noem eens iemand. 4, 3... Hey.
2: KM?
1: Nee, geen KM. Wef. 5.
3: Cardi B.
6: Yes.
1: Dat is goed.
2: Ik zweer, ik had Cardi B in mijn hoofd.
1: Dat is goed.
3: Cardi B.
2: Maar wanneer staat ze in de dikste... Oh, in de dikste 1000.
1: Ja, in de dikste 1000, ja.
2: Oh, ik zit te denken aan recent.
1: Van afgelopen jaar, Be Careful and I Like It.
2: Damn.
1: Ik denk dat het een gokje was, zo te zien.
3: Ja, ja, ik weet, Be Careful ken ik van haar,
2: ja.
3: Maar die ander, I Like It.
1: I Like It, Like That.
3: Oh, heet die show?
1: Ja.
3: Ik dacht gewoon dat die Like That heette.
1: Maakt het wel 1-1, dus het wordt al spannender. Vraag 3. Hoe heet de move in basketbal waar je een hoge sprong maakt?
2: Joes. Dunk.
1: Ja, dat is een dunk. En de bal dan hard in de basket slaat.
2: Bam, 3-pointer, let's go.
3: Ja, dat is een 2-pointer. Wat is dit dan weer? Ik heb 1 keer basketbal gekeken.
2: Buiten die lijn is 3 punten.
3: Ja, maar, tuurlijk weet je dat.
1: Maar dat is geen dunk. Maar goed.
2: Nee, dunk is zo. Niet dat ik ooit heb gedunkt, maar...
1: In ieder geval 2-1 voor Youss op dit moment. Vraag 4. Welke artiest stond pas geleden in Nederland met zijn tour After Hours Till?
3: Wef.
1: Wef. 5.
3: The Weeknd.
1: Ja, The Weeknd.
6: Yes.
1: Maakte 2-2.
2: Tuurlijk weet zij dat.
3: Hoe weet jij dat? Jij weet

0: echt
1: weet ik veel, ik werk in het weekend.
2: Hey guys, het is 2-2. We hebben nog één vraag te gaan. Wie wordt de winnaar van deze week? Vraag 5. In het spel Mario heb je prinses Peach. Maar hoe heet de andere prinses?
1: Joes. Hè? Andere prinses?
2: Ja. 2. 1.
1: Peach toch?
2: Nee, er is nog een prinses. Wef. 5. 4. Ze weet het. 2.
0: Zeg het nou maar gewoon. Zeg het toen niet aan.
2: Ai, ai, ai.
1: Wie zijn ze?
2: Alper, weet jij het?
3: Het is prinses Daisy.
2: Het is prinses Daisy. Het is Wef.
0: Je bent de weekwinnaar. Je bent stil, hè?
3: Ik heb nog een kaap. Sorry.
2: Wauw.
0: Helaas, Luc. Helaas, Jozef. Jullie worden de hele week stoer doen, toch? Ja. Hier. Oh, heerlijk. Alper, gefeliciteerd.
3: Ja, thanks. Jij ook?
2: Luc.
0: Oh mijn god, Dream Team.
3: Ja, helaas, jongen. Helaas.
2: Zo. 3 dagen op rij gewonnen, maar de laatste toch net niet.
0: Het is wel heel stil bij jullie.
3: Vakantie, dus alles is goed.
2: Alleen maar lekker. Oh, lekker man. Geniet ervan.
0: Ja, weet je.
1: Goed gedaan.
0: Winnaars. Meer kan ik niet zeggen.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Instagram.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken

0: Funnix-aflevering op alle Funnix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Check Funnix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In een bank in het zuidoosten van Duitsland is een gijzeling aan de gang. Het gaat om een bank in Regensburg. Hoeveel mensen er binnen zijn, is niet bekend. De gijzelnemer heeft mogelijk een mes bij zich, zegt de Duitse politie. En er zou 1 zwaar gewonde zijn. Jonge vrouwen met ernstige psychische problemen komen steeds vaker in de knel in de geestelijke gezondheidszorg. Een instelling kiest er nu vaak voor om de behandeling af te bouwen als niks meer lijkt te werken. Julia bijvoorbeeld zit ook in een kliniek en zij vindt dat stoppen met behandelen een slechte zaak is.
1: Het kan meer een gevoel van eenzaamheid oproepen, maar ook misschien wel sommige klachten, depressieve klachten. En uiteindelijk van ja, maar ik red het zo niet alleen. Maar blijkbaar moet ik het wel alleen doen.
0: Het gaat om honderden vrouwen tussen de 15 en 30... die bijvoorbeeld chronisch suïcidaal zijn of een eetstoornis hebben. De Noorse voetbalbond gaat een officiële klacht indienen bij de FIFA over het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Op het WK-voetbal kreeg hij rood en werd hij geschorst voor 1 wedstrijd. Maar na een telefoontje van Amerikaanse president Trump werd die schorsing ingetrokken en mocht hij toch nog meespelen tegen België. De Noorse voetbalbond vindt dat dit soort bemoeienis van buitenaf de hele sport in gevaar brengt. En mijn collega Lisanne van NOS Stories was in België bij een bijzonder zomerkamp. Dat is speciaal voor kinderen met jeugdreuma. Zo'n 1 op de 1000 kinderen hebben die ziekte, waarbij de gewrichten ontstoken zijn en waardoor je ook vaak extreem moe bent.
2: Mijn gewrichten doen pijn, mijn spieren doen pijn. Dus ook gewoon zitten doet ook pijn, dus alles doet altijd pijn.
3: Het voelt eigenlijk een beetje alsof er een soort mes van binnenin, dus niet erin wordt gestoken, maar van binnenin dan in je gewricht wordt geduwd.
0: Ja, niet zo gek dus dat je af en toe moe bent. En op dit kamp houden ze daar dus wel rekening mee.
3: Ja, je doet activiteiten die dus veel energie kosten. En je doet activiteiten die minder energie kosten.
4: Is het dan fijn als je even tussen de activiteiten kan rusten en kan slapen, zodat je daarna weer wat meer energie hebt en gewoon ook even je gewrichten rust kan geven?
2: Iedereen snapt elkaar hier. En er is nooit iemand die het vreemd vindt als je pijn hebt of moet rusten.
0: De organisator zegt dat dat soort reuma-kampen steeds groter worden, omdat steeds meer jongeren behoefte hebben aan contact met lotgenoten. Heb ik nog weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Is er nog prima wat zon. Morgen opnieuw een droge dag. En de zon gaan we dan iets vaker zien dan vandaag. Het wordt ook ietsjes warmer.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Ja, en een van ons heeft pyromaantje gespeeld. Ja, wie dat is hoor je zo.

0: en Jade Lauren, die hoorde je hier op Phonix.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, het is weer tijd voor dat ene spel waar jij weer gaat moeten raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag is, Wef...
2: Who did it? En Sander, de producer, heeft het verhaal van één van ons twee. En jij mag gaan raden wie van ons twee het is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om erachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
0: Als je nu kijkt via de NPO-luister...
2: Ja, ik ben me tegelijkertijd aan het opmaken.
0: Je hebt twee verschillende kleuren.
2: Ja, dat is de bedoeling.
0: Je lijkt op zo'n wasbeer.
2: Ik heb baking powder op mijn gezicht gezet. Nou, wat is baking powder? Is een soort setting poeder voor je make-up.
0: Voor cocaïne.
2: Dus... Ja, je kan op Phonix.nl meekijken en dan zie je hoe ik eruit zie als een wasbeer. Maar goed, de producer Sander heeft een verhaal van één van ons twee.
3: Is gewoon
2: en
3: een
2: wat
3: live,
2: is het verhaal?
0: Verder kijken.
3: Get ready with me bij Phonix.
2: Jeetje jongens, kunnen we gewoon even verder met de show?
0: Zonnebrandcrème.
3: Nou, vooruit. Ik heb een verhaal. Eén van jullie is een pyromaantje, want ik heb als kind de gordijnen in brand gestoken. Dat is het verhaal van vandaag. Joes, waarom heb je dat gedaan?
0: Ik zeg je eerlijk, Sander. Ik weet het niet, man. Ik heb het gewoon gedaan, man. Ik weet niet waarom. Ik deed het gewoon.
3: Ik vind het best verdacht. Maar ja. Oké, Wef, hoe is deze brand dan geëindigd?
2: Ja, gewoon niet goed, jongens.
3: Echt niet?
2: Ik vind het heel lastig om erover te praten. Maar we moesten gewoon ons huis uit. En brandweer was gekomen. En ik kan niet heel veel herinneren, maar ik weet wel dat we er uiteindelijk niet meer konden wonen.
3: Oh shit.
0: Who did it? Wie van ons twee heeft de gordijnen als kind in de brand gestoken? Was het Wef of was het Joes? Laat het weten in de NPO Luisterapp. En een spraakmemo, Wef, vinden we altijd extra gezellig, hè?
2: Ja.
0: Ja, doe dat vooral.
4: Hey, het is die

0: Ik heb als kind de gordijnen in brand gestoken. Was het Wef of was ik het?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, iemand van ons twee is dus een pyromaan geweest.
3: Nou,
0: of misschien is diegene dat nog.
3: Ja, ik wil net zeggen, het kan zomaar zijn dat je dat nog steeds bent. Chantal die zegt, ik denk dat de Wef het is.
0: Dylan zegt, dit is toch echt een jongensdingetje? Moet wel Joes zijn geweest?
3: Een voicemail ook van Erik.
4: Ja, 100% Wef. Vrouwen steken alles in de fik. Werken in de psychische kliniek. En dat is gewoon een feit, man. 100% Wef.
3: Wat?
4: Ja. Hoi, hoi.
3: In een psychische kliniek? Ja.
0: Dus alle vrouwen doen
3: dus
0: dat.
3: Alle vrouwen
0: in
3: doen
0: een
3: dat.
0: Psychische kliniek doen. Geweldig, Erik. Geweldig.
3: Nou, ik vind het niet heel geweldig. En Nigel dan?
0: Even kijken. Moet ik die eerste of die tweede hebben? Of is het allebei hetzelfde? Maakt niet uit. Kies gewoon eentje.
5: Goedemiddag, YouTube en Mef. Ja, volgens mij, als ik me goed kan herinneren, heeft Joes sowieso last van intrusive thoughts. Want hij had ook een keer volgens mij zijn moeder opgesloten op het balkon. Dan lijkt mij dit ook wel een scenario waar zijn intrusive thoughts hadden gewonnen. Dus ik denk dat Joes dit heeft gedaan. Joes did it.
0: Joes did it. Zou zomaar een serie kunnen zijn.
3: We hebben ook een poll geplaatst op onze Instagram, @NordenNWF, als je ons nog niet volgt. 61% die denkt dat Youssef het is en 39% die denkt dat ik het ben. Maar wie was het?
1: Who did it?
2: Het was Youssef.
3: Het zou wel heel raar geweest zijn als ik het was.
0: Hoe bedoel je? Waarom zou je niet ook iets in de fik kunnen steken?
3: Hoe kom je aan de aankeker?
0: Dat ligt gewoon in de keukenla.
3: Dan ga je toch niet pakken als kind zijnde?
0: Ik was 6 jaar. Luister. Ik weet ook niet hoe ik op deze gedachte ben gekomen, maar ik heb het wel gedaan. Dus wat ging ik doen? Ik pak die aansteker. Het was vroeg in de ochtend, misschien 6:30 of zo.
3: Jeetje.
0: En ik ging naar de gordijnen. Maar ik koos niet ervoor om zomaar de gordijnen van de woonkamer te pakken.
3: Nee,
0: ik koos ervoor om de gordijnen van mijn moeder de slaapkamer te pakken.
3: Jeetje, je waren gewoon vermoorden.
0: Waar zij op dat moment gewoon 2 meter naast haar was daar aan het slapen. Dus ik was voor haar neus die gordijnen in de fik aan het zetten. En ja, op een gegeven moment werd ze wakker van het geluid van de, zeg maar, van die klik. Ja. En ja, toen schrok ze. Toen dacht ze van, wat is deze gast allemaal aan het doen?
3: En toen heeft ze gestuurd naar een of andere instelling, of niet?
0: Nee, ik zeg toch, ik kan me niet meer herinneren wat daarna is gebeurd. Dus voor hetzelfde geld heeft ze me knock-out geslagen. Dat kan ook, ja.
3: Jeetje, wat eng.
0: Ja, ik weet ook niet waarom en wat zij...
3: Een goede reden om aanstekers echt ver uit de buurt van kinderen te houden.
0: Ja, want Nigel, die zei intrusive thoughts. Is dat iets wat jij kent?
3: Ja, dat je gewoon iets in je gedachten hebt.
0: En dat
3: en
0: gewoon
3: dan,
0: doet.
3: En gewoon gelijk doet, maar dat doen kinderen sowieso.
0: Maar ik heb dat toen nog steeds af en toe, zeg je eerlijk.
3: Ja, dat kan. Je bent ook een beetje kind.
0: Zeg maar aan het wine-up, hè?
6: Denk het.
0: Ja, net zoals de volgende tune van Nicky.

0: een speciale bril kopen, heb ik begrepen.
1: Ja, ik wil een bril kopen, maar je gaat nooit geloven dat... Ja,
0: mijn koop hem dan, wat is het probleem?
1: Ja, het probleem is dat ik misschien wel de privacy van mensen een beetje aan het... schenden ben misschien.
0: Nou, zometeen daar meer over. Na muziek van Broeder. Maar hey, trouwens, als je geen bril kan kopen, kan je ook kijken bij de Lost and Found.

0: Pit het antwoord daarop hoor. We blijven gewoon hier bij Phonics.
1: Ja, je gaat het nooit geloven. Ik ben echt niet van de gadgets. Maar het is voor de eerste keer dat ik echt geïnfluenced ben.
0: Maar jij bent niet van de gadgets. Je hebt toch zo'n bandje die jou alles vertelt hoe jij slaapt en wat jij doet.
1: Dat is één dingetje. Maar even gewoon dat even terzijde.
0: Okay.
1: Er is dus iets wat ik heel graag wil kopen.
0: Wat wil je?
1: Kost een fortuin.
0: Mm-hmm. Hoeveel?
1: Een metabril.
0: Een metabril?
1: Ja, metaglasses. Ik zie het overal voorbij komen. Het is dus een bril die kan van alles doen. Je hebt een speaker in die bril. Die bril die doet live vertalen. Die vertelt je van alles. Maar het belangrijkste vind ik is dat je kan filmen en foto's maken zonder dat je handen gebruikt.
0: Zodat je handen, ja, voor jou tijdens je werk is dat wel handig.
1: Dat is toch super? Maar ook gewoon voor de kinderen, weet je wel. Ik maak heel erg veel foto's van mijn kinderen, van iedereen om me heen.
0: Ja.
1: Nou, ik super enthousiast, want de metabril die ik wou, die was uitverkocht. Dus ik liet het aan mijn vriendin zien in volle enthousiasme.
0: Mm-hmm.
1: En ze keek me aan van, jij gaat dat ding toch niet kopen? Dat is gewoon schending van iedereen zijn privacy. En ik had zoiets van, hè? Sinds wanneer is dat zo?
0: Ik zie de laatste tijd alleen maar filmpjes met die metabril waarin mensen geprankt worden of dat ze lastiggevallen worden.
1: Ja, maar dat ga ik er toch niet mee doen? Ik wil filmpjes maken van mijn kinderen, van mijn omgeving.
0: Maar je ziet wel, en daar heeft zij jouw vriendin gelijk in, je ziet wel andere mensen daar die misschien eventueel niet op beeld willen zijn.
1: Ja, maar die kun je toch
0: blurren
1: of zeg
0: maar... dan is het niet meer mooi.
1: Nee, maar of ik ga ervoor zorgen dat ze niet op beeld komen. Ik weet niet of dat haram is, maar goed. Maar ja, door haar ben ik wel gaan twijfelen of ik zoiets moet gaan kopen. Ben ik dan echt iedereen zijn privacy aan het verzieken, om het zomaar te zeggen? Zo zie ik het niet.
0: Ik zou zeggen, laten we een oproep doen. Laten we het vragen aan de FunXFam. Moet Wef zoiets kopen of niet? Laat het sowieso even weten via die NPO Luisterapp.
1: Ja.
0: En ik denk dat het goed is om zometeen gewoon even te bellen met iemand die hier verstand over heeft.
1: Ja, klopt. Erik Kwant, hij is beveiliging-expert en hij kan ons iets meer daarover vertellen.
0: Ja, zometeen naar muziek van Road TV. Wale, in my bed. Ja, dat zou ik nu ook wel willen zijn, hoor.

0: Molly Bees & Honey met Party Gyal.
1: En ik heb jouw hulp hard nodig. Moet ik een bril gaan kopen waarbij ik iedereen en de hele wereld kan gaan filmen? Want ja, ik wil zo graag een metabril kopen, maar mijn vriendin is er echt zwaar op tegen en daardoor twijfel ik dus een beetje.
2: Want jij wilt hem gaan gebruiken voor werk en dat soort dingen.
1: Ja, gewoon voor werk, maar ook voor mijn kinderen. Weet je wel, dat ik gewoon random momenten kan filmen en sporten. Dat ik dat gewoon voor altijd kan opslaan. Nou, sporten, dat zou apart zijn, want dan zou ik mezelf moeten filmen met die bril.
2: Ja, toch, dat je bezig bent. Dat kan toch?
1: Ja, nou ja, ik vind het gewoon een hartstikke leuke gadget, maar ja, er zijn heel veel mensen die er anders over denken. En ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw mening. Private Funny zegt gewoon lekker kopen hoef. Als je met je telefoon een foto maakt, dan kan je ook per ongeluk iemand op de foto zetten. Zoveel mensen hebben die bril, dus als jij als enige het niet doet vanwege privacy schending, terwijl 100 anderen al aan het schenden zijn.
2: Timmy stuurt ook nog een spraakmemo.
3: Hele goede middag, hè. En Noorden volgens mij, ik weet niet zeker wie. Maar ik hoorde een stukje over die metabril. Ja, toevallig heb ik hem. En hij is wel echt goed voor het verkeer. Want mensen zijn de laatste tijd allemaal maloot op de weg. Waardoor je dus altijd bescherming hebt. Ja, het is een beetje ook, ja, openbaar mag je overal filmen. Er zijn geen duidelijke regels erover.
2: Ja, precies. Dus hij gebruikt eigenlijk als dashcam.
1: Ja, ja oké. Okay. Nou ja, weet je, ik vraag me alsnog af waarom het zo'n probleem is om zo'n bril aan te schaffen. Want er zijn toch heel veel gemixte verhalen. Ja. We checken het even met beveiligingsexpert Erik Kwant. En Erik, heb jij nou zelf ook een metabril?
4: Een hele goede middag. Ja, ik heb ook een metabril. Al heel lang.
1: Oh, waarom heb jij er dan een aangeschaft?
4: Nou ja, ik zag Bas Smit ooit met zo'n ding op zijn neus en die was alles aan het filmen. Dat vond ik al heel leuk. En ik doe een autoracerij en dan doe ik dat ding op en dan kan iedereen lekker meekijken op social media wat ik aan doen ben op het circuit.
2: Oh, okay. Dat is wel echt best wel stoer ook.
1: Maar ik ga er dan vanuit dat je een beetje de buitenlucht aan het filmen bent. Want mijn vriendin die zegt dus dat schending van privacy is. En ja, ik vraag me dan af, ben ik dat dan ook aan het doen?
4: Ja, dat ligt natuurlijk aan waar je dat ding op hebt. Kijk, de hele wereld is natuurlijk wel veranderd. Vroeger had je een telefoon, zat je oom in de hoek van de kamer. Maar ik hoor jullie net al zeggen, pak je telefoon en maak een foto. Ja, vroeger had je een fototoestel voor en nu heb je een bril die kan filmen. Dus het wordt allemaal, alles gaat altijd wat door elkaar heen. Maar ja, de intentie wat jij met die bril doet. Kijk, die meneer net op, die zegt, ik gebruik hem als dashcam. Er zijn zoveel gek in het verkeer. Nou ja, goed, dan heb je hem op je hoofd. Alleen je hoofd beweegt, een dashcam staat stil, filmt dat allemaal weer. Maar ja, als jij op de openbare weg hebt, je hebt zo'n ding op en je filmt alles lekker of je zet het op je social media, zal niemand er problemen mee hebben. Ga je nu lekker een dagje naar je sauna met je vriend en denk, ja, weet je wat ik doe? Ik ga een beetje lachen, ik zet hem aan, ik zet het niet uit op social media, maar ik film het wel. En dan moet je toestel al in de buurt zijn, maar snap je, wat doe je met dat ding?
1: Ja.
4: En, ja, waar wil je hem voor gebruiken? En als jouw vriendin zegt, ja, privacy. Ja, denk even terug aan de ringbel. Je mag op de openbare weg niet filmen, maar overal hangen die dingen tegenwoordig.
1: Dankjewel, Erik. Dankjewel. Iedereen heeft zo'n ringdoorbel. Waarom praat niemand daarover dan, hè? Een camera voor je deur die iedereen filmt.
2: Ja, maar dat is mijn huis veiligheid.
1: Nee, hoezo? Misschien doe ik die bril wel op voor mijn veiligheid. Hallo, ik ben gewoon een vrouw en ik loop over straat.
2: Dat is een argument. Hè?
4: Kan ook. Nee, dat kan ook. Ze heeft wel gelijk. Hè? Als je het opdoet als je naar huis fietst en
1: kan iemand kan meekijken.
4: Ja, kan het ook. Je ringdeurbel, als je de AVG bekijkt, hoe de privacywetgeving, mag je officieel dat niet doen. Maar we doen het wel allemaal. Dus eigenlijk zit de hele wetgeving in Nederland zo in elkaar dat je allemaal niet meer mag, maar dat je toch dingen gaat doen.
1: Welkom in Nederland.
4: Ja, precies. Maar en ik denk dat het allerbelangrijkste is, als jij naar een verjaardagsfeestje gaat en je zet het ding op, je loopt de verjaardag ermee en je gaat lopen filmen met het ding. Ja, en mensen hartstikke dronken of nog erger, dat iemand dat vervelend vindt. Maar who cares?

0: dat jij zo'n bril op hebt en lekker door, door Nederland loopt met dat ding op.
1: Ja, Erik, dankjewel. Ja.
2: Nu ga je hem sowieso halen.
1: Ja, dus jij zegt ik moet hem gewoon lekker gaan halen, toch?
0: Ja, ik zou onmiddellijk een metabril halen. Ik heb wel een tip voor je. Brillen die hetzelfde kunnen, kun je ook voor Alibaba voor 18 euro kopen. Dus,
2: En dat zeg je nu pas, wanneer ik al zo eentje heb gekocht voor 500 euro met de Bijenkorf.
0: Ik kwam erachter toen ik hem zelf al gekocht had.
1: Ja. Oh, nou goed om te weten ga ik daar even checken. Dankjewel, Erik. Ja.
0: Hele fijne avond.
2: Fijne avond. Beveiligingsexpert Erik Kwan, dankjewel.
0: Bye.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: altijd goed.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Hey, zit in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
6: Phonix Afro.
1: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
7: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Libre. The tradition continues.
1: Op het hoogtepunt van zijn carrière wordt Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik. Terwijl de wereld toekijkt, vecht hij voor zijn imago en zijn toekomst als artiest. Een icoon onder vuur in de documentaire serie Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Het kan nog weken duren voordat duidelijk is hoe de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam gisteren is veroorzaakt. Een tram botste daar hard op een stilstaande tram en 15 mensen raakten erbij gewond, onder wie 1 zwaar gewond. De harde schijven met gegevens en beelden worden nu uit de tram gehaald en onderzocht. Gisteren zei vervoerder RET al dat de bestuurder van die tram niet onder invloed was van drank of drugs. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd wegens natuurbranden. Het gaat om inwoners en toeristen die daar op campings en in een natuuristengebied zaten. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Dat is vertaald bijna 5000 voetbalvelden. Deze Nederlandse vrouw zat daar ook op de camping, waar steeds meer rook was te zien.
1: Gisteren rond eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien. En eigenlijk weg moest rijden.
0: In Frankrijk zijn nu honderden brandweerlieden en een aantal blusvoertuigen ingezet om het vuur te bestrijden. En mensen in Europa kiezen steeds vaker voor een hybride of een elektrische auto in plaats van eentje die rijdt of diesel of benzine. De verkoop van het aantal niet-elektrische auto's daalde de eerste helft van dit jaar van 38% naar 30%. Ja, en als je economie zegt, dan zeg je mijn collega Aida Brands van de economieredactie, kom er maar in.
2: In Nederland zie je vooral dat de plug-in hybrids enorm populair zijn. En die hebben een stekker en die kunnen ook elektrisch rijden. Dus, en deels op benzine. Dus dat is voor veel mensen toch een uitkomst. En daarvan werden het afgelopen jaar bijna 42.000 wagens verkocht. Dus dat is best wel fors. Ja, en je merkt het gewoon. Hè, die hoge brandstofprijzen zijn gewoon echt de reden dat mensen nu overstappen.
0: Elektrische auto's beslaan nu zo'n 21% van de totale automarkt. En dat was vorig jaar nog zo'n 15%. Het weer vanavond blijft het overal droog. Is er nog prima wat zon. Morgen een droge dag en dan gaan we de zon nog vaker zien dan vandaag. En het wordt ook ietsjes warmer.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Youssef en Wef.
6: Ja, met muziek zometeen van Yesin Wild West. Eerst tijd voor Mauvais Joe. Dit is Pile.

0: Jessie met Wild West. Ja, Wef, ik wil iets heel belangrijks aan jou vertellen. Iets superbelangrijks, want er gaat namelijk een spel uitkomen.
1: Ja.
0: En dat heet Grand Theft Auto 6. GTA 6.

0: mogen zijn.
1: Wat zeg jij?
0: Vrij! Freedom! Huria!
1: Vrouwen zijn nog steeds niet vrij wanneer ze menstrueren, maar jullie moeten vrij krijgen wanneer er een game uitkomt.
2: Wat zeg jij nou allemaal?
1: Ja, precies.
2: Kijk, als je een gamer bent, kijk, ik wil geen onderscheid maken. Vaak zijn gamers mannen. Maar vrouwen
1: nou,
2: mogen
1: dat is
2: ook.
1: Niet waar. Vrouwen
2: mogen. Daarom zeg ik, als jij een intensieve gamer bent, mag je die dag ook vrij hebben.
1: Als vrouw zijnde.
2: Als vrouw zijnde, ja, iedereen. Maakt niet uit, alles wat ertussenin zit. Iedereen is welkom die dag. Als je maar gamet, je moet gamen, dat is belangrijk.
1: Oké, okay,
2: dan ben je gewoon vrij.
1: Maar
2: dus ik wil alle werkgevers ook van niks.
1: Waarom alleen bij dit spel? Waarom bij GTA 6?
2: Omdat dit is een legendarische spel. Mensen spelen dit al sinds way back. Ik ken dit spel nog, volgens mij was het Vice City. Of die Gimma daarvoor, dat ik die op de computer ging spelen.
1: Ja.
2: En dat is gewoon, ja, je kan gewoon banken overvallen. Je kan zeg maar daar
1: alles
2: dingen doen.
1: Alles wat je wilt doen, maar dan in een spelletje.
2: Maar dan in een spelletje, precies.
1: En
2: precies
1: hoe lang
2: dat.
1: Wil jij dan vrij zijn?
2: Gewoon die dag.
1: Eén dag.
2: Die dag wanneer het uitkomt.
1: De hele map wil je uitspelen.
2: Dat
1: in
2: gaat,
1: één
2: je,
1: dag.
2: Gaat je sowieso niet lukken om het binnen 24 uur uit te spelen. Al zou je niet gaan slapen, nee. Maar je kan wel een heel eind komen. En daar pleit ik voor. Dus ik wil een oproep doen. Als GTA 6 uitkomt, dan moeten alle gamers vrij zijn. Ben je het hiermee eens?
1: Dit wordt gewoon een fanning petitie, wordt dit.
2: Ja, je mag het delen in de NPO luisteren. Als de meerderheid zegt eens,
1: dan is iedereen vrij die
2: dan
1: dag.
2: Dan gaat de fanning die dag op radio, bandje, CD, dinges. Tenzij de niet-gamers moeten werken. Jij moet werken.
1: Oh mijn god.
2: Gamed Nordin?
1: Ik denk het niet.
2: Hij is een gamer, hij speelt FIFA en zo. Hè? Ewa, hij is ook vrij die dag, dus jij gaat alleen alles moeten doen. Knoppen schuiven en zo, alles.
1: Oké. Okay.
2: Ja? Dus als GTA 6 uitkomt, moet iedereen, alle gamers moeten vrij zijn. Ben je het hiermee eens of oneens, deel het in de NPO luisteren.

0: Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt mij. En deze Gimma heeft mij. GTA 6 komt in november uit in een van de mooiste maanden van het jaar. Ik zeg het maar eventjes erbij weg.
1: Waarom mooiste maanden van het jaar?
0: Oh, toch een november, mooie maand. Blaadjes vallen van de bomen. Ik ben
1: dan is het al geweest, die blaadjes van de bomen. Maar goed, GTA 6.
0: Alle gamers moeten vrij zijn.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is mijn punt.
1: En jij bent heel benieuwd of wij met de gehele van XFM een soort petitie kunnen tekenen.
0: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Ik wil even luisteren naar een memo van Bibi Libi. En die klinkt als volgt.
2: Nee, ik vind niet als GTA uitkomt dat iedereen vrij moet zijn.
0: Hé, hey, wat zegt zij, man?
2: Als je uit bent genodigd, hè, door degene die GTA maakt, Nintendo, PlayStation, like, I don't care. Als je door hun bent uitgenodigd om te komen spelen, omdat je, hè, echt goede speler bent, die maakt dik geld. Maar nee, als je bij Funnix werkt, ben je gewoon radio-dj. En dan moet je gewoon lekker je werk doen en in je vrije tijd je GTA gaan halen. Thank you.
0: Nou, ze klinkt net als de leidinggevende. Hoor je dat? Ze klinkt net als de leidinggevende.
1: Naomi die zegt oneens, leuk dat GTA 6 uitkomt, maar school en werk gaan gewoon door. Je speelt het 's avonds wel.
0: Even kijken. Melissa zegt eens, als je zelf een vrije dag wilt opnemen ervoor, waarom niet? Iedereen besteedt zijn vrije tijd aan iets anders. Nee, Melissa, niet een vrije dag ervoor wilt opnemen. Internationale vrije dag.
1: Tim zegt, zelfs al kreeg ik geen vrij, ik ben opeens ziek. Ik ben er gewoon niet.
0: Ja, hij heeft gelijk. Ik vind weet je wat? Ik vind gewoon dat de merendeel het ermee eens is. En we gaan gewoon even onze leidinggevende bellen van Funix. We gaan Dunja bellen. En ik vind dat we gewoon... Ik ga het nu even met haar streep bespreken. Wacht.
1: Wat?
0: Ja, ja, luister gewoon. Ja. Je moet gewoon rustig blijven.
1: Oh my god. Je belt haar nu gewoon echt.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja? Hallo?
0: Dunja, hoor je dit geluidje? Hoor je dit? Weet je waarvan dit geluidje is?
3: Een nummer?
0: Een nummer? Nee, GTA 6 doen, ja. Komt in november uit. Bij deze, ik vraag vrij aan.
3: Nee, wanneer je krijgt geen vrij.
1: Oh.
3: Nee, nee, natuurlijk niet. Ik heb jou nodig.
0: Ja, maar alleen in november, wanneer die game uitkomt?
3: Nee, ook dat nee. Nee,
0: iedereen doet dit. Dit is een internationaal iets. Heel Nederland doet dit.
3: Ja, maar wij hebben ook een tv. We kunnen vast een PlayStation. Wat moet ik regelen? Xbox?
1: Xbox.
3: Op kantoor regelen? Xbox.
0: Dat klinkt al wel wat
3: fijner. I don't know, je weet hoe de redactie eruit ziet.
1: Nou, okay. Je krijgt geen vrij.
3: Maar je krijgt geen vrij.
0: Maar je krijgt wel GTA 6 hier?
3: Als je het zelf meeneemt, zorg ik dat je het kan spelen.
1: Dus je krijgt het ook nog eens niet.
0: Nou, dan hebben we veel aan. Dankjewel, Dunja. Fijne dag.
1: Je kan je altijd nog ziek melden. Oh, is het nog aan de lijn?
3: Nee, dat kan ook niet. Oh. Dat kan ook niet. Ja. Ik haal je persoonlijk op.
0: Nee. Nou, het gaat denk ik niet werken.
3: Jammer, helaas. Nee.
0: Jammer, hè? Je ziet, Funix is niet inclusief genoeg voor dit, hè? Voor dit zijn ze niet inclusief.
1: Jeetje, wat
3: heet. Nee, ja, jammer, joh.
0: Gewoon racistisch richting gamers. Oké, geen probleem. We gaan inderdaad, ik voel al een griepje aankomen.
1: een hele lange griep.
0: Dankjewel, Dunja.
3: Hey, daar.

gaan we verder met Wef's Wilde Weetjes, waar we onderzoeken of huisvrouwen in de jaren 50 aan de druk zaten. Vandaag gaan we eindelijk het antwoord krijgen en ik ben heel erg benieuwd.

0: huisvrouwen kregen drugs in de jaren 50.
1: Wilde weetjes.
0: De hele week hebben jij en ik samen onderzocht of huisvrouwen drugs kregen in de jaren 50. En vandaag gaan we eindelijk het antwoord krijgen. Joes, jij was er niet bij.
2: Nee.
0: Maar ik heb een item online voorbij zien komen dat huisvrouwen drugs kregen. We weten nu misschien wat voor soorten drugs.
2: Ik heb zoiets ook vroeger wel eens gehoord.
0: Ja, je hebt het ook wel eens gehoord. Oh, dus het is niet raar of zo.
2: Nee. Bijvoorbeeld dat in oude Coca-Cola, daar zat dan drugs in.
0: Nu ga je helemaal les.
2: Heel snel schoonmaken.
0: We hebben al een keer inderdaad de stelling gehad of er cocaïne zat in Coca-Cola. En dat was zo.
2: Ja.
0: Maar wij hebben het nu over dat huisvrouwen drugs kregen om gelukkiger te zijn tijdens het huishouden. Dat is best wel heftig.
2: Gelukkiger?
0: Ja.
2: Gebruiken ze niet gewoon pre-workout?
0: Nee, dat weet ik dus niet. Maar het kan zomaar zijn dat het waar is. En daarvoor gaan we dus een historicus spreken. En dat is namelijk Gideon van Instagrampagina @vroegermetGideon. En hij gaat ons vertellen of het nou waar of niet waar is.
2: Gaan we zo achterkomen.
0: Straks.
2: Ja.

0: vrouwen kregen drugs in de jaren 50?
1: Wes Wilde Weetjes.
0: Dat onderzoeken we samen in Wes Wilde Weetjes. Je gaat het niet geloven, maar jij gaat binnen 5 minuten horen of vrouwen drugs hebben gebruikt in de jaren 50. We hebben Gideon aan de lijn die alles weet over geschiedenis. Hallo Gideon.
2: Hallo.
0: Ja, hoe insane is het als je dit zo hoort?
2: Ja, het is behoorlijk insane. Ik zat er even research naar te doen en er kwamen wat leuke dingetjes tegen. Dus ik ga je wat vertellen.
0: Ja, want hoe was nou het drugsgebruik in de jaren 50 in vergelijking met nu?
2: Ja, anders. Kijk, nu denk je bij drugs natuurlijk vooral aan een dealer die ergens in een steegje wat aan het dealen is. Of op de Zuidas. Maar daar was het meer dat het zeg maar voorgeschreven wordt door de dokter.
0: Oh.
2: Meer pillen en zo.
0: Oké, maar hadden vrouwen het vroeger lastiger dan nu?
2: Nou ja, ik weet niet of je kan zeggen lastiger dan nu. Het is heel anders natuurlijk. Ik bedoel, vrouwen konden vroeger niet echt werken. Dus ja, die zaten heel erg in het huishouden de hele week lang. En eigenlijk als je werkte als vrouw, dan

0: is soms wel een beetje, vonden mensen dat wel een beetje een schande. Je had een hele kleine wereld eigenlijk.
1: Wat bizar.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Nou, gisteren leerden we dat speed of amfetamine veel werd gebruikt. Weet jij misschien of het bekend is dat ze deze middelen gebruikten om blijer door de dag te komen?
0: Ja, die dokters die schreven dat dan voor, zeg maar, kalmeringspillen voor angst en emotionele onrust. Soms ja, dus ook amfetamine voor energie en ja, ook een beetje voor de slanke lijn. Het was legaal, het was doodnormaal en ja, de buurvrouw kon het ook gewoon zomaar slikken, zeg maar.
1: Oh mijn god. Oké, Gideon. Dan de vraag der vragen. In de jaren 50 zaten huisvrouwen aan de drugs. Is dat waar of niet waar?
0: Het is waar, maar...
1: What? Dit is crazy!
2: Nice.
0: Maar,
2: nice.
0: Maar, ik moet er één grote maar bij zeggen. We hebben het hier dan wel echt over Amerika. En het is niet dealers, het is gewoon op recept. We keken er gewoon heel anders naar. Maar we zouden het nu zien als drugs.
1: Wat bizar. Ze zaten gewoon met z'n allen aan de drugs, joh. Thuis te spacen.
2: Crazy.
1: Nou, Gideon, dankjewel voor je expertise. Je kan alle geschiedenisverhalen van hem checken op Instagram. @vroegermetGideon. En tot de volgende, hoe even ze wilde weten.
0: Tot de volgende.
2: En zometeen uiteraard de blok niet vergeten. Blijf vooral

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland.
6: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: En oh, wat is het een speciale uitzending vanavond. Jordan Noah.

0: Russian, Raul, Alejandro en Wizkid hoorde je.
1: Hey schat, ik ga vandaag extra genieten van je show.
0: Oh, dankjewel Nanda. Ja, welkom bij deze toch wel hele speciale uitzending hoor. Let's go!
2: Goedenavond Annelijn, wat gezellig dat je er weer bent.
3: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist.
2: Lekker bezig, het is zo fijn, dit uur met Annelijn.
3: Shout-out naar jou Annelijn.
4: On the block. Met Annelijn.
0: Ja, wat echt crazy is om te zeggen, is dat dit de laatste keer is dat je deze introductie hoort. De laatste keer dat ik dit bedje inzet, want het is mijn allerlaatste show op Funix vanavond. Ja, toch wel heel bijzonder, in ieder geval voor mij. En ik ga er ook helemaal niet zielig over doen, emo over doen. Het betekent eigenlijk alleen maar dat het vanavond gewoon een beetje feest is. En ik zit hier ook niet alleen. Ik zit hier met mensen om me heen die gewoon heel veel voor mij hebben betekend in de afgelopen tijd hier bij Funix. Met wie ik ja, misschien wel de leukste werkdagen ooit heb gehad. Ik zou zeggen, mensen, laat jullie even horen. Wat een gezelligheid hier aan de blok. Ja, en zoals ik al zei, het wordt een bijzondere show. Ik heb sowieso, ga ik met je terug in de tijd naar een van mijn favoriete interviews hier op Funix. Hier op de blok ook natuurlijk. Where else? Ja, en uiteraard spelen we ook gewoon de mystery track waarbij jij in de prijzen kunt vallen. En ja, eigenlijk de hele show mag je gewoon lekker request laten doorkomen van tracks die voor jou ook een beetje voelen als een feestje. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want zo meteen vertel ik je over mijn allergrootste werkblunder. Nu ik toch wegga, mag dat misschien wel. En ondertussen gaan wij hier gewoon het feestje verder een beetje uitbouwen.
4: New music. Nieuw op Funix.
5: Katneuf featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
4: Funix.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben je echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

luisterapp kun jij de hele show doorsturen wat je wil horen. En Redmar die zegt, goedenavond Annelijn, ik zit te luisteren. Fijne laatste show bij Phonics. Ik wil graag Punta Cana horen. Redmar, deze is voor jou.

0: Ronnie Flex en Friends hoorde je met Punta Cana.
1: On the block met Annelijn.
0: Ja, en wat was nou mijn allergrootste werkblunder? Ja, het is mijn laatste show vanavond op Funnix. Dat betekent dat we af en toe gaan terugblikken op mooie momenten uit de show. Maar natuurlijk ook gênante momenten die daarbij horen. Want ja, van stiltes laten vallen op zender tot iemand bij de verkeerde naam noemen tijdens de interview. Of je microfoon per ongeluk aan laten staan tijdens een track. Nou, er zijn een heleboel dingen die fout kunnen gaan tijdens live radio. En ik moet ook wel zeggen, ik heb het allemaal wel eens meegemaakt in de afgelopen 3 jaar. Maar toch vind ik persoonlijk dat er niks zo gênant is als een fout die je meerdere keren on-air maakt totdat iemand je corrigeert. Dat is pas echt gênant. En dan kom ik toch bij dat obstakel van Funnix artiestennaam uitspreken. Ja, wekenlang heb ik zelf een artiest van eigen bodem zijn naam zo ontzettend belachelijk uitgesproken totdat iemand er eindelijk wat van zei. Nog steeds dankbaar aan die persoon. Ik heb het namelijk over Jordi Money. Nou, zijn artiestennaam schrijf je met de Griekse ei op het eind als 9. En volgens mijn logica was dat dus Jordi Moon 9. In plaats van Jordi Money heb ik meerdere keren gezegd totdat ik uiteindelijk werd gecorrigeerd. Ik heb het uiteindelijk ook gepost op TikTok. Hij kon er zelf wel om lachen, maar ik schaam me er eigenlijk nog steeds een beetje voor. Ja, en ik kijk even naar mijn Funnix-collega rechts van me. Chris.
2: Ja.
0: Ja, daar ben je. Laatste show.
2: Ja, hoe dan anders. Kan niet anders toch.
0: Ja, ja. Gezellig. Ja, als hele goede vriend van mij, maar ook gewoon Funnix DJ. Ja, ik kan niet de enige zijn, toch? Jij hebt ook wel eens een artiestennaam verziekt.
2: Ook wel eens. Ik heb een hele waslijst. Dat is echt niet normaal. Kijk, laat me beginnen met, dit was volgens mij toen ik net begon bij Funnix. En ik moest Calling My Phone aankondigen. Dat van, nummer is natuurlijk van Lil TJ en Black.
0: Ja.
2: Maar je schrijft Black met een 6. Dus ik zei gewoon Lil Che en Six Lock.
0: Lil Che is al lelijk en dan Six
2: Lock. Ook nog een Six Lock. Ja, die Funnix artiesten af en toe, het is zo lastig.
0: Oh, ik vraag me soms ook af, bijvoorbeeld bij zo'n Jordi Money of bij zo'n Black. Waarom moet dat? Waarom moet dat cijfer? Ik begrijp dat niet.
2: Creativiteit. Je wilt even anders zijn dan de rest. Maar het is voor ons wel zwaar hoor, af en toe.
0: Het maakt dus voor onze radio-dj's in ieder geval niet makkelijk. Ja, en luister jij nu? Dan ben ik natuurlijk ook wel benieuwd. Welke artiestennaam heb jij nou kapot lang verkeerd uitgesproken?
2: Oh, wacht even wat anders, Annelijn. Dat vind ik ook wel heel grappig om te vertellen. De luisteraar heeft ook heel vaak moeite met jouw naam.
0: Oh, cool.
2: Het gaat echt van Anne-Marlijn tot Anne-Marie tot aan. Zeg maar, Annelijn schijnt heel lastig te zijn.
0: Terwijl, ja, dat ruimt. Maar terwijl je zou denken, Annelijn is zo moeilijk nog niet. Anne en Lijn aan elkaar.
2: Ik heb denk ik jouw naam vaker slecht verkeerd gespeld gezien in de NPO Luisterapp dan echt.
0: 100%. Dus stuur jij nu een appje naar mij, typ in ieder geval Annelijn goed. En laat me even weten, welke artiestennaam heb jij nou kapot lang verkeerd uitgesproken? Of lukt het je misschien nog steeds niet om te onthouden? Drop het in de NPO Luisterapp.

0: On the Block met Annelijn.
1: Ja, en welke artiestennaam heb jij kapot lang verkeerd uitgesproken? Of lukt het misschien nog steeds niet om je te onthouden? We zijn werkblunders van mij eigenlijk aan het delen. En één grote werkblunder van mij hier op Funix. Nu het toch mijn laatste show is, kan ik er wel voor uitkomen. Is het uitspreken op de verkeerde manier van artiestennamen hier bij Funix. Zo had ik Jordi Money heel lang uitgesproken als Jordi Moon 9. Totdat een luisteraar mij daarvan op de hoogte stelde. En nu kunnen we erom lachen, maar ik schaamde me toch wel enorm. Ik kan ook niet de enige zijn. Ik had het net al met Funix collega Chris erover. Hij heeft het ook heel vaak. Hij had het bijvoorbeeld met Six Lack, noemde hij heel lang Six Lack in plaats van Black. Want zo spreek je het dus eigenlijk uit. En wat dacht je van Lil TJ, die je eigenlijk dus uitspreekt als TJ en niet Che? Nou, in de NPO Luister app zegt Melissa, ik noemde SZA heel lang gewoon SZA. Ja, dat is ook lelijk hoor, in plaats van SZA. Maar ik snap het wel, want SZA, je komt er niet gelijk op om SZA te zeggen in plaats van SZA. Megan zegt, oh Annelijn, je bent echt niet de enige hoor. Ik noemde Hekje 3-1 heel lang, precies Hekje 31. Ik kwam er later pas achter dat het 3-1 is. Luister Megan, je hebt me weer doen herinneren aan dat ik nog veel vaker artiestennamen verkeerd heb uitgesproken. Want ook ik heb Hekje 3-1 heel vaak uitgesproken als Hekje 31. Kill me now. Rich zegt tenslotte nog, ik heb Roby jarenlang 3 Roby genoemd. Ik vind die echte manier om het uit te spreken ook gewoon nog steeds lastig. Ja, kijk, valid, Rich. Ik zeg je eerlijk, 3 Roby als je het zo schrijft en zo wil uitspreken, moet kunnen. Diallo, die heeft ook nog wat te zeggen.
2: Goedenavond, Annelijn. Het is nu wel echt dat het gaat echt gebeuren, hè, je laatste show. Ik wil jou nogmaals heel erg bedanken voor alle mooie shows. En hele mooie tijd met de Funix fans. Ja, je weet hè, ik kan die naam altijd heel slecht uitspreken. Rudy Richie zeg ik altijd hè, Rudy Rich. Misschien zeg ik het nog steeds verkeerd, maar sommige namen, ja, is gewoon een beetje lastig. Je bent niet de enige. Dus ik wil jou nogmaals bedanken voor alle mooie shows.
1: Ja, oh Diallo, ik ga zo stuk. Want dit is niet de eerste keer dat ik jou een artiestennaam verkeerd hoor uitspreken, maar Rudy Richie is toch wel heel grappig. Roddy Ricci in plaats van Roddy Rich. Maar goed, hè, Diallo, ik zou zeggen, blijf gewoon lekker oefenen op je Amerikaanse accent. En dan komt het uiteindelijk allemaal wel goed. En bedankt voor je super lieve woorden, Uncle Diallo. Ik ga jou ook missen, maar ik bedoel, het is nog geen...

0: Noord met Camille.
1: Hoe lang moet je eigenlijk wachten voordat je trouwt? Moet je jaren samen zijn om elkaar goed te leren kennen? Of geldt gewoon, als je het weet, dan weet je het? Ik ben in Utrecht om te checken wat zij hiervan vinden. Je moet eerst lang samen zijn voordat je trouwt. Eens of oneens?
2: Oneens? Want wat is lang? Ik denk ook dat er niet echt een termijn is waarop je zeker kan weten van als we nu zo lang samen zijn, dan moet het wel goed komen. Ik denk dat, ook al kennen we elkaar 10 jaar, dat een huwelijk nog steeds kapot kan gaan.
1: Want er is dus een koppel hier in Utrecht, die is na 50 jaar samen zijn pas getrouwd. Hoe zouden jullie reageren in zo'n situatie? Stel, jouw partner die wacht 50 jaar.
3: Ik zou niet na 50 jaar gaan trouwen. Dan zou ik, als ik in zo'n relatie zit, zou ik op een gegeven moment denken van dat je er nu eindelijk bent achtergekomen dat ik de goede ben, dan zou ik wel een beetje klaar mee zijn.
4: Nee, niet na 50 jaar, dat zeker niet. Na een paar jaar denk ik dat ik de beslissing kan nemen van wil ik voor de rest van mijn leven met haar zijn, ja of nee. En dat is het dan.
5: Ik hoef er echt niet 50 jaar op te wachten hoor. Nee, sorry, dankjewel. Nee, zijn tijd is voorbij.
6: Wacht op iemand, dan ben ik al een oma. Wat moet ik dan nog doen?
5: Moet in mijn bruidsjurk dan nog aankomen lopen? Nee joh, gek. Ik had nee gezegd.
2: Ja, als het echt mutual was, dan denk ik niet dat er echt een probleem is. Als je pas na 50 jaar samen bedenkt van misschien moeten we toch gaan trouwen. Maar ik denk ook niet, is het na 50 jaar dan ook echt nog zin om echt te gaan trouwen? Ja, dat weet ik dan niet.
1: Want hoe kijken jullie naar het huwelijk?
4: Ja, als je gewoon met een goede vrouw zit of met een goede man, inderdaad, dan kan je er gewoon steady doorheen. Ja, je moet gewoon een goede partner vinden, dat is het.
3: Ik wil echt heel graag trouwen wel, ja. Ik vind dat wel belangrijk. Zit je ook gebonden aan elkaar.
7: Het geeft een soort extra zekerheid of zo.
3: Maar ja, je hoort wel natuurlijk verhalen dat mensen veel gaan scheiden en zo.
4: Ik heb liever dat ik een gezond en leuke relatie heb dan dat ik trouw en stel voor. Daarna ga ik nog uit elkaar en dat hele gedoe daarachter nog.
5: Ik ga pas samenwonen met iemand als ik met hem getrouwd ben. Hij moet gewoon die stempel hebben gezegd van jij bent mijn vrouw en ik ga met jou trouwen, je bent de enige, anders doe ik het echt niet.
1: Stel, je bent heel erg verliefd, maar je partner wilt niet trouwen. Zou dat dan ook een dealbreaker zijn?
5: Ja. Met pijn in mijn hart zou ik gewoon zeggen, sorry of je trouwt met me of het is over. Ja, echt.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wel een soort meisjesdroom is, toch? Of ben ik de enige? Ik denk wel dat ik daar wel wat van zou vinden, ja.
2: Ik geloof er zelf wel in en ik wil zelf ook wel trouwen. Maar ik geloof er ook wel in dat je heel lang gelukkig samen kan zijn zonder te trouwen.
4: Het hoeft niet per se, maar waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk gebeurt het wel, ja.
1: Daar zorg je wel voor.
4: Ja, inderdaad. Phoenix on the block. Utrecht.

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Hey, Phonics.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: It's complicated met Jay.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon, dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: En zometeen blikken we terug op mijn favoriete.

0: Adam Poort en Kind of Music.
1: On the Block met Annelijn.
0: Ja, met vanavond, geloof het of niet, alweer mijn allerlaatste show hier op Phoenix. Ik kan het nog steeds niet geloven als ik het zo zeg. En in de afgelopen anderhalf jaar dat ik hier de Blok presenteer, is er naast de gesprekken die ik natuurlijk met jou heb als luisteraar ook nog iets anders wat maakte dat ik toch wel elke avond met een hele brede glimlach hier achter de microfoon zat. En dat is het doen van interviews met mensen die je niet overal zomaar voorbij ziet komen. Niet in de grote bladen, ook niet op tv en iemand die misschien wel jouw buurvrouw, misschien wel je buurman zou kunnen zijn. En toch een verhaal heeft waarvan je denkt, nou, dit moet eigenlijk iedereen horen. En dat maakt deze show, de Blok, zo bijzonder. En daarom neem ik je ook heel graag terug even mee de tijd in naar een van mijn favoriete interviews hier on the Block of all time. En dat was met Cacharel. Ze is pas 26 jaar, komt uit Amsterdam en ze heeft met haar verhaal toenertijd zo'n impact op mij gemaakt dat ik zelfs tijdens het gesprek gewoon een beetje tranen in mijn ogen kreeg. Ja, het feit dat iemand gewoon zo open en eerlijk durft te zijn, dat vind ik nog steeds heel bijzonder. En meer hoef ik er ook niet over te zeggen. We gaan gewoon luisteren naar het interview met Cacharel hier on the Block.
1: The Block met Annelijn.
0: En het zou je maar overkomen dat je ruzie hebt met je moeder en in één klap uit huis moet en dan ook gelijk dakloos raakt. En niet op zomaar oudere leeftijd, maar op 26-jarige leeftijd pas. Ja, het is niet een vreemd verhaal, het is het verhaal van Cacharel. Ze zit tegenover mij hier in de studio. Hey Cacharel, goedenavond en super fijn dat je er bent.
2: Goedenavond.
0: Hey, wat is nou het grootste misverstand dat mensen hebben over dakloos zijn?
2: Mensen gaan er heel snel ervan uit dat wanneer iemand dakloos is, dat diegene of een verslaafde is, of dat het diegene zijn eigen schuld is. En ik vind dat ze dat eigenlijk niet per se mogen denken, want dat is niet altijd hoe het is, zeg maar.
0: Ja, want in jouw geval was dat ook niet zo.
2: Nee.
0: En je verhaal is heel erg aangrijpend, want je kreeg een ruzie met je moeder. En ineens stond je op straat. Vertel.
2: Klopt. Nou, ik kreeg ruzie met mijn moeder vanwege een nieuwe vent. En dat is eigenlijk toen wel een beetje uit de hand gelopen. De politie moest erbij komen en mijn moeder zei gewoon echt heel dood, ja, nemen jullie haar maar mee. En ik liep op mijn moeder af, zo van, hoe bedoel je? Maar in die hele, hoe bedoel je zo, raakte ik mijn moeder aan en toen is ze gestruikeld. En toen had de politie eigenlijk een reden om me aan te houden, want ze zagen het als mishandeling. Terwijl ik denk, ja, mishandeling is echt iemand in elkaar slaan, maar toen moest ik mee.
0: Ja, toen moest je mee. En toen was het eigenlijk al snel duidelijk dat je niet meer terug naar huis moest. Je kreeg ook een straatverbod, als ik het goed zeg.
2: Ja, klopt.
0: Kun je mij dan meenemen naar dat moment dat je beseft van, wojo, ik ben dakloos?
2: Nou, dat was zeg maar dat ik vrij werd gelaten van het politiebureau. Mijn spullen kreeg. En het enige wat ik te horen kreeg is, je hebt een straatverbod, dus je mag niet meer daar komen. En hij was like, oké, en wat nu? En toen begon eigenlijk mijn, hoe noem je dat? Hoe zou ik het noemen? Mijn ervaring van mijn dakloosheid eigenlijk.
0: Je moest overleven eigenlijk gewoon.
2: Ja, dat woord zocht ik.
0: Overleven. Wat heb je allemaal moeten doen om te overleven in die tijd?
2: Heel veel.
0: Neem je tijd.
2: Ik heb seks met mannen moeten hebben voor onderdak. Voor geld. Ik heb moeten stelen in de winkel. Ik heb gewoon mezelf zo vies moeten doen om te kunnen overleven.
0: Wat doet dat nu met je? Ik zie dat je er heel emotioneel van wordt.
2: Het doet veel. Al ben ik nu wel uit mijn dakloosheid, maar ik merk dat het me toch nog achtervolgt. Ook omdat ik nu zeg maar in een healingproces zit. En ik therapie hiervoor heb gehad. En echt alles zeg maar naar boven kwam tijdens mijn therapie. En je eigenlijk weer wonden moet gaan openmaken om ze te kunnen helen, zeg maar.
0: Ja, ja. Ik kan me voorstellen hoe zwaar dat moet zijn. Überhaupt dat je op eigen benen komt te staan op zo'n jonge leeftijd. Je bent eigenlijk gewoon in de steek gelaten. Niet alleen op dat moment door je moeder of door de politie, maar ook door het systeem.
2: Ja.
0: Hoe kijk je daar nu op terug?
2: Heel kut. Want Ik ben gewoon niet geholpen. Ik zocht hulp bij instanties, bij dakloze opvangst en al die dingen dat. En het enige wat mij werd gezegd is van ja, je bent een vrouw. Dus hier kan je niet terecht, want dit is alleen voor mannen. Of er werd me gezegd van ja, dit is voor junkies. En we gaan jou niet tussen de junkies zetten. Aangezien je situatie. Dus we gaan je niet tussen de junkies zetten. Dus eigenlijk had ik nergens om te gaan. En ik heb wel bij mensen geslapen, bij vrienden. En ook wel bij mensen die ik ken. Die me wel voor een tijdje in huis hebben gehaald. Hebben genomen. Dus nu ben ik ook oprecht dankbaar.
3: Uiteindelijk was er ook een soort reddende engel voor jou.
2: Ja, zeker.
3: Kan je daar zo vertellen?
2: Ja, dat is Cassandra. Dat is mijn lieve zus. Zij me echt uit deze put gehaald. Echt oprecht. Ik denk dat als ik Cas niet had, ik nu ook niet meer in leven was. Want ik heb echt uit het leven willen stappen. En het ook geprobeerd. Dus ja. Ik ben Cassandra heel dankbaar. En ja.
3: Ik denk dat je jezelf ook dankbaar mag zijn. Dat je die beslissing niet hebt gemaakt. Want nu gaat het volgens mij een stuk beter met je.
2: Ja, het gaat iets beter met me.
3: Ja, ja, je hebt in ieder geval nu een huis.
2: Ja, klopt.
3: Als ik dan nu kijk naar de toekomst, ook voor anderen die dit bijvoorbeeld zou overkomen, wat zou er dan volgens jou veranderen moeten? Wat zou er volgens jou moeten worden veranderd voor jongeren die dakloos raken?
2: Ik vind gewoon dat er instanties moeten zijn die echt met jongeren op zoek gaan, zeg maar, naar stabiliteit. Echt de jongeren ook weer helpen om, zeg maar, weer het goede pad op te gaan. En ik vind dat er ook opvang moet komen voor jongeren. En ook voor vrouwen, gewoon waar vrouwen terecht kunnen.
3: Ja, zeker. Nou, ik wil je super erg bedanken, Cacharel, voor je openhartige verhaal.
2: Yes.
3: Ik ben blij om te horen dat het in ieder geval een stukje beter met je gaat en dat je een dak boven je hoofd hebt.
2: Ja,
3: en luister jij nu en zit je ook in zo'n situatie. Weet dus, je bent niet alleen. En je kunt het altijd droppen in de NPO Luister app. En ik kom je even een knuffel geven, Cacharel.
2: Yes.
1: Yeah.

waterkant. En zometeen spelen we de mystery track. En weet wat dat betekent? Je kunt in de prijzen vallen. En daarnaast ook natuurlijk gewoon 15 seconden shout-out-tijd winnen hier op Phonics. Pak die NPO-luisterapper dus alvast bij. Nu hoor je DJ Snake en Justin Bieber. Fun.

0: Alleen, als ik jou hoor op de radio en je draait van die lekkere nummers, is mijn avond weer goed. Kan ik weer lekker knallen op mijn werk. Dankjewel.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: 5, 9,
1: Dave and Tim's with the Rain Dance.
2: The Mystery Track.
1: Ja, en als je dit hele spannende deuntje hoort, dan weet je wel hoe laat het is. We gaan de Mystery Track spelen. Het moment waarop jij als trouw Phonics Family Member jouw Phonics Family Memberheid aan mij kunt bewijzen. Ja, hoe goed ken je nou alle Phonics nummers die wij draaien? Weet je ze te benoemen aan de hand van een aantal hints? We gaan het op de proef stellen tijdens de Mystery Track. Dus je krijgt 5 vragen om te beantwoorden. 30 seconden de tijd. En elk goed antwoord is een hint naar de Phonics track die ik zoek. Heb je het nou uiteindelijk goed? Dan krijg je niet alleen een exclusieve Phonics goodie opgestuurd naar je voordeur. Maar je krijgt ook 15 seconden shout-out tijd. 15 seconden lang de tijd hier om live op de radio te zeggen wat je wil. Daarvoor moet je wel wat doen. Dat is de NPO Luister app downloaden, hebben en er alvast klaar in staan om de kwalificatievraag te beantwoorden. En die heb ik niet, maar Quizmaster Gen Z from the block.
3: Ja, ja, leuk dat we eigenlijk weer mijn bijnaam weer een keer gebruiken.
1: Ja, toch?
3: Ja, ja. Ja. Maar de kwalificatievraag van vandaag
1: is:
3: hoe noem je bij voetbal als een speler de bal door de benen van de tegenstander speelt en hem daarna ook weer bemachtigt?
1: Oeh, goede vraag. Hoe noem je het bij voetbal als een speler de bal door de benen van een tegenstander speelt en de bal weer aan de andere kant weet te bemachtigen? Nou, hoe noem je die term? Poortje? Nee, lijkt er wel op volgens mij. Drop het in de NPO Luister app.

liggen en parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, lief met

0: alleen jij.
1: The Mystery Track.
0: Ja, Boska, goedenavond. Laat je even horen.
2: Je weet het.
0: Je weet het. Aanwezig. Energy, energy in the building. Oké. Okay. Het klinkt alsof je best wel veel vertrouwen in jezelf hebt. We gaan de Mystery Track spelen.
2: Ik mag het leiden.
0: Oké.
2: Een beetje zenuwachtig, maar kom, Gucci.
0: Luister, aan zenuwen heb je nooit wat. Je moet gewoon lekker vertrouwen in jezelf hebben. Luisteren naar de vragen die ik je ga stellen. En het zo goed mogelijk proberen te doen. Ik heb vertrouwen in jou. Hoe vaak luister jij naar Phonix?
2: Elke dag.
0: En wat zijn dan je favoriete shows om naar te luisteren?
2: Fernando in the Morning.
0: Oké. Nice.
2: Dan ben ik aan het werk, hè? Zeker.
0: Ja, zeker. Nee, klinkt goed. Hey, hoe werkt het spel nou? Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een hint naar de Mystery Track. Dus heb jij zoiets van, ik weet het antwoord wel, gooi het op. Weet je het antwoord niet, pas gewoon, want je moet ook aan je tijd denken.
2: Oké.
0: Na die 30 seconden mag je gelijk gaan raden. We beginnen met je kwalificatievraag.

0: Sanne Vrezen.
1: Welke Caribische artiest hoor je elke dag voorbij komen op Funix en rijmt op Lyon?
0: Oh, pas.
1: Hoe heet de Funix hitlijst met de 40 heetste nummers van dit moment? Maakt niet meer uit. Je tijd is voorbij. Ik hoor je hersenen kraken, maar juist, je hebt het hartstikke goed gedaan, Boska. Je hebt 1, 2, 3 hints verzameld. En dat is hartstikke netjes. Je hebt een panna als eerste hint. Aruba als tweede hint. En Jonna Fraser als derde hint. Naar welke Funix-track ben ik op zoek, Boska?
0: Ozuna.
1: Ozuna met welke track?
0: Ja, dat kan ik je niet vertellen. Vaak.
1: Oké. Jij gooit het gewoon op Ozuna. Ik ga hem invullen, ja?
0: Ja.
1: Oké. Even kijken. Oeh, helaas. Helaas, Boska. Ik ben niet op zoek naar Ozuna.

0: Zo, en luister jij nu en denk jij van ja, Bolska, leuk geprobeerd. Maar ik weet het antwoord wel. Het enige wat je hoeft te doen is te bellen naar 0909-3869-3869. Bel dus 0909-3869-3869 als jij het antwoord denkt te weten op die mystery track. En ondertussen ga ik alle hints even weggeven. Of is dat niet nodig? Want we hebben een beller. Goedenavond.
1: Hi, Annelijn.
0: Hey, Nanda. Goedenavond, Hi. Schat. Daar ben je weer.
1: Sowieso.
0: Hey, je bent er altijd als de kippen bij. Hartstikke verdiend. Naar welke Funnix-track ben ik op zoek als ik zeg een Panna, Aruba, Jonna Fraser?
1: Dan ben je op zoek naar Jonna Fraser met J-On en Panna.
0: Oké, ik ga hem invullen. Je bent er zo snel bij. Klopt het wel? Ja, het klopt. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dat heb je heel goed gedaan. Maar ja, hoe kan het ook anders? Jij bent zo'n vaste Funnix-luisteraar. Je hebt het gewoon gekild.
1: Ja, sowieso. Ik heb het dankzij mijn dochter.
0: Oké. Jullie zijn toch wel altijd een team, hè? Altijd
1: ja.
0: Weer.
1: Vandaag mijn andere dochter.
0: Oké. Heel nice. Nou, shout-out naar je dochter sowieso. Je krijgt 15 seconden shout-out tijd, zoals je wel gewend bent. En ja, die gaat nu in.
1: Ik wil een shout-out doen naar jou, Annelijn. Ik heb echt genoten van de dagen, de shows die je hebt gepresenteerd. Ik hoop al het goeds in jouw leven en straks met je kleine. Heel veel liefde, heel veel geluk samen met je gezin. En you do good, girl.
0: Oh, zo lief. Dankjewel, lieve Nanda.
1: Ja, zeker. Oh. Wil ik nog beter kans, laat ik niet gaan.
0: Oh, zo lief. Nou, heel veel liefde naar jou.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: week. Check funnyxad.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: The tradition continues.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Phonics Afro. De heetste afrobeat en amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: En een mega festival wat stopt in Amsterdam. Je hoort zo meer na Ding.

0: met Star Life.
1: On the Block met Annelijn.
0: Ja, en ik weet niet hoe het met jou zit, maar als Amsterdammer zijn er sommige dingen gewoon super groot onderdeel van je zomer. Zoals een bepaalde festivals, wat dacht je van Kitty Kotti natuurlijk. Die was altijd in het Oosterpark bijvoorbeeld. Maar ook Kwaku, dat elk jaar weer te vinden was in het Nelson Mandela Park in Amsterdam. Ja, voor mij is Kwaku echt nou zoiets waar ik elke zomer wel tenminste één keer bij ben. Ik kom er ook al bijna 10 jaar. En niet alleen voor het eten of voor de muziek hoor, maar vooral ook gewoon voor de sfeer. Je loopt daar rond, je ziet gewoon heel Amsterdam genieten, praten met elkaar. Ja, het is echt een place to be toch wel, een maand lang. Nou ja, helaas komt is het nieuws naar buiten vandaag dat Kwaku Festival gaat stoppen in de vorm zoals we Kwaku Festival nu kennen. Ja, wat betekent dat precies? Ik bedoel, er is hele chaos online. En ik ben niet de enige die flink baalt, want ook mensen uit de buurt, die vinden het wel heel jammer.
2: Ik ga gelijk mensen mobiliseren, want dit is nieuw voor mij. En ik vind echt dat Kwaku moet blijven. 100%.
3: Het doet me meer dan ik gedacht had. Ja, want ik zit nu op een leeg plein en normaal niet te denken van oké, morgen gaan we weer verder. En nu denk ik van ja, dit is misschien toch ja, voor de laatste keer. Dus dat is best verdrietig. Wij willen de entreeprijs niet nog meer verhogen. Ja, dan houdt het op.
4: Waar ligt het aan dat het te duur is aan het worden is?
3: De kosten. Beveiliging, tonnen. Schoonmaak, tonnen. Verkeersregelaars, tonnen. Podia, geluid, licht, rijplaten, vlonders. Alles wat hier staat en al die medewerkers die je hier hebt, die moeten betaald worden. En dat kost tonnen. En dan kom je uiteindelijk uit tot miljoenen.
2: Dat is misschien ook het nadeel geweest van Kwaku. Dat ze altijd hebben getracht alles zo laagdrempelig mogelijk te houden. Zodat mensen makkelijker daar naartoe kunnen gaan.
5: Mensen komen echt overal vandaan. Wij komen zelf uit Arnhem. Hmm. En ik weet dat het elk jaar met bussen naar Amsterdam gaan. Ik heb zelf mensen die uit Suriname komen. Speciaal van de Kwaku. Dit moet gewoon blijven. Ja.
6: En ik begrijp dat men het anders moet gaan doen omdat regels veranderen.
2: Voor mij is het geen laatste weekend. Kwaku. Kan niet, Kwaku Festival kan niet weg. Kan niet. Onmogelijk.
0: Ja, kan niet weg. Ik deel die mening helemaal. Nou, de organisatie die zegt wel dat het steeds moeilijker wordt om het festival natuurlijk betaalbaar te houden. Ze zijn ook niet het enige festival. Je hoort het steeds vaker, zeker in Amsterdam. Maar ja, me personally, ik hoop vooral dat Kwaku niet helemaal verdwijnt. Want er zijn maar weinig plekken zoals Kwaku. En nou, ik zou zeker zeggen, ben je deze zomer in staat om nog even langs te gaan? Doe dat zeker. En het goede nieuws is, Kwaku gaat wel kijken met de regio om er een nieuwe draai aan te geven. Hoe dat zit, moet je nog even stay tuned voor blijven.
1: On the Block.
7: Amsterdam.
8: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

0: gaan het hebben over een rondvaartje doen in Utrecht. Ja, hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen. Na muziek van Murda hier on the block. Je hoort tik-tik door je speakers.
1: Ja, surprise.
2: Wat? Surprise, deel je.

0: Russian Rao Alejandro and Wizkid.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Ja, en ik heb weer echt een bizar nieuwtje uit Utrecht. Want stel je voor, je gaat gewoon even met je gezin, met wie je op vakantie bent, met je geliefde of met je matties een rondvaartboottour doen. In Utrecht dus een beetje chillen op het water, een beetje rondkijken en ineens komt er gewoon een soort pot met blauwe verf op je afgevuurd. Ja, een groep toeristen die op een rondvaartboot zat in Utrecht, die is dat dus echt overkomen. Ze kregen de volle laag. Die mensen zaten dus helemaal onder de blauwe verf. Het zag er letterlijk uit alsof ze gewoon net uit Smurfenland kwamen. Maar eerlijk, ik vraag me dan alleen maar af, waarom zou je zoiets doen? Wat is het idee daarachter? Nou, de boot werd dus helemaal bekogeld met blauwe verf. Waarom is nog steeds niet duidelijk. Maar er werd wel gelijk gezegd, ja, dat kan gebeuren. Er worden vaker dingen vanaf de kant gegooid. En dan denk ik bij mezelf, ja, een blikje hier en daar, zolang er geen drinken in zit, kan ik ergens nog begrijpen, kan ik ergens nog bevatten. Maar een blik blauwe verf, dat gaat wel heel ver.
3: Next.

0: met Where Do We Go?
1: On the Block met Annelijn.
0: Ja, en ik blijf het zeggen, maar vandaag is dus mijn laatste show op Funix. En ja, dat is toch wel heel gek. En ik vind het heel leuk om te zien hoeveel lieve berichten er in de NPO Luister-app binnenkomen. Ook van Daniel onder andere, die zegt: ik ken je nu 2 jaar, altijd enorm genoten van je humor en je shows. Helaas horen we je niet meer hier bij Funix, wat wel jammer is. Maar weer plek voor nieuwe doelen en dromen die uit mogen komen. Ik wens je heel veel succes. Ja, super, super lief. En zo komen er nog veel meer berichten binnen. Shout-out naar jou als jij dat ook heb gedaan. En daarom wil ik ook wat extra liefde teruggeven. Ja, en hoe doe je dat op de radio? Nou, beter dan met heerlijke muziek. Ik heb daarom besloten dat jij in de NPO Luister-app kunt droppen welke track jij wil horen. En drop ook even erin waarom. En dan ga ik hem voor je draaien. En dat doe ik niet met 1 track, want dat doe ik wel vaker, I know. Maar vandaag draai ik er niet 1, nee, ik ga er 3 draaien. Wees er dus heel snel bij. Drop in de NPO Luister-app welke track wil je horen en waarom. En dan hoor je hem zo meteen voorbij komen. Ja, en volgens mij heb jij ook nog een vraag voor mij, Jens.
2: Ja, nou ja, voor de mensen die dat natuurlijk nog niet hebben meegekregen, want dit is jouw laatste uitzending. En ja, ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd, wat zou jij nog 1 keer willen draaien hier sowieso op Funix?
0: Oké, dan worden het 4 tracks.
2: Ja,
0: ja, kijk, ik vind dat wij al heel goed zitten qua Nigeriaanse muziek op Funix, maar ik zou nog wel echt een lekkere Nigeriaanse banger willen gooien zometeen. Dus ik ga even de archieven induiken en dan kom ik zometeen bij je terug. Ondertussen wil ik dan dat de luisteraar ook eventjes request gaat sturen, ja, in de NPO Luister-app. Leuk. Leuk idee. Drop dus.

0: de stak.
1: Kevin en Roxy Dekker hoorde je met Je hebt mij.
2: On the block met Annelijn.
1: En in de NPO Luister-app moet je zijn om jouw request door te geven. Want ik maak vanavond mijn laatste show hier op Funix. En dat is best wel gek, dat is best wel crazy. Maar dat is ook iets wat gevierd mag worden. En hoe beter dan jou wat liefde terug te geven door een track te gaan draaien die je graag wil horen. Ik zei het zojuist ook al, er komen super veel lieve appjes binnen van allemaal Funix-luisteraars. Funix Family noem ik jullie. Want echt, dit zijn namen joh, die gaan al jaren mee. Ja, want jaren zit ik hier al achter de mic. Wat dacht je van Cindy, my Nigerian sister? Ze zegt, goedenavond Annelijn. Hopelijk horen we nog wel van je en ga je niet helemaal weg, maar gewoon met zwangerschapsverlof. Nou Cindy, helaas slecht nieuws. Ik ga inderdaad met zwangerschapsverlof, maar ik kom daarna niet meer terug. Ik blijf nog wel voor de radio werken, maar dat ga ik ergens anders doen. Dus ik zou zeggen, volg me lekker op Instagram @AnnelijnIT en dan kunnen we lekker met elkaar in contact blijven en dan blijf je up-to-date. En Cindy zegt ook nog, nou, het nummer die ik graag

0: graag een beetje Nigeriaanse vibe brengen op de radio. Ik had ook Shekinini in gedachten van P-Square. Dus die gaat er zo meteen keihard aankomen. En dan hebben we nog een lieve voice memo van Toto.
1: Nee, je gaat stoppen online. Dat wist ik niet, man. Ik wil je vast het beste wensen. Ja, maar ik luister echt al, volgens mij, toen je net hier kwam werken, 2 jaar. Toen begon je in de nachtdienst, volgens mij. Ik werkte toen in de nachtdienst als courier. En ik kon herinneren, wie is deze vrouw? Je maakte allemaal foutjes en zo. En allemaal errors binnen de muziek was gedraaid en zo. Maar nu ben je echt veranderd, man. Nu doe je gewoon echt alles goed en zo. Een echte radio girl. In ieder geval, ik heb echt mij zien groeien vanaf het begin tot nu. En je doet het echt super goed. Ik ben je vast de beste in je nieuwe werk. Ben ik.
0: Ja, heel lief van Toto. Ik ga wel echt een klein beetje stuk. Want blijkbaar maakte ik allemaal fouten toen ik net in de nacht zat. Toto, thanks for exposing me. Maar goed, het is je vergeven, hè? En Toto wil ook graag een tune horen.
1: Terug naar toen. Van Lijpen.
0: Ja, terug naar toen van Lijpen, zegt hij. Melissa, die stuurt ook nog in de NPO Luister-app.
2: Ik wil dat liedje horen van waar was je...
0: Kulas, waar was je? En zo komen er een heleboel lekkere tunes jouw kant op. Want ze staan allemaal voor je klaar. Kulas, waar was je? Staat in de wachtrij. Boef en Lijpen staan in de wachtrij met Terug naar Toen. Maar eerst deze.

0: uur last door je speakers. Met Waar was je? Ja, en zometeen is het tijd voor Annelijs Hotline. Normaal lossen we altijd dilemma's op van luisteraars. Misschien heb ik ooit wel jouw dilemma opgelost. Maar vandaag is het tijd voor mijn dilemma. Ja, en deze is de sticky one. Dus zometeen hoor je meer naar de headlines van 10 uur.
1: Funix, check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in de

0: Winder Sing, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Your city, your sound.
2: Phonics.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
7: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Instagram.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: En hoe maak je nou het best indruk op nieuwe collega's?

0: You're Loving On Me, Jack Harlow, hoorde je. Ja, een fun fact. Dit nummer draaide ik al tijdens mijn opleiding tot radio DJ hier bij Phonics. Dus deze gaat echt lang mee.
1: I know when I line bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the lens hotline.
0: Oh, wat een steek in mijn hart dat dit de laatste keer is dat je dit bedje voorbij hoort komen. De woorden Annelijns hotline, waarin ik ja toch wel echt, wat zal het zijn? Misschien wel een jaar lang jouw dilemma's heb opgelost. Jouw vragen, je toxic gedachten, alles kon je bij mij kwijt tijdens Annelijns hotline. En ik vind ook dat jij als Phonics-luisteraar er altijd zo leuk aan hebt bijgedragen. Zoveel dames en heren die we hebben geholpen met hun situationships, hun relaties, hun vriendschappen, awkward situaties, noem maar op. Shout-out naar jou dus als jij ooit hebt meegedaan. En vanavond heb ik je weer nodig voor de allerlaatste Annelijns hotline hier tijdens mijn allerlaatste show op Phonics. En ik ga dat vandaag niet alleen doen, want er is nog iemand in mijn leven die mij heel veel en vooral heel goed advies geeft. Je kent hem als geen ander. De man die in de middag altijd te horen is tussen 1 en 4. Ja, inmiddels ben je high class, maar hiervoor hiervoor zat je gewoon aan de blak. Het is Chris! Yes.
4: Het is eigenlijk ongelooflijk hè, dat ik in de middag tussen 1 en 4 was en vanavond ben ik er gewoon weer.
0: Ja, je beseft even dat jij dus al, hoe laat kom jij in de studio?
4: Ja, 12 uur.
0: Vanaf 12 tot nou, bijna 12 uur zit je hier.
4: Ja, ja.
0: Dat noem ik pas commitment.
4: En wat een zendtijd krijg je hier bij Phonics.
0: Ja, toch wel hè? Je begint bijna irritant te worden.
4: Bijna!
0: Ja, hey, kan jij je nog herinneren die tijden dat wij samen deze show deden?
4: Zo. Wij zijn in januari vorig jaar begonnen, samen. Ja. Deden we toen samen de blak. En wat ik me heel goed kan herinneren zijn de momenten dat wij klaar waren met de show om 11 uur 's avonds. Dat we gewoon aan het filosoferen waren naar wat zou de volgende stap voor ons kunnen zijn. Ja. En we hebben eigenlijk een soort van dezelfde ambities en zo. En om nou te zien dat jij nu die volgende stap gaat maken buiten Phonics. Hè, you went out of the streets. vind ik echt, ik zeg het af en toe wel eens tegen je, maar ik ben echt mega trots op je. Kijk wat je tot nu toe hebt bereikt en het gaat alleen maar groter en mooier worden. En we zijn met je. Every step of the way.
0: Oh, dankjewel. Dat doet me super veel goed. Heb ik ook altijd gevoeld, jouw support. Jij zit nu lekker op je 1-4. Dat is natuurlijk ook een hele mooie stap. Mm-hmm. En,
4: hey, kom maar met chillen hè, in de middag.
0: Ja, ik kom met je chillen tegenwoordig. Hey. Ja. Dus ook mensen, zoals je hoort, je gaat nog geen afscheid moeten nemen van mij. Ik ga Chris nog irriteren. Maar, zoals ik net ook al zei, ja, in die avonden kreeg ik ook heel vaak advies van jou als er weer wat was of noem maar op. Nu ga ik natuurlijk een stap maken naar een ander radiostation. Dat betekent ook weer andere collega's. Mm. Andere mensen leren kennen. Mm-hmm. En als er iets is waarvan ik denk, nou, het lukt me vaak wel, is het toch wel een beetje ja, dat hè, nieuwe mensen leren kennen en zo. Maar hoe laat je nou echt een goede indruk achter bij nieuwe collega's?
4: Ja, dat vind ik zo lastig. Kijk, weet je wat mijn tactiek altijd is? Ik ben van het begin af aan altijd een kat uit de boom kijker.
0: Oh ja.
4: Dus ik ga een beetje analyseren van, oké, wie hebben we allemaal in het speelveld? Wie is er belangrijk? Bij wie moet ik een beetje naar zijn of haar pijpen gaan dansen?
0: Ja.
4: En als ik dat spelletje een beetje door heb, dan bam, ben ik er. Dus je moet aan het begin niet te druk doen.
0: Dus dat jij kijkt eerst van, wat zijn die hobby's?
4: Juist.
0: En dan ineens begin je van,
4: juist.
0: Ik heb dit weekend toevallig gepadeld. En dan zegt diegene van, oh, ik hou van padellen.
4: Oh, dit is ook een hele goeie. Je moet die mensen online gaan stalken, toch?
0: Oh.
4: Zodat je een beetje kan inhaken op hun hobby's en wat ze leuk vinden.
0: Oké, good tips coming true van Chris. Ja, als jij nu luistert, ik heb ook jouw beste tips nodig om indruk te maken op mijn nieuwe collega's zometeen, waar ik dan aan het werk ga. Drop ze alsjeblieft in de NPO Luister-app, al is het laatste wat je nog mij mee kan helpen vanavond. Wat zijn nou jouw beste tips om indruk te maken op nieuwe collega's?

0: Yves Laurent, Brasco en Blow hoorde je met Highest Flex.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lijns Hotline.
0: Ja, en tijdens On the Lijns Hotline is het natuurlijk tijd om dilemma's van jouw normaliter te gaan oplossen. Maar vandaag zit ik toch met mijn eigen dilemma, want ik ga binnenkort ergens anders werken. En ja, dat betekent ook dat ik hier ga stoppen bij Phonics. Dit is mijn allerlaatste show en daarom heb ik mijn maat Chris ingeschakeld.
4: What up?
0: Ja, en ik had natuurlijk net al mijn dilemma aan jou voorgelegd. Of ja, dilemma is het niet echt. Ik heb gewoon advies nodig.
4: Want snap ik.
0: Hoe maak je nou indruk op nieuwe collega's?
4: Ja.
0: Kijk, wat mensen misschien niet weten hier bij Phonics, of van ons hier bij Phonics, wij zijn echt een family. Bij Phonics zie je mensen die net als jij zijn, om het maar even zo te zeggen. Heb jij dat ooit ergens anders zo sterk gehad als bij Phonics?
4: Nee, niet echt. Ook omdat er is niet echt iets zoals hiërarchie hier. Toch van, oh, dat is jouw baas of die calls the shot. Het is gewoon, we doen met z'n allen doen we dit werk. En ja, we doen het met heel veel plezier en passie.
0: Ja.
4: Dus hier is het niet echt nodig. Maar ik kan me voorstellen als je je nieuwe job aan ingaat, dat je toch even moet gaan wennen.
0: Ja.
4: Hè?
0: Zeker als je met andere leeftijden gaat werken. Mm-hmm. Mensen die uit andere gedeeltes komen. Wij zijn toch allemaal best wel urban ook.
4: Maar vind je dat spannend?
0: Ja, ik vind dat dus best wel spannend.
4: Maar waarom vind je dat spannend?
0: Ik heb er heel veel zin in, hoor. Maar ik vind het ook spannend omdat ik altijd denk, ik wist eigenlijk dat toen ik bij Phonics kwam van, oeh, wat moet ik gaan genieten van deze tijd.
4: Ja.
0: Want er gaat niet snel een werkplek meer komen met mensen die zo like-minded zijn als mm-hmm. ik. Maar ja, daarbij komt ook wel, als je ambitieus bent en je het gevoel hebt dat je ook nog breder ingezet kan worden. Mm-hmm. Ja, dan moet je jezelf ook gaan openstellen voor een breder publiek, om het maar even zo te zeggen. Daar komt ook weer andere type collega's
4: politiek
0: bij.
4: Politiek correct.
0: Hey, je went for the money and the glory.
4: De bek is groot, hè?
0: Daar kan ik niks over zeggen. Dat, ik weet niet. Daar heb ik het niet over. Maar hoe dan ook, wat zijn nou dus de beste tips? Chris, jij had als beste tip gewoon een beetje je collega's stalken op social media.
4: Stalken op social media. Even kijken waar hun interesses liggen. En dan vervolgens die ene vraag stellen van, hey, doe je ook aan padellen of niet? En dan ineens helemaal doen alsof je van alles begrijpt wat diegene doet.
0: Ja, ja, ja. En ook een tip wat jij me sowieso vaak hebt gegeven. Luister gewoon naar mensen.
4: 100.000%.
0: Ja, als ze relatieproblemen hebben of zo. Je weet het wel. Cindy zegt in de NPO Luister app, gewoon jezelf blijven is mijn advies, hoor. Dan moet het goed komen. Succes, lieverd. Ja, gewoon jezelf blijven. Ja, ja, ja, snap
4: kan,
0: ik.
4: Kan maar jij is je voordoen als iemand anders?
0: Ja.
4: Ik ken niemand die zichzelf. Jij bent zo jezelf?
0: Ja, nee, ik ben inderdaad eigenlijk overal wel mezelf. Maar ik noem mezelf ook een beetje een chameleon.
4: Mm-hmm.
0: Weet je, ik kan overal een beetje.
4: Code switching.
0: Mm-hmm. Period. Youssef zegt, eerst even de sfeer proeven. Chris heeft ook wel een punt. Je hoeft niet meteen overal bovenop te zitten. Ja, dat is wel een probleem van.
4: Pas!
0: Hey,
4: Youssef, rustig aan! Woe! Ik weet, het is laat op de avond, maar rustig aan.
0: Pas, Chris, je zit op dingen nog. Oké. Okay. Nee, maar in mijn valkuil is wel dat ik al heel snel heel veel praat. Soms moet je gewoon meer luisteren.
4: Oh, ik kan niet wachten tot je weggaat, want je hebt dan toch veel. Oh, eindelijk rust in de avond.
0: Oh, Maher zegt ook nog, een goede tip is bemoeien niet met een bestaande werkdrama. Nee, hou je er buiten.
4: Goeie.
0: Dokla, die zegt
5: Annelijn, goedenavond. Ten eerste, ik wil je super veel succes wensen bij je nieuwe baan. Weet je, het gaat je lukken. We hebben er allemaal vertrouwen in. En wat Chris zegt, ja, luister naar Chris, want hij heeft altijd goede tips. Maar mm-hmm. ik zeg het jou.
0: Mm-hmm.
5: Maar wat ik je ook mee kan geven is, weet je toch, toon die respect. Begrijp je? Dus het is heel belangrijk. En nooit niet te arrogant zijn. Dat de man. En dan kom je er wel. Met jouw persoonlijkheid kom je er wel. 100%.
0: Oh.
5: Ja. Laters.
0: Laters, Dogla. Ja, ook echt vaste luisteraar, hè, ja, van Phonics. Wow.
4: Kijk, we kunnen er lacherig over doen, maar hij heeft wel echt gelijk. Wees nooit arrogant. Het gaat je nergens brengen.
0: Ja. Weet je, weet waar je vandaan komt.
4: Ja.
0: Dat is het.
4: Annelijn, hoor je het? Weet waar je vandaan komt, hè?
0: Tijden in de nacht en shit.
4: Hey.
0: Zoals Toto zei, ik maak de fouten en shit.
4: Kijk je nu, hè? Big money.
0: Ja, we moeten onthouden waar je vandaan komt. Even kijken, niet bemoeien met werkdrama. Jezelf blijven, een beetje af en toe je mond houden. En gewoon vooral luisteren en een beetje interesse tonen in mensen. Dank jullie wel voor jullie lieve tips. En Chris, ja, ook sowieso bedankt voor de mooie tijden hier bij Phonics. En ook

hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en

0: Doordie je met Cello Judo Moore.
1: On the Block met Annelijn.
0: Ja, en dan is het toch echt zover. Echt mijn afscheid hier op Phanix. Ja, ik hoor je denken, ja, dat zeg je nu al 4 uur. Ja, klopt, deze show duurt 4 uur. Maar het is wel echt bijna afgelopen. Het is 11:15. 11 uur is altijd the end of the block. En dat betekent maar één ding. Dat ik nu toch echt eventjes afscheid van je moet nemen. En ik zeg eventjes, want dit is geen afscheid. We komen elkaar vast nog wel eens tegen. Ik zou ook zeggen, volg me gewoon lekker op Instagram. @AnnelijnIT. Laten we in contact met elkaar blijven. Blijf gewoon lekker luisteren naar Phanix en al je favoriete DJ's. En dan hoop ik dat we elkaar weer een keer tegenkomen. En nog steeds wat reacties in de NPO Luister-app. Hartstikke dikke shout-out naar jou. Sowieso de allerdikste shout-out naar alle vaste luisteraars. Dan heb ik het natuurlijk over Cindy, Nanda, Nigel, Redmar. Maar ook, wie zag ik nog meer voorbij komen? Johan, Dokla. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En Nigel die vroeg zich af. Ja, ik vind het toch een beetje... Het voelt toch gek alsof je heel vroeg weggaat. Te vroeg bij Phanix. En ook Toto zegt...
2: Beste advies hoor, Adelijn. Gewoon niet stoppen bij de Phanix fam, you know? Waarom moet je stoppen? Gewoon blijven. Probleem opgelost.
0: Ja, gewoon blijven. Ja, soms is er gewoon... Is de keuze er wel om te blijven. Maar krijg je een kans en dan moet je die met twee handen grijpen. En dat is ook wat zich in mijn leven voor heeft gedaan. En ik hoop dat jij me dat kunt gunnen als Phanix Family Member. Dit was in ieder geval een show om nooit meer te vergeten. De afgelopen 3 jaar waren om nooit meer te vergeten. En ik check je heel snel weer, maar dan ergens anders. En weet je, ik dacht om af te sluiten hier met mijn show... doe ik dat met een feestelijke tune die menig collega's... altijd aan mij doet denken, omdat ik ooit heb geschreeuwd, dit is mijn nummer, dit was 2 jaar geleden helemaal mijn B-day track, en dit voelt nu ook een beetje als een party track om mee af te sluiten, zo on the block, dus dat is deze van Jonna Fraser, B-day Betty. Ik zie Chris lachen aan de zijkant. En ik ga in de studio helemaal losgaan op deze track. Want ja, dit voelt als Phanix voor mij. Jij voelt als Phanix voor mij. En ik check je heel snel weer. Lobby, lobby,

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: Cuba Libre. The tradition continues.
1: Fawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check vanx.nl of de NPO Luister-app.

Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om me na.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Op zondag 26 juli is Cuba Libre terug in Villa Thalia Rotterdam. Met live Frenna, Kevin Bent,

0: On Cuba Libre, the tradition continues.
1: Start Monster, dromen is goed, starten is beter.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag, Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check vanx.nl of de NPO Luister-app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Hell no. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.